0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1979. Walk in
4: the park. 1987.
3: 1968.
5: Crimson and Clover.
2: De Muziekmiddag.
4: 1970.
3: 1981.

0: luistert naar NH.
1: NH.
0: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Thuis in heel Noord-Holland. Muziekmix.
0: Muziekmix.
2: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
1: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
2: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
3: Ik ben Annie uit Volendam.
4: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
5: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 3:00.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: vanavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adriaan uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik zie er eeuwenoud uit, maar ben nog niet eens 40. Wat ben ik?
2: Ik dacht een dinosaurus, ja.
1: Het is helaas...
0: Hint 3.
1: Ik ben vernoemd naar de stad waar ik aan de kade lig.
2: De Amsterdam.
1: Ja! Yeah!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier.

0: Ik ben Trudy en ik kom uit Boven-Karspel.
1: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef. Thuis in heel
5: Het is 5:00.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gast, baantjeschrijver Peter Ruimer, met een nieuw boek, De Kok en de Moord in de Praktijk.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

0: kom uit Landsmeer.
1: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
2: Ik ben Sarah uit Bergen.
3: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
4: Thuis in heel
5: Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: De ontbijttafel. Met

0: Endless Road. En dan die tijdloze muziek. Op je oortjes. Lekker over je boksen. Misschien wel onder de dekens, maakt niet uit. Het zijn de Time Bandits. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, kom zoals je bent. Ook al is het pas 6 minuten over 6 op die vroege, vroege donderdagochtend. We gaan er een vrolijke dag van maken. Het is vandaag 30 juli 2026. Die ontbijttafel wordt goed gedekt gehouden hoor, door ons. Want Anne is erbij voor redactie productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ikzelf ben Francis. Hey, goedemorgen. Zo, ik dacht echt serieus dat het al vrijdag was. Maar ja. het is pas donderdag.
1: Ja, het is pas donderdag. Je moet nog een dag.
0: Nee, ik mag nog 2 dagen en dan ook nog een hele week. En dat vindt allemaal feestje hoor, in de ochtend. En
1: oh, gelukkig.
0: Ja, maar ik had vanochtend iets heel wonderlijks.
1: Wat dan?
0: Ik liep naar de auto en ik deed met zo'n afstandsbediening. Ik heb dus geen auto, ik leen er een. En ik ging zo druk op die knop en dan ging die liggen zo flip flip.
1: Ja?
0: Oké, okay, mooi, mooi, mooi. Dus trek aan die deur.
1: Oh, van het slot.
0: Ging niet open de deur.
1: Oh,
0: dus ik nog een keer klik klik, weer flikker, weer. Die deur ging niet open. Dus dan. Oké, okay, wacht. Misschien dan toch de sleutel. Nee, wacht even. Misschien moet ik een taxi bellen dan, want ik weet niet of ik het haal. Het was,
1: stond je wel bij de goede auto?
0: Nee, ik stond wel bij de goede auto en ging wel aan en uit.
1: Oh.
0: Dus ik zo, en dat, dan heb ik het over 2,3 seconden. Hè. Dat gaat razendsnel door je hoofd. Ik haal het niet, ik moet op tijd. En op een gegeven moment, ik snap het niet. Wat moet ik doen?
1: Oh ja, had je stress?
0: Ik had stress op deze vroege ochtend. Maar wat
1: ik
0: was er aan de hand?
1: Ik had altijd nog even zo'n koevoet tussen die deuren.
0: Het is niet mijn auto. Maar ik had dus op het verkeerde knopje gedrukt.
1: Oh, deed hem op. Op slot.
0: Ik deed hem steeds op slot.
1: Oh.
0: Ja, dus nou, zo'n ochtend is het. Het is donderdagochtend. En heb je er zin in dan?
1: Ik wel hoor.
0: Nou, ik wel hoor. Ja, ik dus. Mijn
1: auto ging meteen open.
0: Ja, je hebt een hele echte. Ja, maar jij, volgens mij kom je aanlopen en dan klikken alle deuren gelijk flop, flop, flop zo open voor
1: meteen.
0: Je. Meteen, hè?
1: Altijd.
0: De deuren open voor Anne en ook de deuren voor jou hier aan de ontbijttafel. Mega gezellig. Ik zeg jou goeiemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Ja.
2: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Het is volle maan, ik heb daar wel last van trouwens.
1: Ja?
0: Echt waar, ja.
1: Dat geloof ik niet.
0: Nee, echt niet. Nee. Vind je dat al gezeur?
2: Goedemorgen, voor de deur.
0: Straks de vroege vogel van de dag en door dadelijk de krantenkopquiz.

0: Maurice White, die zei ooit over dat baria. Betekent helemaal niks, maar het is wel funky. De mannen van Earth, Wind and Fire en September. En wat gezellig is, Nancy was heel vroeg wakker en lekker aan het aquarellen op de fijne muziek hier aan de ontbijttafel. Hartstikke goed. Mooi werk ook.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: Het is 6:15, hoog tijd voor een quizje. Heel simpel quizje, het is de krantenkopquiz.

0: Een van deze drie krantenkoppen is dus niet waar. Is dat...
1: Kop 1.
0: Onderzoekers starten OnlyFans-accounts voor marmotten om geld op te halen. Of is het...
1: Kop 2.
0: Fransman die in Singapore aan fiets likte komt weg met een boete. Of is het...
1: Kop 3.
0: Na 6 weken duikt vermiste poes Zwabber op in Noorwegen. Wie geeft haar een lift? Ja, een van deze drie is niet waar. 088-850-51-52. En dat allemaal voor de eer van de ontbijttafel. Je kunt het me laten weten. Laat het maar weten. Kopie 1, kopie 2, kopie 3. Je krijgt 2 platen de tijd. Ja, Natalie Cole komt eraan. En Mika.
2: De krantenkopquiz.

0: vader die zo groot is, Nat King Cole. En dan heb je zelf ook een geweldige stem en een fantastische carrière. Natalie Cole hoorde je bijna. En this will be...
1: De krantenkopquiz.
0: Ja, ik heb je net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld... welke van deze 3 is er niet waar? Voor de eer van de ontbijttafel. Je mag nog razendsnel reageren via 088-850-5152. Want ik haal ze nog 1 keer voor je bij.
1: Kop 1.
0: Onderzoekers starten OnlyFans-account voor marmotten om geld op te halen.
1: Kop 2.
0: Fransman die in Singapore aan fiets likte, komt weg met boete.
1: Kop 3.
0: Na 6 weken duikt vermiste poes Zwabber op in Noorwegen. Wie geeft haar een lift? Nou, ik ga beginnen met welke er dus waar is. Dat is kop 1. Onderzoekers starten OnlyFans-account voor marmotten om geld op te halen. Ja, dat verwacht je niet. Het heet Only Marms.
2: Wauw.
0: Niet 18-plus content, goddank. Gewoon betalen voor beelden van marmotten. Het is niet te geloven, echt. Het scoort onwijs goed. En gaat om donaties. Gaat het slecht met de beestjes?
3: Oh.
0: Zo verdrietig. Ja, dan moet je het ook niet doen. Doe dat toch niet. Echt, laat ons met rust. Echt, alsjeblieft. Maar goed, dit is kennelijk voor een heel belangrijk onderzoek. Dus wetenschap bepaalt. Dat betekent dat Christian, Frank, Arnold, Els, Ramon, Nico en Jeannette helaas niet de eer van de ontbijttafel hebben. Kop 3 is ook waar. Na 6 weken duikt vermiste poes Zwabber op in Noorwegen. Wie geeft haar een lift? Ja, die is dus waar. Want baasje komt uit Zwolle. Kregen sms'jes uit Noorwegen. I found Zwabber your cat.
3: Wat?
0: Ja, misschien ook in het halve nurse of zo. Hij vond Zwabber. Heeft 1200 kilometer afgelegd. Hoe ze daar terecht is gekomen, weet niemand. Misschien in een caravan meegegaan. Nou, ze was echt zielig, hè? Eerst heel angstig. Maar het is een onwijs lief katje. Ik zie een foto. Ongelooflijk. Helemaal naar Noorwegen hoorden ze, ja, angstige kat. Kijkt recht in de camera. Kwam naar de telefoon toe. En zeker de stemmen van de kinderen die ze... samen weer herenigd met Zwieber. Zwieber.
3: Oh.
0: Zwabber.
3: Wat lief.
0: Ja, super lief.
3: Wat een avontuur.
0: Wat een avontuur voor Kat Zwabber. In ieder geval Monique, Lidie en Anneke... hebben helaas ook niet de eer van het ontbijttafel. Want kop 2 is dus niet waar. Fransman die in Singapore aan fiets likte... komt weg met een boete. Nou, hij likte wel ergens aan. Maar aan een rietje. En legde die vervolgens weer terug. Gaat verderren.
3: Gadver.
0: Ja. Echt heel vies. Kreeg 400 euro boete. Rechtszaak is inmiddels geweest. Film dit. Deze man kreeg er natuurlijk reacties op. Want alles voor de cloud, zoals dat heet.
3: Stom.
0: Ik vind het heel stom.
3: Wat is de cloud ook alweer?
0: De cloud is,
3: reacties en likes en zo?
0: Ja, reacties en likes en zo. Nou, reacties, likes en de eer van de ontbijttafel. Naar Joke, Nataralda, Els, Gea, Diego, Rodi, Frederik, Jan, Karen, Marcel en Saskia. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: uit Purmerend.
1: Ik ben Manu uit Amsterdam.
2: Ik ben Lena en ik kom uit Alkmaar.
3: Ik ben Lisa en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30 in Egmond aan den Hoef. Is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Francis. Bij een afvalenergiecentrale in Alkmaar woedde gisteravond brand. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit naar de Zirkoonstraat en kreeg het vuur na ruim 2 uur onder controle. Er kwam veel rook vrij. Op het moment van de brand waren er geen mensen meer in het gebouw. De oorzaak wordt onderzocht. De evenementen rond het homo-monument in Amsterdam tijdens World Pride gaan gewoon door. Omwonenden wilden dat de feesten werden geschrapt vanwege geluidsoverlast en mogelijke gezondheidsschade. De rechter vindt dat die bezwaren niet voldoende zijn onderbouwd. Daarom kunnen alle activiteiten volgens planning doorgaan. Na World Pride kunnen de bewoners nog wel bezwaar maken tegen het vergunningsbeleid van de gemeente. We blijven nog even bij Pride, want de Pride Walk in Hoorn wordt dit jaar niet tijdens de kermis gehouden, maar pas in oktober. Volgens de organisatie voelden deelnemers zich de afgelopen jaren tijdens die walk dus onveilig, omdat ze werden uitgescholden en bekogeld. Raadsleden reageren geschrokken op het besluit en vinden dat niet de Pride Walk, maar de mensen zich misdragen. Maar de mensen die zich misdragen moeten wijken. De organisatie hoopt dat deelnemers zich tijdens de wandeling in oktober veilig voelen. De andere activiteiten van Roze Maandag gaan wel gewoon door. De pierenbadjes in Amstelveen die zijn sinds eind vorige week allemaal weer open. Eerder bleven 6 van de 7 badjes dicht omdat de waterkwaliteit te slecht was. Gorgelina en haar 7-jarige dochter Uma die zochten er gisteren verkoeling.
7: Ik heb iets dichtbij in de buurt en de kinderen kunnen ook gewoon hier dus niet alleen zwemmen, maar spelen.
8: Jij hebt net lekker gezwommen, hè? Hoe was het?
9: Goed. Wel een klein beetje klein, maar ik ben ook weer scheef, dus het is ook weer iets te klein. Dus, maar ik kan er wel nog wel een klein beetje onder water. Dus okay.
6: De pierenbadjes zijn voor veel mensen een fijne ontmoetingsplek tijdens de warme dagen. En de geruchtenmachine zoomde al flink rond, maar de wereldster heeft het nu toch ook zelf bevestigd. Madonna, die komt aanstaande zaterdag naar Amsterdam. Ze gaat naar het World Pride Music Festival in AFAS Live. Mogelijk voor een show met DJ Hanny Dijon. Op de Amsterdamse Regulier Dwarsstraat reageren bezoekers van de Pride positief op het bericht.
10: Ze is wel de grondzetter van het protestme natuurlijk. Protest van de gayrecht en dergelijke. Dus ik denk wel dat het een extra motivatie is en een extra soort van sterke hand om te protesteren waarvoor de gay community staat.
11: Ik ga erheen, ja. Zaterdag ga erheen. No matter what, ik ben er.
6: De 67-jarige zangeres heeft net een nieuw album uitgebracht. Daarop brengt ze een hommage aan de clubscene van de jaren 80 en haar fans uit de queergemeenschap. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
5: Heb je nog het weer?
6: Ik heb natuurlijk nog het weer voor je, maar die heb ik even hier niet. Dat is wel heel dom van me.
5: Nee, dat is helemaal niet dom van je, want je had hem er wel ingezet hoor. Ik zit gewoon even met je mee te kijken. Het is droog.
6: Oh, ik heb hem wel. Nou, moet je opletten. Ik heb hem,
5: ja, jawel. Heb je hem, Jolanda.
6: Het is droog, wisselend bewolkt. En het wordt vandaag maximaal 28 graden. Lekker warm dus weer. En dan waait een westenwind, kracht 3.
5: Ja, geweldig, Jolanda. Jij bent er gewoon altijd goed voorbereid. En het is ook nog heel vroeg. Dat is helemaal niet erg. Ik moest ook wakker worden vanochtend. En je bent scherp als ever.
6: Nou ja, mijn ogen zijn weer open hoor.
5: Dankjewel Jolanda, tot strakjes.
6: Joe.
5: Ga ik ondertussen even ook naar de altijd scherpe Anne voor de situatie op de weg, Anne.
12: Geen file, maar melding eigenlijk op de A22. Goed om even te weten, van Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk staat een te hoog voertuig.
5: Oh, dat is wel heel vervelend. Nou ja, sterkte als je erachter staat en te hoog voertuig. Ja. Oké, Forget Me Not, maar van Patrice Rushen. Gewoon even wat frisse, lekkere muziek om het leed te verzachten. Dit is de ontbijttafel.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. And you're the one that I want. Prachtige film ook, Grease natuurlijk, hè? Ja, schijnt ook een hele theorie over te zijn dat ze eigenlijk al in het begin van de film sterven en de hele film is dat ze richting de hemel gaan. Is maar een theorie. Ik neem je maar even mee. Wat zeg je, Ann? Wat?
1: Hè? In Grease?
0: Ja, in Grease. Dus dat eigenlijk dan
1: dat
0: rijden
1: ze doodgaan?
0: Ze zijn eigenlijk in het begin al overleden. En de hele film is een soort terugkijken op hun leven. Want ze gaan aan het einde met de auto richting de hemel. Is in Grease.
1: Nou, daar wil ik niet in meegaan. Nee. Wat of verliefd?
0: Nee, het gaat over de liefde. En dat is ook zo. Nou, helder.
2: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, het is ruim 6:50 geweest op die vroege donderdagochtend. Je kunt er nog even lekker omdraaien. Gewoon radiootje aan of de radio aan. En dan lekker een beetje dansen. Dat kan natuurlijk ook. Noord-Holland ontwaakt op deze manier zachtjes. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Hè? Neem de bakker, de kranten bezorgen, de dakdekker, de bollepeller, de timmerman. De tandartsassistenten, de vrachtwagenchauffeur met zijn vlammende pijp. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En deze ochtend gaan we naar de enige echte vroege vogelaar op Texel. Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hè, wat een heerlijke vrolijkheid op deze vroege ochtend.
3: Ja, zeker. Het is een prachtige ochtend.
0: Oh ja?
3: Het is kraakhelder, een beetje dampig. Dus ja, het is nu wel heel erg fraai buiten. En ja, met de belofte dat het weer zo'n warme dag wordt, kan je beter nu buiten zijn.
0: Nee, dat is zeker waar, want jij staat ondertussen tussen de vogels, neem ik aan. Hoe is het met de vogels op Texel?
3: Ja, het gaat goed. Het is wel gort en gort droog op Texel.
0: Okay.
3: Dus, en dan met de wetenschap dat de steltlopentrek op volle gang is. Dan merk je wel dat ze echt naastig op zoek zijn binnendijks naar slikkige oevers. Ja, en bepaalde plasjes waar ze andere jaren gewoon lekker konden staan, staan nu droog.
0: Ach, jee.
3: Maar er zijn ontzettend veel steltlopers te zien.
0: Steltlopers, sowieso komen er denk je nog bosbrandvluchtelingvogels richting Texel?
3: Ja, wie zal het zeggen? Ja, dat is wel heel, heel sneu daar, hoor.
0: Ja,
3: en de vogels gaat het wel, hè. Het broedseizoen is toch wel grotendeels over.
0: Ja.
3: Maar ja, de grotere roofvogels kunnen zo nog maar op nest zitten met jongen.
0: Ja.
3: Ja, en dat gaat allemaal verloren. Maar vogels kunnen ook wegvliegen. Maar wat te denken van die miljoenen insecten en zoogdieren die niet weg kunnen komen.
0: Ja. Ja, verschrikkelijk.
3: Kijk, wij zitten in over onze caravan die daar misschien staat. En dat is super sneu voor die mensen.
0: Ja.
3: Maar er vallen natuurlijk miljoenen slachtoffers in de natuur.
0: Maar dat is grappig dat je dat zo noemt. Hè? Want dan denk je eigenlijk helemaal niet zo van. Nou, want je hoort natuurlijk die verschrikkelijke verhalen. En je ziet de mensen vluchten en dat soort dingen. Maar er zitten, wat je zegt, miljoenen slachtoffers. En het is ook allemaal voeding voor die vogels, die insecten bijvoorbeeld.
3: Ja, dat klopt. Dus ja, aan de andere kant, zo'n ecosysteem wordt gewoon weer even behoorlijk fors teruggezet.
0: Ja.
3: Ja, dus ze moeten soms weer opnieuw beginnen. Maar gelukkig is de natuur heel erg weerbarstig. Veerkrachtig, moet ik zeggen. Ja.
0: Dat vind ik mooi. Vorige keer dat we belden was de grote kanoet op Texel. Kun je die nog heel kort even beschrijven, die kanoet? En hoe groot
3: die
0: is?
3: Ja, de kanoet is eigenlijk een beetje ronde, plompe strandloper. En met de grote kanoet is dan nog net iets groter dan zijn broertje. Onze gewone kanoet.
0: Okay.
3: En hij is iets donkerder. Wat zwart op de borst, wat gevlekt op de rug. Ja, en komt helemaal uit het verre oosten vandaan. Hoort eigenlijk in India te overwinteren. En, en zit dan plotseling op Texel. Dat is natuurlijk toch wel een feestje.
0: En waarom heet hij eigenlijk Kanoet? Zegt hij de hele tijd Kanoet?
3: Ja, het komt van Knut.
0: Knut?
3: Dat is de Latijnse naam. En is dat gerelateerd aan zijn geluid? Ik zou dat niet eens zo weten eigenlijk. Okay.
0: Het is niet dat hij een speciaal soort geluidje maakt of zo. Want je hoort, ik heb zelf in Den Helder gewoon, nou, dus tegenover Texel. Dan hoor je heel vaak in de verte zo aan zee. Zo fiep, fiep, fiep, fiep, fiep, fiep. Heel lekker geluid.
3: Ja, dat zijn vooral de scholexters
0: die
3: dat geluid maken. Ja,
0: vet.
3: Dat is eigenlijk een grotere steltloper. Zwart-wit, mooie oranje snavel en roosachtige pootjes. En die hebben het ook wel moeilijk, hoor. Want het gaat slecht met de schoolexter. Kunnen slecht aan voedsel komen om een jongen op te voeden. Op Texel wordt al jarenlang onderzoek gedaan nu naar de schoolexter op onze hoge berg.
0: Ja.
3: En je weet wel, die bult keileem van 20 meter hoog.
0: Zeker.
3: En daar broeden nogal wat schoolexters. Maar ze brengen bijna geen jongen voort.
0: Oh,
3: en men wil heel graag weten waarom dat gebeurt. Waarom dat eigenlijk niet gebeurt. Want die jongens sterven allemaal ergens halverwege. En dat blijkt dus dat er de oude vogels moeten behoorlijk ver vliegen. Ver het wat op. Soms helemaal naar het ballig zand toe.
0: Oh ja.
3: Om eten te zoeken. Ja, en dan zijn ze dus lang van huis. En dan kunnen predatoren zoals kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen, toeslaan om de jongen op te eten.
0: Jemig. Het is echt een veldslag, als je het zo hoort.
3: Ja, als je je verdiept in de vogelwereld, dan kom je hele leuke dingen tegen, zoals zo'n grote knoet en minder leuke dingen.
0: Ja, precies. En wat heel fijn is, je hebt natuurlijk ook die prachtige meeuw die zo heel erg lachend de kop in de nek gooit. Nou,
3: de zilvermeeuw. En dan maak je, als je zo onbezonnen lekker op Texel komt, dan maak je al kennis mee bij de veerboot in Den Helder.
0: Ja,
3: want dan wil je even lekker je ijsje halen of je frietje halen. En dan maak je kennis met de zilvermeeuw die mee wil eten.
0: Ja, die vreten dat gewoon uit je hand. Nou echt,
3: hoor.
0: Ik hang aan je lippen. Jij geeft ook vogelspotcursussen. Ben je vandaag helemaal volgeboekt?
3: Ja, wij zitten vandaag helemaal vol, maar de rest van de week en volgende week hebben we weer iedere dag vogelexcursies. Zowel met ons busje als wandelend. Dus mensen zijn van harte welkom.
0: Vogelexcursiestessel.nl. Mark, jij bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
3: Met veel plezier.
0: Dankjewel, Mark. Geniet vandaag.
4: Ben je ook een vroege vogel?
2: Heb dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

Walk Like an Egyptian, de Bengals bij NH. Ja, je luistert naar de ontbijttafel. Gezellig wakker worden aan die goed gedekte tafel hier samen. Straks maak je weer samen ook hier gratis kans op een uitje. Jazeker. Dat betekent gewoon dat je je telefoon erbij moet houden. Want we gaan straks tickets weggeven voor de museumstoomtram Horen Medeblik. Maar daar moet je wel wat voor doen. Luisteren.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gast, baantjeschrijver Peter Ruimer, met een nieuw boek, De Kok en de Moord in de Praktijk.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
7: Dit was een uittip.
9: Ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
11: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
12: Ik ben Reinoud uit Bussum.
13: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De Pride Walk in Hoorn wordt dit jaar niet tijdens de kermis gehouden, maar pas in oktober. De deelnemers voelden zich de afgelopen jaren onveilig, omdat ze werden bekogeld en uitgescholden. Bij een afvalenergiecentrale in Alkmaar is gisteravond brand uitgebroken en het water in de sloten in het zuiden van de provincie is te zout om aardappels mee te besproeien. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
18: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien, als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
17: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
19: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
17: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. En Anne, hoe is het op de wegen in Noord-Holland?
0: Eén file en die staat op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Westerkoog. Een kwartier vertraging. Komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht.
15: Succes als je vaststaat.
7: Dit is een uittip.
12: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
22: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
24: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
25: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: 3-sterren-slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De ontbijttafel.
28: Met

0: De Rembrandts, I'll be there for you. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Dus voel je vrij, wees welkom. Kom zoals je bent, ook al is het pas 7:09. Op die vroege, vroege donderdagmorgen. Het is 30 juli 2026. Het vaste team minus 1 van de ontbijttafel is nog even lekker op vakantie. Maar wij zijn er dus om die ontbijttafel goed gevuld te houden. Want die minus 1 is er gezellig hier wel bij. Want dat is Anne voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Hallo, morgen.
0: Heerlijke vrolijkheid altijd. Ja. En ik zelf ben Francis. Anne, ik draaide net de Rembrandts van France. En ja. ik zei klap maar mee. En toen zei jij de gedenkwaardige woorden.
1: Ik klap verkeerd.
0: Oké, da-da-da-da-da-da-da-dam-da-di-da-da-dam.
1: Da-da-da-da-da.
0: Oh, jij doet geen extra?
1: Ja, ik doe geen extra. En ik doe dat altijd hier. En dan zegt Piet altijd, nee, Anne, klopt niet. Hou eens op. Hou op. Doe gewoon min 1. Maar het lukt me niet.
0: En waar ligt dat dan aan? Je bedoelt, je bent toch een ritmische dame?
1: Ja, maar ik dacht gewoon altijd dat er één meer was.
0: Da-da-da-di-da-da-dam-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ah, ja.
1: Da-da-da-da.
0: Da-da-da-da. Maar
1: dat is
0: ook
1: toch veel leuker? Ik snap niet waarom ze het niet zo hebben gemaakt. Waarom zou je dat niet zo doen?
0: Nou, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Dank het is je. Veel leuker om gewoon 5 keer te klappen in plaats van 4 keer.
1: Ja, waarom
0: keer?
1: Doen we dat niet?
0: 3 keer, 4 keer, 5. Ja.
1: Da-da-da-da.
0: Eigenlijk is dat leuker.
1: Ja, dat is toch leuker?
0: Het is ook enthousiasme, maar het is ook kenmerkend voor jouw karakter. Babbeling.
1: Eigenwijs. Koppig.
0: Eigenwijs koppig en vrolijk, dat wilde ik zeggen. Oh, wat gaan we straks doen? We gaan zo dadelijk praten met iemand over de bosbranden. En natuurlijk tickets voor stoomtram. Ja, dat zeg ik.

0: ging dus eigenlijk, dit nummer, over het terugdraaien van de drooglegging in de Verenigde Staten. Dus eigenlijk was de titel 5 december 1933. Maar Frankie Valli en de Four Seasons maakten ervan December 1963. Oh, what a night.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: In Europa kampen we met bosbranden. En inmiddels staan zelfs natuurgebieden in Noord-Afrika in lichte laaien. En als je dat ziet, zou je kunnen denken dat het slechts een kwestie van tijd is voordat we in Nederland dezelfde problemen krijgen. Of zit dat misschien wel anders? Ik weet het niet. En daarom vraag ik het aan Marcel van Dun, woordvoerder van Staatsbosbeheer. Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het zijn hele heftige beelden die we voorbij zien komen. Is dit voor ons een ver van ons bedshow? Of is het toch dichterbij dan we denken?
3: Nou, de situatie daar in Frankrijk en in Spanje is toch wel anders dan in Nederland. Je hebt daar hele uitgestrekte gebieden die allemaal met één boomsoort zijn aangeplant. Je hebt daar veel minder wegen ook. Dus ze zijn moeilijker bereikbaar voor de brandweer. Dus eigenlijk een hele andere situatie. Bovendien zijn het vooral naaldbomen die daar staan, die meer vatbaarder zijn voor brand. Dus, en in Nederland is het natuurlijk veel kleiner. Dan heb je veel meer wegen en kanalen en dorpen. Dus veel kleinere stukjes natuur, waardoor het ook veel sneller wordt gesignaleerd en sneller bestrijden kan worden. En in Frankrijk is het ook zo'n enorm gebied voordat je daar bent en voordat je ziet dat het überhaupt brandt.
0: Ah, ja.
3: Ben je toch wel eventjes verder.
0: Maar goed, we hebben ook hier echt te kampen met enorme droogte, toch?
3: Ja, zeker. School staat natuurlijk mee. Mensen staat nog wel de enorme natuurbrand bij zo'n jaar of 15 geleden, toen het een paar jaar flink heeft gebrand. En nu is het weer droog. Dat was de afgelopen paar zomers ook. Dus de veiligheidsregio's hebben het natuurbrandrisico weer op fase 2 staan. Dus dat betekent hoog. Ja.
0: Oké. Okay. Dus iedereen is toch wel paraat voor mocht er ergens iets in de brand vliegen dat het misgaat, dat we meteen kunnen uitrukken. Want hoe werkt die signalering in die duingebieden dan in onze provincie? Wie doet dat? Boswachters?
3: Nou, dat zijn meer mensen die het gewoon zien. Als je aan het wandelen bent en je ziet een rookpluimpje, dan bel je 112 de brand.

0: maatregelen in de gebieden zelf. Die nemen ook voor de biodiversiteit en voor de planten en dieren, maar ook om te zorgen dat de natuurbrand niet snel kan verspreiden. Bijvoorbeeld door die droge naaldbossen te vervangen door meer gemengd bos, waar ook meer loofbomen, dus bomen met blaadjes als beuk en eiken komen te staan.
1: Ik vraag me dan zo even af, terwijl ik zo naar jou zit te luisteren, Marcel, is dat dan je hebt het over dat het dan heel droog is en dat de brand weer opschaalt, maar als het heel droog is, sprak net Mark van die op Texel zit, die vogelaar is, om even zo te zeggen, die zei ja, op Texel is het bijvoorbeeld ook heel droog, en dan denk ik ja, dan komt de brand weer, maar de vennetjes en zo, die liggen dan droog. Waar halen ze dat water dan vandaan?
0: Ja, dat is een vraag die de brandweer moet goed vragen. Ze hebben natuurlijk van die wagens waar water in zit. En als het grote brand is, dan wordt ook het ministerie van Defensie ingeschakeld. Die grote Chinook-helikopters heeft met zo'n grote mand eronder die ze met water vullen. Dus dan wordt het vanuit de lucht wordt het bestreden. En wat ook in het zuiden gebeurt, is dat je brand niet met water bestrijdt, maar door het uit te slaan met van die grote meppers eigenlijk. En er zijn een aantal speciale brandteams in heel Nederland die hier speciaal voor op zijn geleid. Dus die gaan ook meteen naar zo'n gebied toe als het ergens in Nederland zo wezenlijk brandt.
1: En het is natuurlijk zaken om gezond verstand je kopje erbij te houden, om even zo te zeggen. Wat zijn de goede tips?
0: Ja, kijk, tips. Mensen moeten gewoon een gezonde verstand blijven gebruiken en zich realiseren als het aantal weken niet regent, dat het dus droog is in het bos en dat ze dus ook geen barbecue moeten aansteken of geen vuurtjes moeten gaan maken. Maar verder is het vooral zaak om te blijven genieten van de natuur en lekker, zeker deze hete dag, de schaduw van de bomen op te zoeken, dan is een stuk koeler.
1: En het duingebied bij Schorel, hoe ligt dat er nu bij? Is ook droog, hè?
0: Is ook droog, ja, precies. We zien wel dat de meest kwetsbare gebieden, dat zijn echt de hoge zandgronden van de Veluwe en van de Utrechtse Heuvelruggen. Die worden alleen door regenwater gevoed. En de duinen zijn per definitie dus een droog gebied. Dus daar is het ook droog, omdat het water gewoon meteen naar beneden zakt. Dat het zo van dat poreuze zand is.
1: Dus, ja, precies.
0: Het is droog daar, ja.
1: Maar we kunnen wel gewoon in die duinen blijven wandelen, begrijp ik, toch?
0: Ja, natuurlijk. Gewoon geen rare dingen doen en genieten van de natuur.
1: Dat is het. Geen rare dingen doen, geen sigaretten uitdrukken, dat soort dingen. Of gaan barbecuen in een duin. Allemaal niet doen. Dankjewel, Marcel van Dun, woordvoerder van Staatsbosbeheer. Fijne dag.
0: Dag.
2: De ontbijttafel.

leukste meidenband uit Nederland, de Dolly Dots. Love me just a little bit more. 4 minuten voor 7:30. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Zometeen het nieuws. En krijg je van Jules Gernaert hoe het weer zal zijn deze donderdag. Naar de fantastische crooner uit Canada.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
6: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
7: Ik ben Tom uit De Zaan.
8: Ik ben Hans en ik hoop ik kom er niet.
9: Thuis in heel mooi.
10: Eén minuut over 19:30 in Heerhugowaard is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Francis. Bij een afvalenergiecentrale in Alkmaar woedde gisteravond brand. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit naar de Circoonstraat en kreeg het vuur na ruim 2 uur onder controle. Er kwam veel rook vrij. Op het moment van de brand waren er geen mensen meer in het gebouw. De oorzaak wordt onderzocht. De Pride Walk in Hoorn wordt dit jaar niet tijdens de kermis gehouden, maar pas in oktober. Volgens de organisatie voelden deelnemers zich de afgelopen jaren tijdens de walk onveilig, omdat ze werden uitgescholden en bekogeld. Raadsleden reageerden geschrokken op het besluit en vinden dat niet de Pride Walk, maar de mensen die zich misdragen moeten wijken. De organisatie hoopt dat deelnemers zich tijdens de wandeling in oktober veiliger voelen. De andere activiteiten van Roze Maandag gaan wel gewoon door. Een auto is gisteravond in brand gevlogen op de Burgemeester Stramanweg bij Ouderkerk aan de Amstel. 1 persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto brandde wel helemaal uit. Volgens de veiligheidsregio was er waarschijnlijk sprake van een technisch mankement. Julian de Kieviet uit Hoofddorp blijft zich ook na zijn dood inzetten voor onderzoek naar kinderkanker. De 22-jarige vocht al bijna zijn hele leven tegen een zeldzame vorm van hersenstamkanker en is onlangs overleden. Zijn familie vraagt om bij de uitvaart geen bloemen mee te nemen, maar geld te doneren voor het onderzoek naar kinderkanker. Dat geld gaat naar zijn behandelend oncoloog, Dannis van Vuurden. Julian haalde tijdens zijn leven al duizenden euro's op voor onderzoek. Ook huisdieren hebben het flink heet met warme dagen. Dierenwinkel-eigenaar Ad Hinten uit Hoofddorp is daarom in de weer met zijn kakatoe Twinkie. Ze wordt onder de sproeier gezet, want hij weet dat ze dat kan waarderen.
12: Het regende en ze was, ging tekeer. En toen heb ik haar naar buiten gebracht op de stok. Ja, dat was helemaal geweldig. Dan gaat ze helemaal zo uitzitten.
13: En hoe weet je nou wat je dier het fijnst vindt?
12: Als je verkering neemt, dan zoek je ook eerst uit waar je verkering van houdt, toch? Nou, dan doe je met een beest ook.
13: Je moet het uitvogelen.
12: Ja, juist.
11: Uitvogelen dus. Niet alleen kakatoe Twinkie heeft het warm. Ook andere huisdieren kunnen bij dit warme weer wel wat verkoeling gebruiken.
10: Gewoon wat extra water en vooral niet een huisdier in een auto laten zitten. Dat lijkt me heel verstandig.
11: Ja, dat is heel handig. Maar er zijn ook auto's die hebben een huisdierstandje. Wist je dat?
10: Nee.
11: Ja, dat kan je dan aanzetten en dan blijft het daar koel. Oh. En dan komt er ook heel groot op een scherm te staan dat hij op huisdierstand staat. Dus dat je niet het raampje hoeft in te tikken.
10: Nee, dat was geweldig. Ik zou meteen het raampje hebben ingetikt. Maar goed dat ik dit weet, Jolanda. Dank je wel.
11: Goed. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
10: Jolanda, dank je wel. En voor het weer ga ik naar Jules Gernert. Jules, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
10: Ja, het is zo'n donderdag. Gisteren was het dus warm met een droog windje. Dat was geweldig. Het was een beetje Frankrijk. Hoe wordt het vandaag?
7: Het wordt vandaag weer een beetje Engels-Nederlandse zomer. Weer met wind erbij. Dat ten eerste, dat is natuurlijk ontzettend lekker. Het was gisteravond enorm warm met weinig wind ook. En temperaturen pas na 9:30 eigenlijk was het een beetje redelijk. En nu zijn we aanbeland bij 20 tot 22 graden met windkracht 3 tot 4 op land dus. En windkracht 5 aan de kust uit het zuidwesten. Echt een weldadige verkoelende wind vanochtend. Maar goed, de warmte zit nog een beetje in de huizen. Maar de temperatuur komt lang niet zo hoog als gisteren. Toen werd het 30 tot 33 graden. Vanmiddag is de maximumtemperatuur zo 22, 23 graden in de kop van Noord-Holland tot 6, 27 graden in het midden en wellicht 28 graden in het zuiden. Dat doen we dan bij het meest zonnig weer, maar een paar velden met wat sluierbewolking en hoge bewolking vanochtend. Vanmiddag komt er meer bewolking en vanavond is dan toch wel redelijk bewolkt met een heilig zonnetje. Een paar buien trekken dan door Gelderland, Utrecht voor een deel en ook door Noord-Brabant, maar dat zal ons waarschijnlijk links laten liggen. Dus het is een droge dag met duidelijk lagere temperaturen dan gisteren.
10: Dankjewel, Jules. En of het zo blijft, dat horen we strakjes van je. En voor het verkeer ga ik naar onze eigen Anne. Anne, hoe is het op de Noord-Hollandse wegen?
14: 1 file op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam, 5 minuten.
10: Dat is mooi. Succes als je erin staat. Dadelijk maak je kans op 2 tickets voor een heel bijzonder uitje.

0: gebruikte Robbie Williams het sampletje uit de James Bond film You Only Live Twice van Nancy Sinatra. Maar dan maakte die echt ook een wereldhit mee. Millennium.
1: NH.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen,
4: dingen. Dingen met Dario.
5: Dingen met Dario.
0: Het is 7:45. Tijd om een spel te gaan spelen. Het is hoog tijd voor Dingen met Dario, want elke ochtend horen we de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. Nou, vandaag heeft hij er weer een hoor. Pojojoj. Als je via de televisie of de app meekeek, dan zag je mij op een gegeven moment juichen, want ik heb hem dus al voorgespeeld. Anne die zet hem dan voor me klaar en dan moet ik het raden, zodat ik in ieder geval weet hoe moeilijk die is. Nou, ik vind hem heel moeilijk, of misschien denk ik te moeilijk. Dat kan natuurlijk ook. Misschien denk jij heel makkelijk. 088-850-51-52 om binnen te komen, om 2 tickets te winnen voor de museum. Stoomtram, horen, medeblik. Nou, Dario, die komt eraan. Dit is de opgave.
6: Dit is een hele grote limousine met meer mensen. Een
0: hele grote limousine met meer mensen. 088-850-51-52 om 2 tickets te winnen. En dan gezellig een uitje te hebben met wie je maar wil. Ja, Dario, laat hem nog maar een keertje horen, hoor.
6: Dit is een hele grote limousine met meer mensen.
0: 088-850-51-52. Dit is een hele grote limousine met veel mensen. Ik ben heel benieuwd of jij het weet. 088-850-51-52. Bel nu voor 2 tickets voor een gigantisch gezellig uitje. Wie wil je meenemen? Ja, dat mag je helemaal zelf bepalen.
6: Dit is een hele grote limousine met meer mensen. Een
0: hele grote limousine met meer mensen. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie? Hallo.
7: Goedemorgen, Ben. Hallo.
0: Hoi, Ben. Waar ben je?
7: Hallo. Hey.
0: Waar ben je?
7: In de auto.
0: Oh, heel goed. Je klinkt heel ver weg. Waar ga je naartoe?
7: Oh. We gaan naar Groningen-Friesland als een rondje rijden.
0: Oh, heel goed. Ben, wie denk je, of wat denk je dat Dario hier bedoelt?
7: Een vliegtuig.
0: Zullen we nog één keer?
7: Een vliegtuig.
0: Een vliegtuig, helaas niet goed. Oh, succes onderweg. Hoi, hoi. Ja, dat is niet goed. Maar misschien weet jij het wel. De ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie?
8: Goeiedag, Francis.
0: Hallo, met wie spreek ik?
8: Met Yvonne.
0: Hoi Yvonne,
8: ik
0: gezellig.
8: Ik had een Hummer-auto. Zo'n grote...
0: Ja.
8: Een Hummer.
0: Maar goed bedacht, maar helaas niet goed. Okay. Probeer het nog eens. Dankjewel Yvonne. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
9: Met Ramon.
0: Hoi.
9: Ja, goedemorgen. Ik Ramon uit Amsterdam.
0: Hi Ramon uit Amsterdam, zeg het maar.
9: Ik denk aan het familiediner.
0: Oh, mooi bedacht.
6: Dit is een hele grote limousine met meer mensen.
0: Maar helaas fout. Probeer het nog eens. Oh, creatief hoor.
9: Ja, maar.
0: Ramon had het echt, vond ik een hele goede creatieve. De ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie?
10: Goedemorgen, met Mia.
0: Hoi Mia, zeg het maar.
10: Een stadsbus.
0: Een stadsbus.
6: Dit is een hele grote limousine met meer mensen.
0: Geen vliegtuig, geen familiediner, maar...
6: Een bus.
0: Oh! Ja! Hartstikke goed, Mia.
10: Ja.
0: Gefeliciteerd.
10: Dank je wel.
0: Ja, jij gaat heerlijk op reis. Via horen naar Medemblik in een mooie stoomtram. Wie ga je meenemen?
10: Mijn vriend Bert.
0: Je vriend Bert, Mia. En hoe lang zijn jullie al samen?
10: 8 jaar.
0: 8 jaar, zo, dat doe je goed.
10: Ja.
0: Wat maakt Bert zo leuk?
10: Nou, ik ben zelf het leukst, denk ik. Ja, nee, samen hebben we het leuk.
0: Samen hebben jullie het leuk. Nou ja, samen dus in een rijtuigje de museumstoomtram. Die tickets komen naar je toe. En hou de liefde, omarm elkaar, dat wil ik maar even zeggen. Dat is hartstikke goed. Mia en Bert samen in een fijn trammetje. Gefeliciteerd, hè?
10: Gezellig. Ja, dankjewel.
0: Dag, dag.
10: Dag.
0: Heerlijk, de liefde. Je kan ook een broodje vlokken eten. Nee, gewoon elkaar omhelzen. En dan onderweg.

0: ooit jurylid bij The Voice. Maar voor die tijd een geweldig zangeres, Johnny Kaagman. Earth and Fire, geweldig. En Weekend.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, onze verslaggever Samantha is weer onderweg naar iets heel bijzonders. Ik heb geen idee, Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Francis. Ja, ik weet niet of dat zo lekker op Johnny Kaagman gaat. Want ik ga namelijk een cursus salsa solo dansen volgen zometeen over een uurtje. Best wel een beetje nerveuzig, want ik ben aritmisch. Dansles was een drama bij mij. Oh. Maar goed, salsa dansen, dat blijkt heel erg goed te werken tegen depressies. Niet dat ik die heb, dus nee. Ik denk het niet.
0: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik ben niet altijd vrolijk, Samant.
3: Dansles en ik, dat is sowieso al een hilarische combinatie. Dus ja, we gaan het meemaken over een uurtje.
0: Wauw, maar wat ongelooflijk spannend, Samantha. Ik bedoel, het is, ja, je bent nooit te oud om te leren sowieso. Maar salsa dansen, mijn moeder is van de Antillen, dus ik kreeg dat als kind mee. Het is heel moeilijk.
3: Nou, ik heb wel mijn juiste dansschoenen aan, denk ik.
0: Goed.
3: En ik heb een zwierig jurkje voor de gelegenheid aangetrokken.
0: Goed.
3: Ik denk, kom alvast een beetje in de stemming. Ja. Lippenstiftje op. Ik ben helemaal klaar voor.
0: Nou, en dan in tropische sferen met deze temperatuur, Samantha. Dat wordt fantastisch. Je gaat echt genieten. Dat weet ik nu al. We horen je straks, hè?
3: Tot straks.
0: Tot strakjes. Heerlijk. Salsa dansen. Ja, lijden is heel moeilijk. Het salsa lijden als man. Maar als vrouw volgen ze ook weer lastig. Nou ja, goed. We gaan het allemaal meemaken. Dit is ondertussen Mojo. Je kan meeklappen. Of precies op het juiste moment inzetten.

0: vanavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Dit is een uittip.
15: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
14: Dit was een uittip.
16: Ik ben Geke uit Oudorp.
17: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
18: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
19: Ik ben Marcia uit Haarlem.
20: Ik ben Björn uit Herengewaard.
21: Ik ben Marta uit Het Geest.
22: Ik ben Henk uit Oudesluis.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Bij een afvalenergiecentrale in Alkmaar is gisteravond brand uitgebroken. Het water in de sloten in het zuiden van de provincie is te zout om aardappels mee te besproeien. En Ajax speelt vanavond in de Johan Cruijff Arena de return tegen het Servische Vojvodina in de voorronde van de Conference League. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
26: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
27: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
26: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
28: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
26: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
24: Dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
0: Nee, valt heel erg mee. Eén file en die staat op de A27 van Utrecht richting Almere. Na knooppunt Eemnes sta je nog 5 minuten vast.
24: Dankjewel.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
29: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
30: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
31: De ontbijttafel. Met vrouw.

0: Happy. Pharrell Williams.
1: Goedemorgen. Ja, dan moet je er toch even bij stilstaan dat je blij mag zijn op deze vroege ochtend. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou en voor jou en zeker ook voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Kom zoals je bent. Ook al is het pas of al 8:08 op die vroege donderdagochtend. 30 juli 2026. Ja, wij zijn er om de ontbijttafel goed gedekt te houden, want wij zijn Anne voor redactie productie. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En ikzelf ben Francis. Ja, groot nieuws. Anne?
2: Wat is het grote nieuws?
1: Het hele grote nieuws. Het zinderde al de hele tijd op Instagram. Ze zei het heel zachtjes. Ik heb iets waar ik over wil praten.
2: Madonna.
1: Madonna komt naar Amsterdam.
2: Wat leuk.
1: Maar dit weekend al.
2: Zaterdag, toch?
1: Zaterdag. Voor de World Pride 2026.
2: Wat komt ze ook weer doen?
1: Ze komt zingen.
2: Leuk.
1: Leuk. volgens mij gaat ze zingen samen met...
2: Op een feest, toch? Of
1: ja,
2: zo?
1: De World Pride. Het is onderdeel van World Pride Music Festival. Onderdeel van Stichting World Pride. Groot feest samen met DJ Honey Dijon. Ook een geweldige...
2: Goeie naam.
1: Ah, echt. Hey. Honey Dijon. Zo zeg, dat is pittige mosterd met een zoet smaakje. Madonna, groot fan, ben jij fan?
2: Ik vind haar wel heel leuk.
1: Ze is goed, hè?
2: Maar ik ben niet onwijs een fan of zo. Maar ik vind altijd, als ik haar hoor, vind ik het wel leuk.
1: Ja, ze weet altijd die hits te maken. Nou, er komt dus een nieuw album uit. En dat heet volgens mij... Hoe heet dat album? Weet ik niet. Gaan we zo dadelijk even vragen aan Dolly Bellefleur. Want daar gaan we mee bellen. Onze
2: leuk.
1: Dolly. Onze Dolly.
2: Leuk.
1: Het is echt een icoon in de queer community. Mm-hmm. Zij is, ze is geweldig. Staat vooraan op de boot. We gaan met haar even ook vragen hoe dat zit met Madonna. Fan van Madonna ikzelf. Nou, sommige nummertjes. Toen ze net in het begin Get Into The Groove en Borderline en Lift The Tell. Och, dat is zo'n prachtig nummer. Maar mensen zitten ook een beetje te piepelen over haar. Zo van ja, nee. Maar, nou ja, omdat ze wat op leeftijd is.
2: Maar dat vind ik zo'n onzin.
1: Nou, vertel eens,
2: maakt
1: wat vind je ervan als vrouw?
2: Uit?
1: Nee, dat maakt ook helemaal geen donder uit. Ik ben het helemaal met je eens.
2: Ja, wat maakt dat nou weer uit? Als ze het nog leuk heeft.
1: Ja.
2: En iedereen vindt het leuk om naar haar te kijken.
1: Ja, en gewoon lekker te dansen en te zingen. Want ze maakt nog steeds hartstikke goede muziek.
2: Ja, zoals bij het WK toch ook.
1: Oh ja, dat is
2: vonden
1: waar.
2: Vonden mensen ook weer dan vervelend. Daar begrijp ik echt helemaal niks van.
1: Nee, ik ben het heel erg met je eens. Ik vind gewoon...
2: Je bent niet afgeschreven als je hoe oud is? 76 of zo?
1: Zoiets, ja. 67. Net al. Nou goed, dat is.
2: 67, dat bedoel ik. Ben je toch niet afgeschreven?
1: Nee.

0: Ja, de Loving Spoonful. Do you believe in magic? Hier bij NH.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, al 35 jaar vraagt ze aandacht voor de queer community. De regenboogactiviste die ze is. Dolly Bellefleur. En ik moet haar natuurlijk even bellen. Ja, omdat het dit weekend Pride is in Amsterdam. En ook dit weekend is ze van de partij op de botenparade. En ik heb het groot genoegen om haar aan de lijn te hebben. Dolly, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Oh ja, geweldig dat ik je aan de lijn heb. Eerst maar even, want ik had het er net over. Madonna, ga je erheen?
3: Nou, ik heb nog geen kaartjes. Ik heb trouwens ooit meegedaan met een editie van de Canal Parade. En toen had ik een eigen tekst gemaakt op een liedje van Madonna. En dat heb ik toen gezongen. Het was op de melodie van Express Yourself.
0: Oh, wat goed. Dat kan ik me nog herinneren, inderdaad.
3: Word je op school gepest, baby? Wie het laatst lag, lacht het best.
0: Oh, wat goed.
3: Trek je van niemand iets aan. Wees lekker anders dan de rest. En, Express yourself.
0: En wat vond Madonna er zelf van?
3: Nou, ik geloof niet dat ze daar weet van heeft.
0: Ja, je weet het niet. Misschien dit weekend dat ze ook aan de gang.
3: Misschien ga ik het toezingen. Ja, als het gerucht gaat dat ze ook misschien wel... Ja, we weten het niet.
0: Nee, ja. Oeh, ja, nee. Maar nee, ja, je weet het niet. Je laat toch, Dolly, jij zit echt op het vuur. Je laat het toch een beetje tussen neus en lippen vallen. Dat misschien Madonna wel aan de grachten staat. Je weet het niet, hè?
3: Ja, misschien vaart ze wel mee op mijn boot. Oh, ja, je weet het niet.
0: Oh,
3: je weet het niet.
0: Dat zou echt iconisch zijn. Maar jij bent natuurlijk helemaal het boegbeeld van de Pride, hè, vind ik zelf. Dit weekend de Canal Parade. Hangt je outfit al klaar?
3: Ja, zeker. Die hangt al klaar. Gisteren de laatste finishing touch gedaan. En vanmiddag ga ik ook even naar de boot kijken hoe het met de opbouw gaat. En ja.
0: En wat is het thema dit jaar voor jou? Hoe zie je eruit?
3: Hoe zie ik eruit? Nou ja, met mijn haar is dat natuurlijk hetzelfde. Enorm wit haar. Beatrix-achtige kapsel. Ja, ik ga nog niet te veel verklappen van mijn kleding. Ik kan wel iets verklappen over het lied wat ik ga zingen. Er zit ook al een verwijzing in naar 25 jaar huwelijksgelijkheid. En ook omdat het COC 80 jaar bestaat, wil ik ook een aantal helden zoals Bert van Beeren en Benno Premsla en Erwin Olaf worden genoemd in mijn lied.
0: Oh, wat fantastisch. Want ja, dat je zegt het. Het is natuurlijk een Pride is ook een protest, maar ook een eerbetoon. Is het een hoogtepunt voor jou, de Canal Parade?
3: Ja, elk jaar leef je er toch op een of andere manier weer naartoe. En elk jaar zeg ik trouwens ook van dit wordt de laatste keer.
0: Wat? Want nee.
3: Als je er eenmaal staat is het geweldig. Maar de voorbereiding kost gewoon heel veel tijd altijd. En het is ook altijd een flinke klus om de financiering rond te krijgen. Maar ja, als je dan eenmaal daar vaart is het zo'n warm bad. En het zal dit jaar helemaal extra speciaal zijn, omdat er nu een enorme tribune is gebouwd op de Prinsengracht. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is, want ja, normaal zie je er ook wel rijen dik mensen, maar nu heb je natuurlijk net zoals in een stadium een hele tribune.
0: Ja, het is fantastisch. Er wordt groot uitgepakt. Het is echt een prachtig inclusief evenement voor iedereen. Je zei het financieel, hè, want je bent een actie een duitje voor Dolly's schuitje begonnen. Wat is dat precies?
3: Nou, ik heb eerst een crowdfundingsactie opgestart om mensen te vragen om een duitje voor Dolly Schuitje te geven. Dat ging redelijk goed, maar toen op een gegeven moment heb ik mijn samenwerking gevonden met de Eberhardtjes, de makers van het hartvormige koekje, vernoemd naar onze oud-burgemeester Eberhard van der Laan. En toen zijn we een bingo begonnen online. Dat is een online bingo waarbij niet getallen op de bingo staan, maar vlaggen van de landen van de 170 nationaliteiten die in Amsterdam wonen. Dus mensen konden een bepaald bedrag doneren. En als er per land €100 was gedoneerd, ging de vlag om. En we hebben bijna bingo.
0: Oh, wat goed. Maar, dus mensen kunnen nog meedoen aan het grote bingo-spel om te zorgen dat je echt in vol ornaat over de parade kan.
3: Ik zal sowieso wel in vol ornaat daar staan. Want het is niet zo dat ik ga daar niet... Nee, dat hoef je niet bang voor te zijn.
0: Gelukkig. Want je bent er al heel lang bij, hè, Dolly. Je bent natuurlijk hartstikke jong, prachtig, fris, alles. Maar hoe lang ben je er al bij?
3: Ja, vanaf de allereerste Canal Parade in 1996.
0: Jemig, hoe zag die parade er toen uit dan?
3: Ja, het was natuurlijk veel kleinschaliger.

0: het homo-monument geweest. Dat was wel heel mooi. Dat was ondanks natuurlijk een afschuwelijke aanleiding, maar de solidariteitsgevoel. En ja, ik wil me niet te veel. Natuurlijk vliegt het af en toe wel eens door je hoofd van goh, het zal toch niet. Maar mijn motto is: laat liefde regeren. Dus laat niet de angst regeren. We gaan gewoon. Misschien moeten we zelfs zichtbaarder zijn dan ooit.
1: Ja. Ja, want Pride is een feest en een protest. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Heb je als laatste nog een boodschap voor jonge queers? Wat zou jij, ja, als je jongen zelf of als de dolly die je bent, mee willen geven als advies?
0: Nou, laat je vooral niet intimideren door alle, ja, alle haat die af en toe online verschijnt of aanslagen als deze. Ja, wees vooral zichtbaar. Ga niet de kast in. Maar je moet ook misschien wel wat extra opletten. Dus ga in groepjes naar evenementen. Let op elkaar. Dat vond ik ook wel mooi dat de koningin dat zei. Die, ik weet niet meer precies wat ze zei, maar die zei ook van: hou elkaar vast, zorg goed voor elkaar. Dus doe dat, let op elkaar.
1: Zo is het, heb je heel mooi gezegd. En,
0: klinkt een beetje als oma Dolly nu. Maar...
1: nee.
0: Oma Dolly op de vroege ochtend. Ja.
1: Nee hoor, je bent fantastisch. Dolly Wellevoort, dankjewel voor dit gesprek.
0: Waar sta jij eigenlijk? Want dan kan ik naar je zwaaien.
1: Ja, ik sta waarschijnlijk ter hoogte van de Hortus.
0: Oh, dat is al het begin. Dat vind ik altijd heel mooi.
1: Dat is goed, hè?
0: En hoe herken ik je? Ja, je hebt ik herken je natuurlijk wel. Heb je nog iets speciaals aan?
1: Ik heb een man met een zwarte baard en met wit erin. En helemaal in het zwart. Uitzinnend gillend naar je vanaf de zijkant.
0: Misschien kan je een dollypruik opzetten. Wit haar.
1: Ik ga het even voor je opzoeken. Of ik die nog ergens heb liggen. Dankjewel, hè? En heb
0: kan
1: een
0: je
1: hele...
0: ook eens sturen, hoor. Ik kan je ook eens sturen.
1: Ik wens je een fijne knuffel.
0: En dan zorg ik dat jij... echt Dolly lijkt uitzien.
1: Dat lijkt me echt heerlijk. Lieve Dolly, dankjewel hè. En heel veel plezier
0: fijne
1: zaterdag.
0: Dag. Ja, en ik geniet trouwens van jullie muziek, want ik stond echt wel op te swingen op de Dolly Dots en de Weekend. Oh, heerlijk, al die nummers.
1: Mag ik je verblijden met Ilse de Lange?
0: Ja, wat wordt het?
1: Even kijken. Something Good. En ik geef je... Wil je ook heel veel groetjes doen aan Madonna?
0: Oh yes, Madonna.
1: Wat
0: ik
1: zei,
0: ik ben wel starstruck. Ik weet echt niet wat tegen Madonna moet zeggen.
1: Komt helemaal goed, lieve Dolly. Tot later. Dag, doei.

ook een queen. Onze eigen Ilse de Lange speciaal voor onze eigen lieve Dolly Bellefleur. Ja, heerlijk. Och, ik ben helemaal warm van. Je ziet me straks misschien op zaterdag lang aan de kade staan met een grote witte Dolly Bellefleur pruik op. Je weet het niet. Of je weet het wel. Komt helemaal goed. Je luistert naar de ontbijttafel. Straks solo salsa dansen met Samantha. Eerst NCC.

0: June tot 2. Oh June, verrast het
1: lunchje, doe ik met jou. Vandaag de gast, baantjeschrijver Peter Ruimer, met een nieuw boek, De Kok en de Moord in de Praktijk. Oh June, verrast het lunchje, doe ik met
0: June tot 2. Oh June. June tot 2.
2: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH. Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
5: Ik ben Dion uit Alkmaar.
6: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen. Thuis in heel
8: Noord-Holland. Het is 8:30. In Nek is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij aardappeltelers in Noord-Holland. Vooral in het zuiden van de provincie wordt slootwater steeds zouter en daardoor kunnen sommige telers hun akkers niet meer veilig beregenen. Het zoute water beschadigt de planten en de oogst kan verminderen. Ze moeten dus kiezen tussen sproeien met zout water of hun gewassen helemaal geen water geven. Volgens deskundigen is het om dezelfde reden ook af te raden om tuinen met slootwater te besproeien. In het noorden van Noord-Holland is trouwens nog wel voldoende zoetwater beschikbaar om te beregenen. Een auto is gisteravond in brand gevlogen op de Burgemeester Stramanweg bij Oudekerk aan de Amstel. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto brandde wel helemaal uit. Volgens de veiligheidsregio was er waarschijnlijk sprake van een technisch mankement. De reddingsbrigade van Egmond waarschuwt opnieuw voor gevaarlijke muien in zee. Eerder deze week moesten meerdere zwemmers uit het water worden gehaald nadat ze door een mui waren meegesleurd. Vertelt Mark Rupke van de Egmondse reddingsbrigade.
10: Die waren in problemen geraakt, dus die hebben we dus eruit moeten halen om erger te voorkomen. Ze zijn allemaal gelukkig ademend, met blauwe lippen zijn ze aan de kant gekomen. En de ambulance is niet nodig geweest om te onderzoeken.
9: Volgens Rupke weten veel mensen niet wat ze moeten doen als ze in een mui terechtkomen. Dus legt onze verslaggever het nog één keertje uit.
11: Wat is een mui? We leggen het nog één keer uit. Het is een geul tussen twee zandbanken, waar een krachtige stroming richting zee ontstaat. Als onervaren zwemmers daarin terechtkomen, kunnen problemen ontstaan. Je moet je dus laten meevoeren om uit de stroming te komen.
9: Op het strand staan ook waarschuwingsborden, maar de reddingsbrigade blijft het gevaar onder de aandacht brengen. De evenementen rond het Homo-monument tijdens World Pride gaan gewoon door. Omwonenden wilden dat de feesten werden geschrapt vanwege geluidsoverlast en mogelijke gezondheidsschade. De rechter vindt dat die bezwaren niet voldoende zijn onderbouwd. Daarom kunnen alle activiteiten volgens planning doorgaan. Na World Pride kunnen de bewoners nog wel bezwaar maken tegen het vergunningsbeleid van de gemeente. Voetbal. Ajax speelt vanavond de return tegen Vojvodina in de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers wonnen vorige week in Servië met 4-1. Als ze nu weer winnen, dan spelen ze volgende week opnieuw in de Johan Cruijff Arena voor de volgende ronde. De wedstrijd van vanavond tegen Vojvodina begint om 8 uur.
8: Ik vind het spannend.
9: Ja, vind je het spannend, ja?
8: Ja,
9: zit je al klaar?
8: Nou ja, in zoverre, ik weet niet zoveel van voetbal, maar ik zie wel dat Ajax echt in de lift zit. Ik bedoel, 4-1 van Vojvodina, dat vind ik nogal wat.
9: Dus, ja, dat is dat. En het is ook fijn dat ze in de lift zitten, hè, want het is de afgelopen tijd ging het niet zo lekker.
8: Daarom.
9: Dus laten we duimen dat het nu weer helemaal top gaat.
8: Vanavond de return, hartstikke spannend.
9: Helemaal waar. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
8: Jolanda, dankjewel. ga ik naar onze eigen Jules Gernert om te vragen hoe het zit met het weer vandaag en van deze week. Jules, goedemorgen.
5: Ja, Francis, goedemorgen. Het dak hoeft niet dicht, denk ik, in Amsterdam. Want ja, er blijft een beetje wind staan. Niet al te veel, maar de temperatuur is zo vanavond 4, 25 graden, denk ik, in het stadion. Dus allemaal een stuk beter dan gisteren, dacht ik zo. Ja, ja. Maar het is wel een beetje vochtig, een beetje nasleep van die warmte van gisteren. Hoewel het dus een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is. En de temperatuur is nu zo'n 21 tot 23 graden. Het is ook zonnig. Vanavond komt er iets aan bewolking vanuit het zuiden, maar het blijft ons droog. Wel is er kans op enkele buien in Noord-Brabant met name. En ook in Gelderland en Overijssel en wellicht ook in Utrecht, maar niet bij ons, denk ik. En de maximumtemperatuur is prima. Met 22 tot 24 graden in de kustzone en op Texel. En 25 tot 28 graden elders. En later is er dus ook minder wind. En morgen is een dag met meer bewolking. Jawel, er komt die kans op enkele buien, zeker in het noorden. Wellicht dat er 5 mm valt op sommige plaatsen. Zo allemaal hartstikke mooi meegenomen zijn. Niet overal, maar er is in ieder geval meer bewolking bij de noordoostwind. En temperaturen van 20 tot 24 graden.
8: Oh, fijn dat je toch even wat verlichting biedt, Sjoel. Vind ik prettig.
5: Lokaal, zeg ik erbij.
8: Heel goed, Sjoel. We spreken elkaar later, hè. Dankjewel.
5: Ja.

0: Ben ik zoet.
1: Stukje line dansen. Beyoncé.
2: NH.
3: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
1: Ja, en van lion dansen naar een andere dans. Want onze Samantha gaat volgens mij ook met de voetjes van de vloer. Samantha, hoe gaat het daar? Oh.
4: Ja, goedemorgen Francis. Nou, ik beweeg al hoor. Je stoort me eigenlijk een beetje midden in mijn dansles.
5: Sorry.
4: En ik ben hier niet zonder reden. Want er is opnieuw onderzoek gedaan dat je heel erg blij wordt van sowieso natuurlijk bewegen, muziek, dansen. Maar heel specifiek salsa dansen. Daar word je zo blij van. En het werkt zelfs tegen je depressie. Maar goed, even die dansles. Françoise, goedemorgen. Want we zitten er middenin. Wat moet ik doen nu?
6: Goedemorgen. Ja, we gaan even de mambo basispas verder oppakken. Beginnen met rechtsachter. Naar achter. Kom terug op je linkervoet. En stap rechts er voorbij. Nog een keertje. Stappen met onze rechtervoet naar achter. Kom terug op links en stap rechts voorbij. Nog één keer. Stap achter en terug. Hebben het tweede gedeelte van onze mambo. Stappen we met onze linkervoet naar voren. Stap voor, terug naar rechts. En stap links terug naar achter.
4: En dan gaan we onze heupen lekker heen en weer. Gezellig op de muziek. Kan die ietsje zachter de muziek? Want ik wil het eigenlijk ook wel even inhoudelijk met jou hierover hebben. Trouwens, wij zijn allebei. Je hebt een prachtige jurk aan. Ik heb ook een jurk aangetrokken voor de gelegenheid. Jij op hakken. Ik even op gimpen nog. Klein beetje een blessure. Maar het gaat wel trouwens.
6: Het gaat hartstikke goed. En met een jurk is het lekker luchtig en tropisch. Want het is heel erg warm weer buiten natuurlijk. Ja. En ik dans ook graag op hakken. Want dat is vrouwelijk en sierlijk.
4: Ja. Jij geeft salsa les. Nu is dit nieuwe onderzoek, Oxford University, groot in het nieuws dat het helpt tegen depressies. Met name bij jongeren. Volgens mij verbaast deze uitslag jou niet.
6: Nee, het verbaast me zeker niet. Als ik dan voor mezelf spreek, is dansen heel erg belangrijk. Het geeft je gewoon een positief gevoel. Als je de muziek al hoort, dan word je heel erg blij van. En je krijgt een lach op je gezicht. En als je gaat dansen, ben je even los van alles en vrij. En ja, dan hoef je niet meer aan, als je wat zorgen hebt, even er niet aan te denken. Ja.
4: Volgens mij is het niet eens mogelijk om chagrijnig de salsa te dansen.
6: Nee, is niet mogelijk. Zeker niet. En de dames en soms ook heren, die gaan altijd vrolijk de deur uit. Ja.
4: En nu heb ik nog officieel dansles gehad. Dus de foxtrot en de wals. Maar dat is allemaal heel erg weggezakt hoor. En de cha-cha-cha zat daarbij. Ja. Dit is natuurlijk een hele andere tak van sport dan weer salsa. Je hebt trouwens twee soorten salsa, hè?
6: Ja, je hebt de salsa LA-stijl. Dat dans ik dan. Daar geef ik les in. En je hebt Cubaanse salsa.
4: Ja. En je wordt daar dus heel erg vrolijk van. Maar waarom juist dat het bij salsa zo werkt? Want ja, foxtrot is ook, komt ook dat stofje vrij.
6: Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Het maakt natuurlijk helemaal niet zo heel veel verschil uit. Maar salsa is echt een vrolijke en een tropische, heel gezellige muziek. Dus jij wordt eigenlijk gewoon heel vrolijk. En dan zeker in deze tropische temperaturen. Dan kan je gewoon niet depressief zijn. Dus ja, heerlijk.
4: Nou, zullen we nog een stapje doen?
6: Ja, stappen weer met rechts naar achter. Kom je weer terug. Ga je weer met links naar voren.
4: Ik moet je wel goed volgen. Ja. Ik ging erachter. Ja, oké.
6: Stap naar achter. Terug. Links voor.
4: Dit is al een stukje van de basis.
6: Ja, dit is de mambo. En het is altijd de basis mambo waar je op terugkomt. En als dat eenmaal in je spiergeheugen is, dan is dat eigenlijk je rustpunt. Ja. Dus dat is gewoon heerlijk om te dansen. En je heupen lekker bij swingen. En af en toe ook mooi de lady styling toevoegen. Dat de sierlijkheid van de vrouw naar boven komt. En dat vind ik fantastisch. Ja.
4: Oh, het staat in de top 3 van mijn heerlijkse dans. Dansfilms, Dirty Dancing, daar zat natuurlijk ook die mambo in.
6: Ja, daar zie je zeker die mambo in terugkomen. En dan zie je ook dat ze heel erg probeert dat die heupen lekker aan het swingen zijn. En daar geniet ik ook van om die film te bekijken.
4: Oh, heb je hem ook al 80 keer gezien, of dat niet?
6: Dat is wel even geleden eigenlijk alweer, maar ik heb hem wel heel vaak gezien. Ja,
4: heerlijk.
6: Ja.
1: Oh, heerlijk.
4: Zo, nou Francis, jij gaf al aan hè, dat je een beetje Zuid-Amerikaanse roots hebt.
1: Zeker.
4: Dus ik neem aan dat jij lekker mee stond te swingen.
1: Zeker.
4: In de uitzending. Dat al je depressies en al je zorgen van iedereen weg zijn. Ik hoop dat dit ook gewerkt heeft voor de luisteraars. En Françoise, die komt bij je thuis als je les wil hebben in Noord-Holland. En ik kan eigenlijk nog uren met haar praten. Want wat ik eigenlijk nog zo leuk vind ook, ze geeft dus heel veel mensen die gaan trouwen. Daar doet zij de choreografie voor. En ja, ze straalt gewoon. Dat lijkt me ook heerlijk. Naast verslaggever, misschien salsa-danseres.
1: Nou, Samantha, weet je wat gezellig is? Zodra je terugkomt in de studio, gaan we samen een dansje wagen. En dan probeer ik je ook de lift te doen zoals ze dat doen in Dirty Dancing. Ja?
4: Oh, hoe is je rug?
1: Komt helemaal goed, Samantha. Dank je wel, hè.
4: Dag.

een fluitje van een cent, zou Bart Slim zeggen. Lekker fluitend naar je werk, terwijl je NH aan hebt. Waylon and the Escapist. Het is jouw dubbeldikke donderdagochtend hier aan de ontbijttafel bijna. Supergezellig, het is 7 minuten voor 9. Straks krijg je een culinaire wereldreis, maar gewoon in Amsterdam. En maak je kans op die onveilige...

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik zie er eeuwenoud uit, maar ben nog niet eens 40. Wat ben ik?
2: Ik dacht een dinosaurus, ja.
1: Het is helaas...
0: Hint 3.
1: Ik ben vernoemd naar de stad waar ik aan de kade lig.
2: De Amsterdam.
1: Ja! Yeah!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje, Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en RembrandtInAmsterdam.nl.
8: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op RestaurantBlackOlive.nl.
3: Dit is een uittip.
9: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip.
10: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
11: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
12: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer Noord.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning is in het Noord-Hollandse Wormeland veel duurder dan in andere Nederlandse gemeenten. Het water in de sloten in het zuiden van de provincie is te zout om aardappels mee te besproeien. En Amsterdam doet zaterdag tijdens de Canalparade een proef met vrouwenurinoirs. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
17: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
16: Het dorp waar de krater gevonden is ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
18: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
16: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
19: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
25: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
26: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
26: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Download de app of ga naar Golden eSIM.

0: Kershaw. En die zegt dat je I won't let the sun go down on me. Nee, dat zou wat zijn, zeg. De zon komt juist op. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. En dat betekent dat er via alle ter plekke is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, kom zoals je bent. En neemt ruim, ook al is het pas 8 minuten over 9... op deze doldrieste donderdagochtend. 30 juli 2026. Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ikzelf ben Francis. Ja, de zon is al lekker op. We zitten al een beetje soort van te ontbijten. Volgens mij had jij een wit bolletje met vlokken.
1: Ja, want jij had vlokken meegenomen. Dus ja. Ik had een bolletje meegenomen.
0: Had je bolletjes met vlokken. En geen boter, hè?
1: Nee, daar hou ik niet van.
0: Nee, geen boter. Maar wacht even, geen boter.
1: Nee.
0: Boter is leven.
1: Roomboter is... Je kan heel goed leven zonder boter. Dat kan je heel lang. Maar een beetje, nee, dat vind ik echt niet lekker.
0: Nee, nee, maar nee. Het broodje is dan klef en dan die vlokjes erop is genoeg klefheid.
1: Ja, zo'n bolletje kun je helemaal samen prakken, toch? Er valt niks uit.
0: Ja, ik moet even hoesten, want ik heb een... Ik heb me niet ontbeten met een bolletje vlokken. Ja, je zit heel moeilijk te kijken. Ik heb een flesje.
1: Ja.
0: En in dat flesje zit mijn ontbijt. En
1: dat is ben je een shaker?
0: Ik ben een shaker. Nou, het is een sappie. Ik zal je even helemaal meenemen in mijn ontbijt van deze ochtend. Een flesje met daarin dus een sappie. Dat is gewoon vers geperste.
1: Oh ja, heb je zo'n juicer?
0: Nou, nee, deze had ik gewoon bij de appie. Dus,
1: dit hebben we gewoon gekocht.
0: Nee, niet het sappie. Het sappie wel, dat is dus appelsap, van die troepele appelsap. En dan doe ik er bietensap bij. En dan heb ik dus een mix die ik zelf heb gemaakt. Eerst zit er eiwitpoeder in.
1: Ja, dat is voor de spieren?
0: Voor de gym. Voor de gym en de spieren.
1: En mensen die naar de sportschool gaan, die hebben toch altijd eiwitpoeder?
0: Ik ga vanmiddag ook naar de sportschool.
1: Oh.
0: Nee, maar dat is ook echt zo. Maar je krijgt er geen honger van. Dus, en je blijft ook een beetje... Want als ik nu hele dikke boterham met kaas ga zitten eten... met heel veel boter, wat ik lekker vind...
1: Ja.
0: Dan word ik een beetje suffig in mijn hoofd. Maar
1: dus je hebt appel en bietensap.
0: Appel, en bietensap en eiwitpoeder. En daarbij dan een mix van kruiden en specerijen. Zoals daar is ginseng.
1: Ginseng?
0: Ginseng is een Chinees kruid. Daar word ik een beetje actief van.
1: Okay.
0: En ashwagandha. En moringa-blad.
1: Dat is toch drugs? Dat gebruiken mensen toch?
0: Nee, dat is helemaal geen drugs.
1: In zo'n tent, toch? Nee. En dan gaan ze toch helemaal naar hun verleden?
0: Nee, doe niet zo tegen mij. Ik zit niet aan de drugs. Nee, is niet zo. Anne, alsjeblieft, stop de muziek. Zo. Nee, ik zit niet aan de drugs. Hou nou toch op. Nee, dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon...
1: Het heet toch echt zo?
0: Nee, dat is niet zo.
1: Hoe heet het nou? Zeg het nog eens.
0: Ashwagandha. En het is nee, dat is geen drugs. Niet gaan lopen googelen nu. Jemig, daar zit je...
1: Het is toch in zo'n tent?
0: In zo'n tent? Wat doen ze in die tent? In ieder geval, daar zit ook nog bij... wat heb ik nog meer? Bietensap dus. En tarwegrassap. En andere zaken die waar ik een beetje fris van blijf. Geestelijke balans. Zie je, het is voor je geestelijke balans.
1: Ik dacht echt dat dit drugs was.
0: Nee, het is geen drugs.
1: Wel, toch?
0: Gekkie. Zie je nou wel, dat is helemaal geen drugs. Hou nou toch op, zeg.

0: bijna. Material lover. Anne moet er nog heel even een kleine rectificatie volgens mij. Want ik had het over ashwagandha. Dat is goed voor je innerlijke rust en balans. En wat dacht jij dat het was?
1: Ik dacht dat je ayahuasca bedoelde.
0: Nee, dat is echt heel goor. Ja,
1: dat is toch drugs?
0: Dat is drugs. Maar dat is ook reinigend en zo. Dan ga je overgeven en dicht bij jezelf komen.

0: Met die warmte natuurlijk alleen maar lekkere, gezellige, warme muziek. Julio Iglesias en Quiero.
1: De ontbijttafel.
0: Amsterdam kent ruim 170 verschillende nationaliteiten. En dat zie je terug in allerlei verschillende restaurants. Nana Assaré maakt je op zijn social media platform Connecting Flavors wegwijs in al die smaken. Ja, daar draait het dus allemaal om authentieke eetzaken onder andere. Ja, en ik heb wel zin in een rondje culinair Amsterdam, dus ik heb hem aan de lijn. Nana, goedemorgen.
2: Goedemorgen, we gaan een gezellig rondje maken dan.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat is een van jouw favoriete eetplekken in Amsterdam?
2: Ja, het is ochtend, dus ik denk al gelijk aan ontbijt. Ja, hoe ik ben begonnen is eigenlijk de zaken in mijn eigen buurt laten zien. Mm-hmm. Dat is Amsterdam de Pijp.

0: Maar je kan ook roti daar halen en de kip en de groente en aardappel erbij bestellen. En daar lekker eten.
1: En het is natuurlijk, ja, ik ben heel specifiek met mijn roti. Roti is in, voor mij bijna een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als ik een beetje down ben en ik denk, ja, ik weet niet, dan pak ik zo'n goede roti. En dat eet je met je handen, hè, Nana?
0: Ja. En als je met je handen eet, dan die receptoren in je vingers, die doen ook wat, hè. Die maken jou blij, die maken jouw hersenen bewust dat je aan het eten bent. En daardoor, ja, daardoor voelt het ook zo, hè, alsof je echt een knuffel krijgt van het eten.
1: Oh.
0: En dit soort eten heet ook comfort food, hè, met een reden. Dus als jij je niet goed voelt, dan moet je dit soort eten gaan eten.
1: Dat is het. Ik heb zelf ook in Amsterdam-Oost, heb je ook Lala Rook. Staat die ook bij jou op je
0: lijst? Lala Rook staat zeker in mijn top 3. Ja, dus
1: oh,
0: die, ja. Maar ik heb zoveel leuke zaakjes die ik graag wil laten zien. En ik heb Lala Rook al zo vaak genoemd. Ik dacht, het is niet
1: zo dat snap
0: zo
1: ik ook.
0: Moet je er ook weer zijn, hè?
1: En dan die plekken, hè? Dat aandacht geven aan die plekken. Waarom wil je dat graag laten zien aan de kijker op Instagram of op je Facebook-pagina?
0: Nou ja, om meerdere redenen. Een van die redenen is dus echt die zaakjes die minder budget hebben laten zien. Maar ook omdat ik mijn beleefwereld wil delen met de mensen. En ik heb elke dag zoveel leuke interacties met mensen, zoals je net al zei, met zoveel verschillende nationaliteiten die al hun passie stoppen in het maken van lekker eten. Waar de hele buurt komt, waar je een praatje maakt. En dat is mijn leefwereld. En ik merk dat op social media vaak of negatief is of heel erg gemaakt is.
1: Mm-hmm.
0: En ik wil juist dat echte delen. Want ja, in een wereld waar zoveel negativiteit is, is het ook wel een beetje onze rol dan om positieve verhalen te verspreiden.
1: Ja, en wat ik mooi vind is dat zo'n zaakje. Kijk, vroeger had je natuurlijk de slager en de bakker. Dat waren, die hadden een buurtfunctie. Maar eigenlijk zijn die toko's en al die verschillende nationaliteiten.
0: Precies hetzelfde.
1: Precies hetzelfde, inderdaad. Dat laat je heel mooi zien. Even kijken, veel nationale gerechten in Amsterdam. Wat is volgens jou een verrassende keuken?
0: Ja, ik denk, wat ik nu merk is dat de Peruaanse keuken weer een beetje opkomt. En ik was begin dit jaar bij een kraampje, Mari heet zij, op de Albert Kuip. En het is een vrouw die in haar 50ste jaren ontslag heeft genomen. En dacht, ik ga voor mezelf beginnen. En haar dochter helpt haar ook. En die maakt heerlijke Peruaanse snacks en gerechten. Haar ceviche is echt niet normaal.
1: Ceviche, dat ook, is vis met een beetje zuur, met limoensap, hè?
0: Zuurig en met gefrituurde mais en pepertjes. En echt heel lekker. En dat verhaal inspireerde mij dan ook weer. En dat zijn van die verhalen die je niet, ja, je loopt langs, je ziet een kraampje, je denkt, oh, leuk, dat ken ik nog niet. Misschien probeer ik het wel een keer. Maar er staat iemand met een verhaal.
1: Ja.
0: En ik probeer mensen dan dat verhaal te laten zien en dan ook te overtuigen om een keer langs te gaan. Dat is zeker iets waar je langs kan gaan.
1: En kook je zelf eigenlijk nog wel?
0: Ja, ik hou dus heel erg van koken. En hoe mijn passie voor eten is ontstaan is omdat ik overal waar ik at, wilde ik eigenlijk weten wat erin zat. Of ging ik meekijken in de keuken. Ging ik het thuis naproberen te maken. Dus ja, zeker. Ik kook nog wel veel. Wel wat minder natuurlijk. Want ik moet ook mijn plicht vervullen om jullie de beste plekjes te laten zien. Hè? En dat kan niet als ik alleen maar thuis in de keuken zit.
1: Nee, het is echt een levenstaak die je hebt. We hebben verschillende culturen nu al een klein beetje behandeld. Maar dan een typisch Nederlands lekker broodje.
0: Oh, ja, dat zijn een satje. Broodje Mokum op de Rozengracht.
1: Oké.
0: Eerlijke broodjes, ook nog redelijk betaalbaar. Je krijgt een half stokbrood krijg je voor 8 euro.
1: Zo.
0: En dan kan je even een lekker balletje op doen of lekker pekelvleesie. Dat is mijn nieuwe favoriet geworden. Ik kom daar heel vaak. En het zijn hele lieve mensen met een leuk zaakje. Dus dat is dan een lekker Hollands broodje. Maar dat zit er satje.
1: Ja,
0: dat gaat ook nooit verdwijnen, gelukkig.
1: En is er nog iets wat je mist in Amsterdam? Want we hebben natuurlijk heel veel verschillende eetzaken. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel van die toeristen-trekpleisters. Is er iets wat we nog niet hebben? Wat je bijvoorbeeld over de wereld wel ergens gevonden hebt, waarvan je denkt, nou, dat moet echt naar Amsterdam komen?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik, als je in bijvoorbeeld België of Frankrijk komt, dan heb je meer restaurants uit Franstalig. Of ja, Frans, ex-kolonies van Frankrijk uit Afrika.
1: Ja.
0: Dus Senegalese restaurants, Congolese restaurants, dat is dan Belgisch. Maar dat heb je dan weer niet in Amsterdam.
1: Nee.
0: Terwijl zij ook echt heerlijk kunnen koken. Dus Congolese of Senegalese restaurant, dat zou zeker welkom zijn.
1: Oké, dus dit is een uitnodiging van jou, Nana Assaré van Connecting Flavors. Dankjewel voor al je tips. En om even met jouw term te spreken, delicious!
0: Yes, delicious.
1: Delicious! Dankjewel, tot gauw.
0: Ja, ook bedankt. Doei, doei.
2: De ontbijttafel.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gast, baantjeschrijver Peter Ruimer, met een nieuw boek, De Kok en de Moord in de Praktijk.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
15: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
21: Thuis in heel
22: Het is 9:30 in Abbekerk, is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemorgen.
23: Goedemorgen. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij aardappeltelers in Noord-Holland. Vooral in het zuiden van de provincie wordt slootwater steeds zouter. En daardoor kunnen sommige telers hun akkers niet meer veilig berekenen. Het zoute water beschadigt de planten en de oogst kan verminderen. Ze moeten dus kiezen tussen sproeien met zout water of hun gewassen helemaal geen water geven. Volgens deskundigen is het om dezelfde reden ook af te raden om je eigen tuin met slootwater te besproeien. In het noorden van Noord-Holland is nog wel voldoende zoetwater beschikbaar om te beregenen. Een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning is in Wormerland veel duurder dan in andere Nederlandse gemeenten. Volgens Vereniging Eigen Huis kost zo'n vergunning daar ongeveer €21.000. Het goedkoopste is een bouwvergunning in Oegstgeest. Daar wordt voor een vergelijkbare bouwvergunning €122 gevraagd. De Vereniging Eigen Huis vindt de verschillen onacceptabel en pleit voor één landelijke manier om de kosten van bouwvergunningen te berekenen. Volgens de belangenorganisatie kunnen de hoge kosten voor sommige mensen een reden zijn om helemaal niet meer te bouwen. Twee vrachtwagens zijn gisteravond flink beschadigd geraakt doordat ze op elkaar botsten. De aanrijding gebeurde dus gisteravond rond 8:30 op de Folkestoneweg op Schiphol. De chauffeurs van de vrachtwagens kwamen met de schrik vrij. De Folkestoneweg was een tijdje afgesloten en de trucks moesten worden weggesleept. De UEFA houdt vandaag spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend en ook deze onderzoeksjournalist zegt dat dit nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
0: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
23: Ook voor de KNVB is een grens overschreden. De voorzitter reageert scherp en zegt niet akkoord te willen gaan met de plannen van Infantino. Dan gaan we naar vrouwenurinoirs. Ja, Francis, zet je maar even schrap. Okay. Want Amsterdam doet zaterdag tijdens de Canal Parade een proef met vrouwenurinoirs. Op verschillende plekken in de stad kunnen vrouwen dan gebruik maken van speciale toiletten, waarbij ze eigenlijk wel een beetje lenig moeten zijn, want ze moeten licht gehurkt kunnen plassen. Oh. De gemeente wil onderzoeken of dit een goede aanvulling zou zijn op de gewone toiletten. Een tekort aan openbare toiletten is namelijk al langer een probleem tijdens grote evenementen in de stad. En dan, na afloop, als je dus je plasje gedaan hebt, dan wordt aan bezoekers gevraagd wat ze van de vrouwenurinoirs vonden.
1: Oké, ik vind het heel goed dat er vrouwenurinoirs zijn, want dat is altijd heel lastig. Hè? Mannen kunnen overal in van die krullen staan en zo, zeker ook van die grote evenementen, en zetten van die urinoirs neer, zodat je gewoon naast elkaar staat. Ik kan dat niet persoonlijk. Ik kan niet plassen naast iemand. Ik vind het verschrikkelijk. Ik moet altijd apart in een hokkie. Maar ik weet ook niet hoe dat voor vrouwen is. Dat je in ieder geval... Wacht even, Anne kijkt heel moeilijk. Anne?
2: Ja, Jolanda, ik weet niet precies hoe het eruit ziet, maar is dat zo'n soort torentje waar je dan in moet?
1: Oh, is dat roze torentje?
2: Dat ding?
23: Dat staat er dus niet bij. Want ik kan me zo voorstellen dat het ook een beetje lijkt op wat ze in Frankrijk hebben. Weet je wel? Dat je moet gaan een beetje gaan hangen.
2: Een gat in de grond.
23: Ja, iets, zoiets.
2: Oh.
1: Oké. Okay.
2: Ja, het lijkt mij ook niks. Maar wel goed dat het er is, maar poeh.
1: Ja, en dan helemaal dat je na afloop moet gaan vertellen hoe het was. Dan staat er iemand op te wachten. Een soort van plasdruk. Ik kan dat niet.
23: Ja, mevrouw, wilt u even een enquête invullen?
1: Ja.
23: Goed. Wat was de druppelsnelheid? Goed, laten we even serieus houden.
1: Ja.
23: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
1: Dan ga ik, dankjewel Jolanda. Ik ben helemaal van mijn padje, van mijn apropootjes. Maar goed, het komt helemaal goed. Gelukkig is Jules Gernhardt er met weer. Jules, hoe zit het met de temperaturen?
21: Ja, en door de zuidwestenwind die vannacht is gekomen, zijn de temperaturen vandaag toch een stuk beter dan gisterenmiddag. Vanochtend is het 21 tot 25 graden. Vanmiddag lopen de maxima uiteen van 22 tot 24 graden in de kustzone en 25 tot 28 graden landinwaarts. De wind is windkracht 3 tot 5, maar draait vanmiddag naar west tot noordwest, neemt wat af en vanavond draait de wind door naar het noorden. Er is eerst veel zon, later zijn er enkele wolkenvelden, maar het blijft bij ons droog.
1: Jules, dankjewel.

ontbijttafel.

0: Sheryl Crow likes a good beer buzz early in the morning. All I wanna do.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Nou, wat jij kan doen is iets gaan winnen. Die prachtige ontbijttafel kaasschaaf. Kun je weer kans op maken. Moet je een aantal dingen voor doen. Een van die belangrijkste dingen die je moet doen is het woordje kaasschaaf appen naar 088-850-5152. Je mag ook bellen.
2: Uh-huh.
0: Mag ook bellen.
2: Voor mij wel, vind ik leuk.
0: Dan kom je op een lijst. En vanuit die lijst gooien we dan in de computer. Die gaat dan husselen en er komt één telefoonnummer uit. En dan word je gebeld. En dan neem je op zonder hallo, met wie, hi, fijn dat je er bent. Nee, alleen maar 3 keer kaasschaaf zeggen. Dus dat klinkt als volgt. Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
2: Ja, wel een beetje snel, toch?
0: Ja, snel opnemen, snel kaasschaaf zeggen. Maar niet zo snel dat je dan schaaf, kaas, schaaf, kaas, schaaf, kaas. Want dan reken ik het dus niet goed.
2: Streng, hoor.
0: Ja, ja, jemig, ik weet het ook allemaal niet. Het is gewoon, het is een prachtig ding. En er zijn zoveel mensen die dit ding willen hebben. Ja. Het is een kaasschaaf, super, super scherp, waar je Franse kaas en Kroatische kaas hebben wel begrepen. En ook gewoon Nederlandse kaas kunt schaven. En er zit een heel klein handvatje aan. En dat handvatje, moet ik ook zeggen, is dan van een kaasje. Dus geel met gaatjes. Toch, An?
2: Enig.
0: Enig. Nou goed. Ik zou maar beginnen met appen en met bellen. Oh, jemig, het begint al helemaal een gekkenhuis. Ja, doe het nu. Kaasschaaf appen 088-850-51 uit 52. Geef je 1 plaat de tijd.

0: alleen maar grote namen deden mee in dit nummer. Natuurlijk Michael Jackson, Quincy Jones, Rod Temperton, maar ook op de flesjes Sheila E. Don't stop till you get enough.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Mega gaaf, don't stop till you get enough. Lekker blijven appen, kaasgaaf naar 088-850-5152. Je hebt nog 2 seconden. Nee, te laat. Want we gaan nu bellen, toch Ann?
3: Uh-huh.
0: We gooien de lijn open. Hey, je moet opnemen met 3 keer kaasgaaf roepen. En verder zeg ik niks meer. Zo spannend, echt.
3: Oké, okay, nou is goed.
0: Niet te
3: Komt-ie.
0: Doen.
4: Kaasgaaf.
0: Jawel! Nou, we zitten hier allemaal met een grote glimlach in de studio dat je het goed hebt. Dennis Obey, die knikt. Ja, dit was goed. En dan ben ik heel blij. Anne is blij, ik ben blij. Jij bent blij, want wie ben jij?
4: Ja.
0: Met wie heb ik het genoegen?
4: Nou, met Astrid uit de Jordaan.
0: Oh, Astrid uit de Jordaan, wat gezellig.
4: Ja.
0: Hoe lang woon je al in de Jordaan, Astrid?
4: Ik ben er geboren, toen ben ik naar Osdorp gegaan en nu ben ik weer terug, al 50 jaar.
0: Ja, zoals het hoort, hè? En de Jordaanese hoort in de Jordaan.
4: Ja.
0: Ja, en de Jordaan is fijn, hè?
4: Nou, het is wel aan het veranderen.
0: Ja, dat begrijp ik. Er zitten veel mensen die niet uit de Jordaan komen.
4: Ja, het is niet zo erg dat mensen er niet vandaan komen, maar dat ze dan denken dat ze de hele stad, de hele Jordaan beheersen, dat is een beetje een ander verhaal. Maar op zich vind ik het niet erg dat er andere mensen komen.
0: Nee, dat is ook zo. En het is, kijk, wat een echte Jordaanese, volgens mij, kan ik eigenlijk beter aan jou vragen, maar wat een Jordaanese kenmerkt, is het een open hart. Iedereen is welkom. En gewoon lekker gezellig kletsen en een bakkie doen samen.
4: Zeker, zeker.
0: En ook aan de ontbijttafel. Gewoon lekker een boterhammetje met een stukje kaas.
4: Ja, ik ben er heel blij mee. Want om heel eerlijk te zijn, ik had er een met een houten handvat en die is kapot gegaan.
0: Nee.
4: Ja.
0: Nou, het voordeel is dat de ontbijttafel kaasgaaf heeft een plastic handvat. Ja. En is heel erg mooi sterk. En het is in de vorm van een kaarsje en is geel met gaatjes.
4: Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft. En wat heel fijn is, waar ga je hem dan neerleggen, deze Jordaanese kaasgaaf?
4: Gewoon in de lade, hoor. Gewoon in de lade.
0: Okay. Favoriete kaas om mee te schaven?
4: Jong Belegen. Koop ik op de Noordermarkt.
0: Oké. Okay. Dat is hartstikke goed. Dat is lekker om de hoek. Dus lekker schaven, lekker kaas eten. En ik wens je onwijs veel plezier ermee. Dankjewel.
4: Dankjewel.
0: Fijne
4: dankjewel.
0: Dag.
4: Dankjewel.

0: Dennis.
1: Ja.
0: Jij zit de hele tijd mee te zingen, maar wat zing je nou?
2: Ja, het zit aan mijn voeten. Het is een soort misheard lyrics, noemen ze dat. Dat je net iets anders hoort, in dit geval iets Nederlands, waar ze iets Frans zingt. Ja, okay. Ik hoorde dat bij Michael Jackson ook al. Dan heb je Keep On, maar dan lijkt het alsof hij zingt Piepo. Ja. Het is een beetje kinderachtig, maar het is wel geëindigd.
0: Het natuurlijk. Is heel geëindigd. Ik kan deze twee liedjes nou niet meer anders horen.
2: Dat is het idee ervan, ja.
0: Ja, en dat is wat je straks ook gaat doen in Goedemorgen, Dennis?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik ga wel lekker bettelen. En ik heb al even zitten nadenken erover. Ik denk, ja, ik kan niet iedere dag onvoorbereid hier naartoe komen. Dus ik heb bedacht dat ik vandaag twee keer Gloria Estefan.
0: Oh, leuk.
2: Met en zonder de Miami Sound Machine of allebei Miami Sound Machine. Moet nog even over nadenken, maar Gloria krijgt een podium.
0: Dat heeft ze ook echt nodig. En zeker bij Dennis Oumé. Alleen maar gezelligheid en warmte. Goedemorgen zo dadelijk. En wij spreken elkaar morgen weer.

0: vanavond. Over de top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
0: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
7: Ik ben Joyce uit Annapolona.
8: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
9: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
10: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
11: Ik ben Christa en ik kom uit Medemblik.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 10:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Jolanda Baaiens, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Afgelopen nacht is een poging tot inbraak gedaan bij de brandweerkazerne in Landsmeer. Het was de zesde keer in een paar weken tijd dat er is ingebroken of een poging gedaan is bij brandweerkazernes in de provincie. Een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning is in het Noord-Hollandse Wormerland veel duurder dan in andere Nederlandse gemeenten. En Amsterdam doet zaterdag tijdens de Canal Parade een proef met vrouwenurinvaars. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: De ANWB Verkeersinformatie dan. Er is 1 vertraging op de A7 Heerenveen richting Horen tussen Breesanddijk en Den Oever. Daar doe je er 8 minuten langer over.
16: Ik zie kleurrijke streken.
17: Ik zie mensen van alle tijden.
18: Ik zie deze stijl wel zitten.
1: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
21: Reis weer met Golden eSIM.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Download de app of ga naar goldeneSIM.nl.

0: Leuk liedje van Jobke, terug bij Af heet het. En misschien was je erbij een paar weken geleden op het strand in Castricum, waar we met NH lekker aan het uitzenden waren. Heerlijke mooie dag met heel veel luisteraars, gezelligheid en muziek bij elkaar. En ook daar was deze Jobke dus bij, terug bij Af hoorde je. En ik draaide de Three Degrees en The Runner. Hartelijk goedemorgen, het is goedemorgen. Het is 9:45 bijna. Tot 12:00 ben ik bij je en zometeen, zoals beloofd, weer een battle. Twee liedjes van één en dezelfde artiest. Ik ben me nog een klein beetje aan het beraden, maar de kans is echt wel 99% dat het twee liedjes van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine gaan worden. Heb je daar een idee over? Heb je nu al een idee welke twee liedjes dat zouden kunnen zijn? Dan mag je alvast even meedenken door je te melden via 088 850 51 52.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

Ja, Desireless en lekkere zomerse muziek. Voyage, Voyage hoorde je. En ook nog The Rolling Stones en Paint It Black. De band is terug met een nieuw album, Foreign Tongues. Een album dat ze hebben gemaakt terwijl ze allemaal dik over de 80 zijn. En dat album is zo goed ontvangen. Iedereen is daar super enthousiast over. En zo zie je maar, leeftijd doet er niet toe. En op dit moment in hun carrière kunnen ze nog steeds mensen verrassen met al die liedjes die ze maken. En dat deden ze dus al in de 60's. En dat hebben ze eigenlijk sinds die tijd altijd gedaan. The Rolling Stones en Paint It Black. Het is er tijd voor, zoals beloofd, The Battle. Twee liedjes van Gloria Estefan. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En ik heb gekozen voor een rustige en een wat meer dansbare. Je kunt kiezen vandaag uit Can't Stay Away From You en die klinkt zo.

prachtig en sfeervol, maar wil je liever wat meer dansen? Kun je dat doen met dit liedje? Oye mi canto, Gloria Estefan. Liedje 2 is dit. Heerlijke Zuid-Amerikaanse geluiden. Nou ja, zeg het maar, welke van de twee vind je het beste? Laat het weten via 088-850-5152. 088-850-5152. Degene die de meeste stemmen binnenkrijgt, die wordt helemaal gedraaid. Dus ik heb je hulp nodig. Welke vind jij dat er uit je speakers moet komen zometeen? Ga je voor liedje 1, Can't Stay Away From You? Of ga je voor liedje 2, Oye Mi Canto? Geef het nu door.

0: Band, The Joker hoorde je bij NH. En Casey and the Sunshine Band zat ervoor met Give It Up. Er komen al heel veel stemmen binnen voor Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. De battle is in volle gang. Het gaat tussen Can't Stay Away From You en Oyemi Kanto. En op dit moment zijn de meeste stemmen binnen voor Can't Stay Away From You. Maar jij kunt nog stemmen. Welke vind je de beste? Doe het vooral, want je mag mede bepalen welk liedje er zometeen gedraaid gaat worden. Laatste nieuws komt eraan met Jolanda Baaiens.
1: June tot 2.
2: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
3: Vandaag de gast, baantjeschrijver Peter Ruimer met een nieuw boek. De kok en de moord in de praktijk.
2: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2. Oh June.
1: June tot 2.
4: Elke werkdag van 12 tot 2.
1: Bij NH.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Ik ben Karin, al 33 jaar thuis in Alkmaar.
13: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 10:30 geweest. In Lambertschaag is het momenteel 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Dennis. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Noord-Holland. Afgelopen nacht werd een ruit vernield van een kazerne in Landsmeer. Zover bekend is er niets gestolen. De afgelopen weken werd ook al ingebroken of een poging gedaan bij 5 andere brandweerkazernes in de provincie. Brandweerlieden waarschuwen dat gestolen materiaal de uitruk bij een noodsituatie kan vertragen en zelfs mensenlevens kan kosten. Bij een aanrijding in Hilversum is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de rotonde aan het Oostereind, tussen die fietser en een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen is nog niets bekend. Opvallend is dat de gemeente momenteel onderzoek doet naar de verkeersveiligheid van deze rotonde. De komende maanden worden daar met camera's bijna ongevallen in beeld gebracht. Julian de Kieviet uit Hoofddorp blijft zich ook na zijn dood inzetten voor onderzoek naar kinderkanker. De 22-jarige vocht al bijna zijn hele leven tegen een zeldzame vorm van hersenstamkanker en is onlangs overleden. Zijn familie vraagt om bij de uitvaart geen bloemen mee te nemen, maar geld te doneren voor onderzoek naar kinderkanker. Dat geld gaat naar de behandelend oncoloog Dannies van Vuurde. Julian haalde tijdens zijn leven al duizenden euro's op voor onderzoek. De Nederlandse wateren zijn weer een nieuw soort rivierenkreeft rijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico rivierkreeft uit Noord-Amerika. Deze ecoloog die maakt zich zorgen.
16: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem eronder te lijden heeft.
15: Dit is al de achtste soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. De geruchtenmachine zoemde al flink rond, maar de wereldster heeft het nu ook zelf bevestigd. Madonna komt aanstaande zaterdag naar Amsterdam. Ze gaat naar het World Pride Music Festival in Ava's Live. Mogelijk voor een show met DJ Honey Dijon. Op de Amsterdamse reguliere dwarsstraat reageren bezoekers van de Pride positief op het bericht.
17: Ze is wel de grondzetter van het protestme natuurlijk. Protest van de gayrechten en dergelijke. Dus ik denk wel dat het een extra motivatie is en een extra soort van sterke hand om te protesteren waarvoor de gay community staat.
18: Ik ga erheen, ja. Zaterdag ga erheen. No matter what, ik ben er.
15: Ja, de 67-jarige zangeres heeft net een nieuw album uitgebracht. Daarop brengt ze een hommage aan de clubscene van de jaren 80 en haar fans uit de queergemeenschap. En meer nieuws vind je natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel Jolanda. En meer nieuws van jou natuurlijk. Vlak voor 11 gaan wij naar het weer met Jules Genaar. Goedemorgen Jules.
19: Goedemorgen.
0: Ja, het is lekker warm weer vandaag. Hè? Iets minder dan gisteren, maar toch nog steeds best wel prima zomerweer, dacht ik zo.
19: Absoluut, het is 22 tot 25 graden. Het is inderdaad iets anders, zeg je. De luchtvochtigheid is iets hoger, want er is wat wind van zee gekomen. Dus vandaar. Maar de temperatuur is natuurlijk een stuk lager en dat blijft die ook vandaag. 30 graden halen we niet. De maximumtemperatuur is 23 graden aan zee. Tot lokaal 27 graden landinwaarts. En de wind gaat erbij draaien naar west tot noordwest. Is zakt op matig, windkracht 2 tot 3. Aan zee af en toe windkracht 4. En vanavond draait wind verder naar het door noorden tot noordoosten. En dan komt er in de loop van de middag wat meer bewolking, vooral wat hoger bewolking. Enkele buien trekken in het binnenland over, maar niet bij ons. Maar het zal af en toe eventjes bewolkt worden vanavond. Maar het blijft dus bij ons ook droog.
0: Nou, dat is een goed vooruitzicht. Kunnen we even een beetje bijkomen van de hete dag van gisteren. Jules, dankjewel. En jij meldt je natuurlijk over een uur weer.

Hi, Emily Jane. J. Vincent Edwards, hij zat in Hair en had met dit nummer een enorme solo-hit. Het is alweer een tijdje geleden, maar leuk om weer eens terug te horen. Je hoorde hem hier bij NH in Goedemorgen. En ik draaide ook nog Tony Esposito en Papa Chico. We zijn bezig met de Gloria Estefan en de Miami Sound Machine Battle. En er zijn al heel veel stemmen binnengekomen via 088-850-5152. Die van jou heb ik nog niet gehad. Het is heel simpel. Ik heb twee liedjes klaarstaan van Gloria Estefan. En aan jou de vraag, welke moet er zometeen helemaal gedraaid worden? Welke is de beste van de twee? Dit zijn de keuzemogelijkheden. Ga jij voor dit nummer?

Can't Stay Away From You staat tegenover het dansbare Oye Mi Canto. Allebei goede liedjes, maar de vraag is, welke is de beste? Geef het door, laat het even weten, help me even door te kiezen welke er gedraaid moet gaan worden. Kies jij voor liedje 1, Can't Stay Away From You, of kies je voor liedje 2, Oye Mi Canto. 088 850 51 52. Dit is Level 42 bij NH.

Passenger and the Wrong Direction. Het wordt nu echt heel spannend als het gaat om de Gloria Estefan battle. Het gaat tussen Oyemi Kanto en Can't Stay Away From You. En op dit moment is het bijna 50-50. Dus laat even weten, nog één liedje de tijd, welke het moet worden. 088-850-51.

Die heerlijke Southern California sound van de Bellamy Brothers uit de 70s. Let Your Love Flow hoorde je hier bij NH. Het is tijd voor de uitslag van de battle. Het ging tussen Oye Mi Canto van Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. Superveel stemmen binnen gehad. De meeste stemmen kwamen binnen voor dit mooie liedje. Iedereen die gestemd heeft, hartelijk dank. Can't Stay Away From You wint deze Gloria Estefan battle.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerke.
1: Ik zie er eeuwenoud uit, maar ben nog niet eens 40. Wat ben ik?
2: Ik dacht een dinosaurus, ja.
1: Het is helaas...
0: Hint 3.
1: Ik ben vernoemd naar de stad waar ik aan de kade lig.
2: De Amsterdam.
1: Ja!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
13: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
15: Ik ben Johnny, Bambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
16: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
17: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam.
18: Thuis in heel
19: Het is 11 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Jolanda Baaiens, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Afgelopen nacht is voor de zesde keer in een paar weken tijd geprobeerd in te breken bij een brandweerkazerne in Noord-Holland. Twee auto's en een bestelbus zijn afgelopen nacht in vlammen opgegaan in de regio Zaanstreek-Waterland. En bij een aanrijding op de rotonde aan het Oosterrijnd in Hilversum is vanochtend een fietser gewond geraakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
19: De ANWB Verkeersinformatie dan. Er wordt één vertraging gemeld op de A7. Heerenveen richting Horen tussen Breedzaanddijk en Den Oever. Daar doe je er 13 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
2: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
18: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
23: Goedemorgen.
24: Met Dennis Hoebe.

Ja, ondanks dat hun naam doet vermoeden dat ze uit Frankrijk komen, komen ze gewoon uit Nederland. Sanmieu en Dark Before the Dawn en Sister Sledge, We're Lost in Music. De hits voor donderdagmorgen bij NH. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent tot 12 uur nog. Met zometeen onder andere weer een battle. Ja, weet je wat, we gaan het ook gelijk maar even doen. Ik heb namelijk, omdat het zomers weer is vandaag en omdat we nog misschien een beetje aan het bijkomen zijn van de hitte van gisteravond. Ik weet niet hoe je geslapen hebt vannacht. Veel mensen hebben dan moeite om een beetje in slaap te komen. Dus misschien heb je wat energie nodig. Misschien kun je wat tropische geluiden gebruiken. Ik heb twee liedjes van Jennifer Lopez tegenover elkaar gezet. En aan jou de vraag, welke zal ik gaan draaien? Welke is de beste van de twee? Welke vind jij dat er zo meteen te horen moet zijn? Dat kun je dan gaan doorgeven via 088 850 51 52. Ik heb echt je hulp daar even bij nodig. Twee liedjes van Jennifer Lopez. Kies jij voor deze?

0: allebei goede liedjes. Maar de vraag is natuurlijk, welke wil je horen? Welke is de beste? Laat het even weten door een simpel appje te sturen naar 088-850-5152. Help mee samenstellen. Wordt het liedje 1, Let's Get Loud? Of wordt het liedje 2, Waiting for Tonight? De Jennifer Lopez Battle is geopend.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

Bazaar en T-Cento en Elvis hoorde je ook nog. Elvis Presley, de Blue Suede Shoes. We zijn bezig met de Jennifer Lopez battle. Twee liedjes van haar tegenover elkaar. Waiting for Tonight en Let's Get Loud. En ik moet zeggen, Waiting for Tonight gaat op dit moment behoorlijk aan kop. Veel stemmen voor dat liedje binnen, ook voor dat andere nummer wel. Maar het lijkt erop als Waiting for Tonight gaat winnen. Maar er kan nog van alles gebeuren. Help even mee. Help even mee nadenken welk liedje nou uiteindelijk echt op de radio moet zijn. De beste van de twee moet gaan winnen. En jij kunt dat gaan bepalen door nu je stem uit te brengen. 088 850 51 52.

Prachtige stem van Paul Carrack samen met Ace hoorde je How Long Has This Been Going On. De tussenstand wat betreft de Jennifer Lopez battle, het gaat tussen Let's Get Loud en Waiting for Tonight. Op dit moment gaat Waiting for Tonight nog steeds aan kop. Je mag ze nog even horen. Dit zijn de keuzemogelijkheden.

0: Welke vind jij dat er gedraaid moet worden? Je hebt ongeveer nog 10 minuutjes de tijd om je stem uit te brengen. Laat het weten. 088 850 51 52. Het laatste nieuws met Jolanda komt eraan.
1: June tot 2.
2: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
3: Vandaag de gast, baantjeschrijver Peter Ruimer, met een nieuw boek, De Kok en de Moord in de Praktijk.
2: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2. Oh June.
1: June tot 2.
4: Elke werkdag van 12 tot 2.
1: Bij NH.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Hoi, ik ben Stefan uit Egmond aan Zee.
10: Ik ben Anton en ik kom uit Zaandam.
11: Ik ben Marieke en ik kom uit Purmerend.
12: Ik ben Sam uit Bad Hoeverdorp.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:30. In Medemblik is het momenteel 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemorgen.
14: Goedemorgen Dennis. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Noord-Holland. Afgelopen nacht werd een ruit vernield van de kazerne in Landsmeer. Voor zover bekend is er niet gestolen. De afgelopen weken werd ook al ingebroken of een poging gedaan bij 5 andere brandweerkazernes in de provincie. Brandweerlieden waarschuwen dat gestolen materiaal de uitruk bij een noodsituatie kan vertragen en zelfs mensenlevens kan kosten. Bij een aanrijding in Hilversum is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de rotonde aan het Oosteind, tussen die fietser dus en een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat, is niet bekend. Opvallend is dat de gemeente momenteel onderzoek doet naar de verkeersveiligheid van deze rotonde. Maar liefst 2 auto's en een bestelbus zijn afgelopen nacht in vlammen opgegaan in de regio Zaanstreek-Waterland. De voertuigen in Middelie, Purmerend en Zaandam werden alle 3 volledig in de as gelegd. In dezelfde wijk in Zaandam brandde een nacht eerder, dus gisteren nacht, ook al een auto uit. Bij de autobrand in Middelie is iemand licht gewond geraakt toen hij probeerde de brand te blussen. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft het afgelopen kwartaal een winst van 190 miljoen euro behaald. Vorig kwartaal draaide de luchtvaartmaatschappij nog verlies. KLM had de afgelopen tijd te maken met flinke uitdagingen, zoals de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd blijft de vraag naar vliegen groot, zegt de topvrouw.
15: We hebben natuurlijk ook gezien dat er minder capaciteit was vanuit het Midden-Oosten, waarmee er vanuit Europa direct naar Azië veel gevlogen is. En die grotere vraag, met dus meer mensen aan boord, met ook betere prijzen, heeft ons geholpen in het compenseren van de brandstofprijzen.
14: KLM moet de komende jaren ook veel investeren voor de aankoop van stillere en schonere vliegtuigen. Ajax speelt vanavond de return tegen Vojvodina in de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers wonnen vorige week in Servië met 4-1. Als ze nu weer winnen, dan spelen ze volgende week opnieuw in de Johan Cruijff Arena voor de volgende ronde. De wedstrijd van vanavond tegen Vojvodina, die begint om 8 uur. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel Jolanda. En meer nieuws zometeen vlak voor 12 met Lotte Dekker. Gaan wij naar het weer met Jules.
9: Ja, en door de zuidwestenwind die vannacht is gekomen, zijn de temperaturen vandaag toch een stuk beter dan gistermiddag. Vanochtend is het 21 tot 25 graden. Vanmiddag lopen de maxima uiteen van 22 tot 24 graden in de kustzone en 25 tot 28 graden landinwaarts. De wind is windkracht 3 tot 5, maar draait vanmiddag naar west tot noordwest, neemt wat af en vanavond draait de wind door naar het noorden. Er is eerst veel zon, later zijn er enkele wolkenvelden, maar het blijft bij ons droog.

even back to the 60s met The Animals en The House of the Rising Sun. En je hoorde ook nog Ottoman en D-I-S-C-O, wat je ook zou kunnen uitspreken als disco. En dat is precies wat het is. Zo meteen de uitslag van de Jennifer Lopez battle. Eerst muziek van Taylor Swift, een van de grootste artiesten van dit moment. The Fate of Ophelia.

en Magic hoorde je. En ook nog Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Het is tijd voor de uitslag van de Jennifer Lopez battle. Let's Get Loud en Waiting for Tonight mochten het met elkaar gaan uitvechten. Superveel stemmen binnen gehad via 088-850-5152. De meeste stemmen, verreweg de meeste, kwamen binnen voor deze. Waiting for Tonight wint deze Jennifer Lopez battle.

0: Intussen worden hier de plantentips uitgewisseld in de studio. Want ja, je kan een plant niet te veel water geven of juist wel. Of je was iets aan het vertellen over een...
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, June. Over een
1: olijf plant, niet te veel water geven.
0: Een olijf moet je niet te veel water geven.
1: Kijk. Nee, maar Lotte heeft een kevertje in haar olijf. Ja, daar kan ik niet tegenop.
0: Een auto?
1: Nee. Een heel klein beetje. Met heel veel pootjes.
0: Oké.
2: Goed geslapen?
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: June, wat ga je doen?
3: Oh, wat leuk.
5: June, wat ga je doen?
3: Dit is heel bijzonder.
5: June, wat ga je doen?
3: Ga ik nog even zitten.
5: June, wat ga je doen?
0: Nou ja, we zijn bijna compleet voor de lunch. Ik zie Bastiaan in het restaurant zitten. Ik zie Lotte klaar zitten voor het nieuws.
1: En proberen altijd nog even te lunchen om 11:30. Er is dus een luisteraar die zich heel druk maakt om het feit dat jij mij op moet halen. Maar ja, wij zitten daar zo lang mogelijk te lunchen.
0: Natuurlijk. Maar
1: en dan kom jij me gewoon even ophalen.
0: Natuurlijk, dat is een kleine moeite.
1: Ja, want ik weet niet hoe lang jouw platen duren.
0: Nee, dat vertel ik graag.
1: En iedere minuut kunnen we daar nog een hapje nemen voor onze soep, onze salade of de cracker.
0: Want als heel Nederland luncht, dan ben jij aan het werk.
1: Ja, precies. Dus dan wij kunnen niet praten met volle mond.
0: Nee, dat mag niet.
1: Dat doen wij niet.
0: Nee, dan krijg je straf. En dan heb je nog meer mensen die zich melden en zeggen...
1: Dat gaan we niet doen.
0: June, wat ga je doen?
1: Peter Reumer is hier.
0: Oh, de man van Baantje.
1: De man van Baantje. En er is een nieuwe Baantje uit. En ik heb hem gelezen. Tot gisteravond 10:10.
0: Wauw. Is het spannend?
1: Alle kanten op. Ja, tot het laatste moment.
0: Weet je wat ik zo fijn vind van Baantje? Je weet... Het loopt goed af.
1: Ja, dat is zeker
0: dat
1: zo.
0: Is
1: en je
0: zo
1: weet dat
0: fijn.
1: De dader gepakt wordt. Ja. Nou, wat ik ook zo mooi vind aan die boeken van Baantje... zijn die beschrijvingen.
0: Ja, dat kan niet goed, hè?
1: Ja, en altijd je hoed op de kapstok.
0: Ja, Appie Baantje, dat is natuurlijk dat is de man die...
1: Ja, dat is de voorganger.
0: Ja, precies. Maar uiteindelijk heeft Peter Reumer het allemaal overgenomen. Ja, en zijn vader, die speelde natuurlijk...
1: Ja,
0: die speelde natuurlijk de kop met COCK op televisie.
1: Ja, fantastisch.
0: Wat heerlijk. Nou, ik heb zin om te gaan luisteren.
1: Ja, gaan we doen.
0: Nou, veel plezier zometeen. En tot aan 12:00 nog even een liedje van de OJ's.
1: Heerlijk,
0: oh jee, het zijn de OJ's. Used to be my girl, hoor je nu bij NH. Fijne middag.

0: vanavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
0: Dit is een uittip.
2: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
11: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
0: Dit is een uittip.
13: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
14: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitje Horen.
15: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
16: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
17: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
18: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: 12 uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
21: Goedemiddag. De stikstofuitstoot van Noord-Hollandse melkveehouderijen is in de afgelopen jaren verder afgenomen. Volgens de provincie komt dat onder andere door Europese beperkingen op het gebruik van dierlijke mest en door verduurzaming. Afgelopen nacht zijn twee auto's en een bestelbus in vlammen opgegaan in de regio Zaanstreek-Waterland. De politie doet onderzoek naar de branden. En we zullen dit najaar genoegen moeten nemen met kleinere vruchten. En daardoor ook duurder. Dat komt door de droogte in Europa. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
22: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: June tot 2.

0: 30 juli. Oh, en ik heb zo'n zin in de gast. Iedere dag trouwens, hoor. Maar deze wel in het bijzonder. Want zijn boek heb ik gisteravond uitgelezen. 10 voor 10 was ik klaar met de allernieuwste baantje. En Peter Ruimer himself, die komt straks.
1: Maar was het het waard om binnen 1 dag een boek te lezen?
0: Zeker. Ja, maar dat boek is op een gegeven moment zo spannend. Het heet ook De Moord in de Praktijk. Maar het is zo spannend, je blijft lezen. En ik vind ook wel, als je een gast krijgt die een boek geschreven heeft, dan moet je dat ook lezen van tevoren, want dat praat makkelijker. Maar dat doen we straks. Lieve mensen thuis, mensen die luisteren via de radio of kijken naar de televisie, lieve mensen hier, dan heb ik het natuurlijk over Lotte, over Bastiaan en over Dennis. Oké, ik heb 1 verzoek aan jullie. Denk even aan je koelkast. Denk even aan je koelkast. Wat staat er in je koelkast? Staat er toevallig een bakje in met een restje?
1: Zeker.
0: Ja, een bakje met een restje. Staat dat te wachten tot je het gaat opeten? Of staat het te wachten tot het over 3 dagen de prullenbak ingaat? Wij hebben soms wel een beetje een restjesdag. Dan eten we gewoon verschillende dingen. Heb jij een restje lasagne? Oh, dat doe ik. Die andijvie stamp op met die gehaktbal. Wat staat er bij jou, Bastiaan, als restje in de koelkast?
1: Er staat een pastagerecht wat Charity, mijn vriendin, heeft gemaakt. En er staat een gerecht van gisteravond, Cantonese kip.
0: Oké, en wanneer gaat dat gegeten worden?
1: Vanavond.
0: Kijk.
1: We hebben al onderhandeld vanmorgen en ook wie wat krijgt. Ja, dat we ook niet veel overlap hebben. Hooguit mag ik 1 gehaktballetje van het gerecht.
0: Wie wat krijgt, dat is ook zo mooi. Lotte, heb jij restjes in jouw koelkast?
2: Nou, op het moment eigenlijk helemaal niet.
0: Oh.
2: Doe je
0: er wel aan?
2: Nou, ja, als ik wat pasta of wat curry of zo over heb, dan doe ik dat wel. Soms voor de lunch dan de volgende dag. Maar ik kies ook wel vaak gerechten die ik dan de volgende dag met dezelfde ingrediënten, waar ik dan een ander gerecht van kan maken, zeg maar. Dus de ingrediënten heb ik dan wel in de koelkast liggen. Dus een halve zak sperzieboontjes of zo. Maar dan heb ik gisteren gewoon sperzieboontjes gegeten en dan maak ik er vandaag een saladetje van of zo.
0: Kijk, hey, daar kunnen we ook wat van leren. Dennis, met de armen over elkaar hier in de studio, net gepresenteerd het programma Goedemorgen. Heb jij restjes in jouw koelkast?
3: Nee, ik heb 1 hele slechte eigenschap. Ik gooi eten te snel weg.
0: Ja, dat kan dus niet. Daar stoppen we mee.
3: Als er dingen over zijn, het gaat meteen weg. En dan realiseer ik me later dat ik dat eigenlijk misschien nog wel had kunnen gebruiken. Dus wat Lotte zegt, is eigenlijk veel beter. Ja. Maar ik gooi dat gewoon weg. Moet ik niet meer doen.
0: Heb jij plastic bakjes in huis?
3: Heb ik, ja.
0: Oké, anders dan ga ik ze voor je kopen.
3: Nee, ik heb ze in huis. Ik zal ze wat vaker gaan gebruiken.
0: Oké. Jeetje, wat een gehoorzaam type. Ideaal zo'n man. Dus denk even, als je zit te luisteren, aan je eigen koelkast. Wat staat er op dit moment in je koelkast aan restjes? Lijkt me heel leuk. En ga je het ook eerlijk eten of gaat het dan toch de prullenbak in? Ik vind het ook leuk als mensen daar een beetje eerlijk in zijn. Vind je niet? Oh, niemand zegt
3: dat. Ja, ik vind dat dus ook.
0: 088 850 51 52.

0: Gamaleo van de Gypsy Kings. Loop even naar je koelkast. Of als je op je werk bent of in de auto, denk er van je koelkast. Staat er een bakje in met restjes. Ja, dan kan ik me voorstellen dat vooral de dames erover gaan bellen. Maar ik ben toch ook wel benieuwd naar de heren. Welke man kan even iets vertellen over de restjes in zijn koelkast? Eerst even naar Donja. Dag Donja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi, heb je nog wat liggen staan?
1: Ja, garnalensalade, die ga ik vanavond opeten.
0: Oh, wat heerlijk. En van wanneer is die?
1: Van gisteren.
0: Oh ja, niet te lang bewaren. En wat zit er verder in die garnalensalade?
1: Tomaat, komkommer, ja? Selderie.
0: Oh, lekker.
1: En uitjes.
0: Ja.
1: En dan doe je de eerste garnalen in een bak.
0: Ja.
1: En dan maak je een sausje van ketchup.
0: Ja.
1: Balsamico, limoen, maar de sap. En dan twee eetlepels sap van de sinaasappelsap.
0: Ja, wat lekker.
1: En dan doe je die sla erbij en dan de garnalen. En dan laat je het even 30 minuten staan in je koelkast. Wel, want er zit vries natuurlijk.
0: Ja.
1: Ah ja, en dan heb je een heerlijke salade.
0: Oh, wat zalig. Ik hoop niet dat die sla dan... Oh, er zit verder geen sla in, want dat wordt natuurlijk hartstikke slap.
1: Alleen hetzelfde rijst.
0: Ja, nee, dat kun je goed hebben.
1: Maar die kan je weglaten, hoor, als je het echt niet lekker vindt. Sommige mensen vinden dat gewoon niet lekker.
0: Nee, nou, ik vind het heel lekker klinken, Donja. Dank je wel voor het recept.
1: Is goed.
0: En eet smakelijk vanavond.
1: Oké, dankjewel.
0: Goed zo, dag.
1: Doei.
0: Doeg. Wie heeft de restjes in de koelkast? Ellie, goedemiddag.
2: Nou, ik heb nooit geen restjes in de koelkast.
0: Nee, waardoor komt dat?
2: Ik heb mijn broccoli opstaan en die is heel groot uitgevallen.
0: Ja.
2: Ik eet natuurlijk ook wel vaak bij Huis van de Wijk en zo. Maar ik heb altijd gehad... Want dan zeiden mijn vriendinnen wel eens... Jij wil nooit iets overhouden. Ik heb niet eens een bakje om het over te houden.
0: Oh,
2: dan eet ik het allemaal op en ik weet ongeveer wat ik eet.
0: Maar dat scheelt. Ja.
2: Een restje, dat komt bij mij niet voor.
0: Nee. Ja, wij vinden het thuis wel hartstikke lekker. Sterker nog, ik heb een zoon en een dochter.
2: Ja.
0: En die wonen allebei in Amsterdam. De een kookt iets liever dan de ander. Oftewel, de zoon niet zo graag. Oh, nou, ja. Die gaat geregeld met een bakje met eten bij ons vandaan weer terug naar Amsterdam.
2: Ja, maar dat is wat anders. Dan heb je het gekookt, is het van dezelfde dag?
0: Ja, en dat eet hij dan een dag later.
2: Ja,
0: maar ik eet dat vanavond ook, want het is toch een lekker restje.
2: Dat is waar, maar... Als het echt, dat ligt er aan wat het ook is.
0: Ja, lieverd, je kan
2: je niet bewaren.
0: Nee, je kan niet alles bewaren.
2: Wat is dat ding groot? Dus ik ga nou straks maar een patatje halen, want ik ga ook geen aardappelen erbij koken.
0: Nee.
2: Maar ik haat koken, want ik kook bijna nooit, hoor.
0: Nou, lieverd, ik ga van de Jelle in Den Helder, want ik heb het idee dat hij wel kookt. Dag, Ellie.
2: Ik mis ook wel een beetje je vriend, hè?
0: Maarten! Ja, maar hij is zo zelden vrij. Dus die is gewoon lekker aan het genieten. En ik moet zeggen, Bastiaan doet het geweldig.
2: Hij pakt ook altijd op wat
0: ja,
2: ik doe.
0: Ja, nee hoor, hij doet het hartstikke goed.
2: Ja.
0: Dag, Ellie!
2: Nou, heel veel fijne uitzendingen.
0: Dag! Jelle, goedemiddag!
3: Hoi, Dijon!
0: Hoi, ben je van het koken, Jelle?
3: Ja, dat wel. Maar waar ik wel een hekel aan heb, is het aan afloop schoonmaken.
0: Oh
3: ja.
0: Ja,
3: goed, dat hoort er ook bij, hè?
0: Ja, dat aanrecht en zo.
3: Ja, joh, ja, maar ook die kookplaat en zo.
0: Ja, dat vind ik ook stom.
3: Maar weet je wat met de restjes? Gisteren hadden we wortelennasi.
0: Ja, wat voor nasi?
3: Wortelennasi.
0: Oh, dat ken ik niet. Wortelennasi?
3: Nou, bij de supermarkt kan je zo'n zakje kopen. Er zit 400 gram heel fijn gesneden of bloemkool. Of iets met wortel en allerlei preien en ui in. En paprika.
0: Ja.
3: Dat is kant en klaar. En dan doe je het vlees. En in plaats van de rijst doe je die groente erin.
0: Oh joh, dat ken ik
3: niet. Lijkt me heel gezonder.
0: Lijkt me hartstikke
3: gezond. En het smaakt met de kruiden die ik erbij heb. Net als nasi.
0: Oh, wat goed.
3: Alleen ja, weet je, die rijst is alleen maar vulling, hè.
0: Ja, dat is waar.
3: En dus nu eet je groente met wat kip en dat is prima.
0: Ja.
3: Maar dan blijft er een restje over.
0: En dat bewaar je.
3: En wat dacht je dat ik vandaag als lunch had?
0: Oh, dat heb je nu net even gegeten.
3: Ja, zo werkt dat. En eigenlijk wordt het dan...

0: gemaakt.
1: Leuk centrum, veel winkels.
0: Zeker de moeite waard.
1: Nou, hartstikke goed. Ik ga het onthouden, Jelle.
0: Ja, en geen geestjes weggooien.
1: Nee, doe ik niet. Dag Jelle.
0: Hoi, Joen.
1: Hoi. Nou, Bastiaan, wat hebben we nog binnengekregen aan restjes, althans via de telefoon?
2: Gerrit bijvoorbeeld, die zei aardappels in de koelkast heeft hij nog. Dan gaat hij vandaag aardappelsalade of een gnocchi mee maken. Anja die zei, gisteren heb ik toevallig weer een dagje gehad dat ik alles heb opgemaakt, even alles warm wokken en klaar is Kees. En ze is niet de enige die aan het wokken is, want Erik is er ook. Die is nu een bakje bami is hij aan het
1: verwarmen
2: in de wok. En dat Chinees kan je ook goed van eten. Hè? Dat
1: ja,
2: is gewoon
1: zeker.
2: Altijd. En als laatste, Yvonne die zegt, ik vries mijn restjes altijd in om ze later weer te gebruiken. Maar dan vergeet ik ook dat ik ze in de vriezer heb liggen. Dus mijn vriezer is nokkie vol.
1: Oh ja, dat herken ik ook al. Weet je hoe ik kwam op dit onderwerp? Jij weet het.
2: Ja.
1: Ja, zeg het.
2: Omdat wij hier in de kantine aan het lunchen zijn altijd met elkaar. En gisteren zei je met je salade, ik ga deze bewaren voor morgen. Maar waarschijnlijk heb ik er geen zin meer in.
1: En ik heb het wel opgegeten.
2: Zo is het.
1: Goed gedaan, hè, eigenlijk.
2: Ik ben zo trots op je.
1: Ja, nou, is dat maar iedere dag zo, eigenlijk. Maar goed, dat is weer een hele andere zaak. Als ik nog eens een keer een week koek, snoep en chips en nootjes kan laten staan, nou, dan mag je trots zijn op me. Dit is Rolls Royce en Best Love. Draai ik daarna nog een plaat? Ja, dat denk ik wel. Dat wordt dan Drive Safe. Eet smakelijk voor als je zit te eten. En voor vanavond als je denkt, ik begin aan de restjes. Nou, goed gedaan. Mooi. Lekker en leuke bakjes. Dit is June tot 2 op NH.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ik ben Kobi en ik woon heerlijk bij de hei in Hilversum.
10: Mijn naam is Peter en ik woon in het mooie Nieuwsloot.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Minuut over 12:30. In Edam is het 27 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De stikstofuitstoot van Noord-Hollandse melkveehouderijen is in de afgelopen jaren verder afgenomen. Tussen 2019 en 2025 werd de uitstoot 18% minder. De provincie heeft met de sector afgesproken om in 2035 30% minder uit te stoten. De afname komt volgens de provincie onder andere door Europese regels op het gebruik van dierlijke mest en bijvoorbeeld door verduurzaming. De melkveehouderij heeft binnen de landbouw in Noord-Holland de hoogste stikstofuitstoot. De afgelopen nacht zijn 2 auto's en een bestelbus in vlammen opgegaan in de regio Zaanstreek-Waterland. Gebeurde in Middellie, in Purmerend en Zaandam. Alle 3 de voertuigen werden volledig in de as gelegd. Bij de autobrand in Middellie is iemand licht gewond geraakt toen die probeerde de brand te blussen. Gisternacht brandde in dezelfde wijk in Zaandam ook een auto uit. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de branden. KLM heeft het afgelopen kwartaal 190 miljoen euro winst gehaald. Vorig kwartaal draaide het vliegbedrijf nog verlies. De afgelopen tijd kreeg KLM te maken met flinke uitdagingen, zoals de stijgende brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd blijft de vraag naar vliegen groot, zegt de topvrouw bij de NOS.
14: We hebben natuurlijk ook gezien dat er minder capaciteit was vanuit het Midden-Oosten, waarmee er vanuit Europa direct naar Azië veel gevlogen is. En die grotere vraag, met dus meer mensen aan boord, met ook betere prijzen, heeft ons geholpen in het compenseren van de brandstofprijzen.
13: KLM moet de komende jaren ook veel investeren voor de aankoop van stillere en schonere vliegtuigen. Om dat te kunnen betalen moet er volgens het bedrijf veel winst gemaakt blijven worden. En we zullen dit najaar genoegen moeten nemen met kleinere vruchten. Dat zegt de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Een reden daarvoor is de droogte in Europa. De vruchten zullen ook duurder zijn. Wat wel een voordeel zal zijn, is dat de kwaliteit goed is door de vele zonuren. Aan de andere kant is er ook veel hagel gevallen, wat dan weer kan zorgen voor een klein plekje op je appel of peer.
15: Dat is niet zo erg.
13: Nee, toch?
15: Nee.
13: Kunnen we nog gewoon eten.
15: Precies.
13: In september wordt de nieuwe oogst geplukt. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
15: Helemaal goed, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht. En dat is in ieder geval vandaag en morgen naar Mathieu Gernaert. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, June. En ik hoorde al dat er al bramen waren bij jou net. Dus,
12: ja, ik heb ook op de fiets kwam ik mensen tegen die bramen aan het plukken waren.
16: Oh, dat is
12: heel
16: is
12: vroeg voor deze tijd van het jaar.
16: Nou, zeggen, ja.
12: Maar ze zien er echt super lekker uit.
16: Gaat wat.
12: Hoe gaat het met de zon vandaag?
16: Het gaat vrij goed nog. Natuurlijk, het is niet zo strak blauw als gisteren. Er is af en toe wat sluierbewolking. Dat wordt ook wat meer van het zuiden. Dus het zal er een beetje, ja, de meeste plaatsen wat melkachtig uit gaan zien. Gaandeweg de middag. Maar wat geeft dat, zou ik zeggen. En de temperatuur is natuurlijk een stuk beter. Met nu 23 tot inderdaad 28 graden. Het zal ook wel eens een beetje de temperatuur blijven. Met die zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Windkracht 2 tot 3 en bij zee. Af en toe nog windkracht 4. Het is een mooie dag, maar wel iets meer bewolking, denk ik. En dan vanavond is er ook wel wat bewolking, maar er zijn ook opklaringen. En morgen is het allemaal ietsje anders. Er trekken nu een paar buien straks over Brabant naar het oosten toe. Die gaan ons overigens missen. Maar dat zorgt voor een soort van winddraaiing vannacht en ook morgen, ook bij ons dus. Met morgen een matige tot vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Er is vannacht al kans op een paar buien uit het noorden. Zal niet zoveel zijn, maar morgen neemt die buienkans er wel toe in de ochtend. Dus op veel plaatsen zal wel wat regen vallen. Niet zoveel, lang ook niet overal, maar toch een behoorlijke bui is best wel mogelijk. En ook al morgenmiddag nog in eerste instantie. Al met al dus redelijk wat bewolking morgen overdag met een paar opklaringen. Morgenavond wordt het alweer zonniger. En dan is het ook droog. En de maximum temperatuur vandaag, het raadje al, is iets lager met die noorden tot noordoostenwind. Die komt uit op zo 21 tot lokaal nog 25 graden morgen.
12: Ja. Hey, maar we zitten vlak voor het weekend. Wat krijgen we zaterdag en zondag?
16: Ja, weer stabiel weer. Dan is er een nieuw hoge drukgebied boven Engeland. En het gaat een meestal noordoosten tot noordenwind geven. Met geen storing in de buurt. Dus in principe stabiel weer. Misschien dat er zaterdag een enkel buitje van zee komt. Maar dat zal zeer weinig zijn. Dus de meeste tijd droog met zeker zondag vrij veel zon. Zaterdag is nog een matige tot vrij krachtige wind. Zondag is een rustige dag. En de temperaturen die zijn prima, denk ik. Met maxima zo in het algemeen van 22 tot 26 graden.
12: Nou, dat is zalig. De luchtdruk en de weerspuik.
16: Ja, de luchtdruk die is weer wat gedaald. Die is nu 1013 millibar. En het weerspreukje van vandaag, we zitten uiteraard midden in de hondsdagen, de warme periode. En zijn de hondsdagen heet, dan krijgen we het hele jaar nog vrij veel zweet. Want vaak wil het nog wel eens aanhouden, dit weer, wat we nu hebben. Ik hoop het niet, maar goed.
12: Eet smakelijk voor iedereen die luistert. We hadden het heel even over zweet, maar dat was functioneel. Dankjewel, Sjoel. Tot over een uur.
16: Ja.
12: Joe, hoi.

0: 20 jaar geleden heb ik ze gezien live in Vredenburg, Tivoli. In Utrecht, de Koors en Old Town.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Dagelijks krijg je van ons de selectievraag voor het spelletje Pim Pam Pet. Voorzitter van de jury sinds vorige week is Bastiaan Meijer.
3: Goedemiddag.
0: En je zit er strak in.
3: Ja, gisteren was het wel even moeilijk, hè?
0: Maar gisteren vond ik het zelf ook moeilijk.
3: Ja.
0: Maar ik vond de antwoorden die gegeven waren, die vond ik aan de ene kant goed, aan de andere kant dacht ik, mwah.
3: Ja, want we hadden gisteren bijvoorbeeld iets wat je onder de grond kan vinden. Toen zei een luisteraar, zei aarde. Maar aarde is de grond.
0: Ja.
3: Dus ja, onder aarde ligt de aarde. Maar we zoeken echt concrete antwoorden.
0: Precies. Goed. Nieuwe vragen vandaag, ook weer afkomstig uit de actualiteit.
3: Zeker.
0: Met de volgende vraag als eerste. De Pride Walk, die al jaren plaatsvindt tijdens de kermis in Hoorn. Dus de Pride Walk in Hoorn, kermis daar. Die gaan ze uitstellen 2 maanden. Want de mensen voelen zich daar een beetje onveilig. Toen dacht ik aan de volgende vraag. Wat vind je op de kermis?
3: Heel goed.
0: Dus niet die Pride Walk, want die is uitgesteld. Maar wat vind je wel op de kermis? Met de volgende letter. Denk aan de kermis in je eigen woonplaats. Op de kermis met de K van Karel.
3: Kermis.
0: Ja, maar dat is niet goed, hè? Wat vind je op de kermis met de K, maar niet kermis? 088 850 51 52.

0: Een kopje koffie van VOF de Kunst.
1: June Top 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Nou, de Pride Walk doet altijd gewoon leuke momenten op de kermis in de Hoorn. Maar die is uitgesteld, heeft te maken met de veiligheid. Waar denk je aan met de kermis? Dat was de selectievraag.
2: Ja, er kwamen veel antwoorden binnen. Veel dezelfde antwoorden viel me ook op. Maar Leo die kwam bijvoorbeeld met kermisklanten.
0: Ja.
2: Rodi met de katapultattractie, heel goed.
0: Katapultattractie.
2: Joyce had het over kaartjes voor bijvoorbeeld botsauto's.
0: Ja, dat is slim. Ja.
2: Harriet kwam met krijzende kinderen, kinderspeelgoed, kinderachtbaan en kauwgom.
0: Alles wat kind is.
2: Maar het meest voorkomende antwoord kwam van René, Cora, John, Greet, Theo, Annemarie, Nix, Nel, Steven en Paul. Kaneelstok.
0: Oké. Nou, we gaan even kijken wat Remco heeft. Dag Remco.
3: Hallo.
0: Hallo daar, goedemiddag.
3: Goedemiddag, June.
0: En wat was jouw antwoord?
3: De kop van Jut.
0: De kop van Jut. Oh ja, dat vind ik. Ik vind het toch wel stiekem leuk om dan vooral hele sterke mannen en enkele keer ook een hele sterke vrouw dan tegen die boksbal te zien. Oké, ben je sterk, Remco?
3: Nou, ik was sterk. Ik ben al wat ouder geworden, dus dan neemt het wat af, hè?
0: Ah, ben je gek, joh, maar je bent dan net zo sterk als 20 jaar geleden. Hey, maar we gaan even... Wat zei je, kop van Jut?
3: De kop van Jut zie je niet zoveel meer op de kermis.
0: Nee, niet meer, hè?
3: Nee, want ik heb vroeger op de kermis gewerkt.
0: Oh, joh.
3: En toen stond hij er wel eens. Maar dat, in de tegenwoordige tijd zie je dat eigenlijk niet meer.
0: Nee.
3: Boksbal nog wel.
0: Oh ja, dat is die boksbal. En die kop van Jut, dan moest je slaan met zo'n hamer, toch?
3: Ja, en dan schoot dat ding naar boven, naar de kop. Bam, tegen de bel aan.
0: En wat kreeg je dan, Remco?
3: Ja, dan kon je een prijs winnen. Ik weet niet wat voor prijzen meer, maar dat ligt eraan of je dat in 1, 2 of 3 keer deed.
0: Ja. En wat deed jij op de kermis?
3: Ik heb gewerkt bij een attractie, dat was de Centuri 2000. Dat was een molen met allemaal armen eraan en daar zaten weer bakjes aan en die gingen dan omhoog en dat draaide dan zelf. Het is heel lang geleden, maar heel leuk.
0: Ah, wat leuk. En wat ben je daarna gaan doen dan?
3: Toen ben ik weer in de luchtvaart gaan werken. Oh. Dat heb ik eigenlijk de rest van mijn leven gedaan, totdat ik daarmee stopte.
0: Ja, wat leuk. Ja. Oh, we moeten ook even wat tijd aan Ankie besteden. Dag Ankie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, sorry hoor Ankie, maar ik zat even aan Remco vast.
4: Nee,
0: daarom. Ik vond het ook wel leuk. Hé, maar Ankie, wat was jouw antwoord?
4: Ook de kop van Jut.
0: Ook de kop van Jut. Ja, op de kermis bij Remco destijds.
4: Nee, ik dacht het niet. Maar kijk, het was natuurlijk competitie, hè, vroeger met die mannen onder elkaar.
0: Ja.
4: Wie het hardste kon slaan.
0: Wie is de sterkste en mag als eerste een leuk meisje uitkiezen? Nee, dat is weer een heel ander verhaal. Goed, laten we maar gaan beginnen. Ik heb 5 vragen. Die heb ik gehaald uit de actualiteit. Want de kinderliedjes van Monique Smit, die waren vorig jaar van Spotify verdwenen. Ze had een beetje herrie met haar eigen broer Jan. Maar ze komen weer terug trouwens. Hartstikke leuk. Noem een kinderliedje.
4: Op de grote paddenstoel.
0: Ja, maar liever het even wachten op de letter. Nou, oké. Het is de O.
4: Op een grote paddenstoel.
0: Ja. Sorry Remco, maar het is echt de O.
2: Ankie, 1 punt.
0: Oké. Bastiaan, vraag 2.
2: Vraag 2. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn de afgelopen weekend stoelen van het terras gestolen. Het waren er wel liefst 88 designstoelen. Wat kunnen we vinden op een terras?
0: Ja.
2: Met de letter.
0: Oké, op het terras. Remco en Ankie. Niet de kop van Jut. Het is de S van Simon.
4: Renja.
0: Nee, de S van Simon.
4: Oh, Sinas.
2: Ja, dat klopt, Ankie, denk ik.
4: Stoelen.
2: Ja, maar Sinas was inderdaad wel sneller.
0: Ja. Je was nog aan het ademhalen, Remco.
4: Ja.
0: Oké, maar dan moet je nu toeslaan als je wil winnen, hè? Goed. Er was vanochtend de aanrijding hier in Hilversum op een rotonde fietsen gewond geraakt. Maar die gemeente doet eigenlijk dit jaar onderzoek op die rotonde vanwege de verkeersveiligheid. Wat kun je zien vanaf de fiets? Dat is de vraag. Wat kun je zien vanaf de fiets? Dus je zit op de fiets en wat zie je dan? Het is de M van Marie.
4: De middenberm. Nee, dat is niet goed.
0: Remco?
3: Ja, ik zit te denken. Wat kan je zien vanaf de fiets met een M?
4: De molen?
3: Ja.
2: Hier kunnen we niet meer partijdig tegen ingaan. Dus
0: nee, molen is
2: Ankie,
0: goed.
2: Inderdaad. Ankie,
0: ja. Okay.
2: Je staat hartstikke goed voor. 3-0.
0: Ja, Remco, het kan nog, hè?
3: Ja, ja.
0: Voor de eer.
4: Moet ik mijn mond houden?
0: Nee, tuurlijk niet, lieverd. Het is een spel. Er gaat niemand we gaan niemand de mond snoeren. Vraag nummer 4.
2: Een Nederlands echtpaar dat op hun trouwdag ging eten in een Frans sterrenrestaurant is na een tegenvallende maaltijd vertrokken zonder te betalen.
0: Nou, lekker dan.
2: Maar dat hadden ze beter niet kunnen doen, want de volgende ochtend werden ze door de politie van hun bed gelicht. En de vraag is, waar denk je aan bij een trouwdag?
0: Oh, is Remco getrouwd? Is Ankie getrouwd?
4: Nee. Absoluut, alleen in 60 jaar.
0: Oké, okay, nou, wat denk je aan bij een huwelijk met de erf van Rudolf? Remco?
3: Nee, ik kom er niet op.
0: Wat heb je om je vinger?
3: Ring.
4: Een ring.
0: Ja, maar nu was het.
3: En ik ben niet getrouwd.
2: Ik denk dat zelfs de FIFA denkt, dit is wel heel partijdig. Maar Remco, je hebt je eerste punt. Yes!
3: Oh, wauw.
0: Oké, laatste vraag is de volgende. Grote vriend Peter Reumer is zometeen te gast met een nieuw boek van Baantje. Het Baantje-boek dat ik gelezen heb heet De Moord in de Praktijk. Het draait dus om een moord eigenlijk op een huisarts. Wat zie je bij de huisarts? Wat zie je bij de huisarts in de praktijk, in de wachtkamer? Het maakt me niet uit waar. Als we maar gewoon een goed antwoord krijgen met de P van Pieter.
3: Pollen.
4: Pillen.
2: Wat zei je, Remco?
3: Nee, ik wou zeggen pollepel, maar dat is het niet.
2: Nee, en
0: dat is helemaal goed. Nee, tuurlijk is dat niet goed.
2: Ankie, wat zei jij?
4: Ik zei pillen.
2: Pillen, zou zeker kunnen.
1: Ja. Pim, pam, pet.
0: Ik weet niet wat voor huisarts jij hebt, Remco, maar als daar een pollepel ligt in plaats van pilla, dan zou ik naar een ander gaan. Ankie, je hebt gewonnen.
4: Nou, geweldig.
0: Blijf in de lijn. Fijne dag allebei.
4: Dankjewel. Leuk om mee gedaan te hebben.
0: You dog. Blijf leuk, hè, de pingpongpit. Queen, you're my best friend.

0: vrijdagavond. Over de top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
6: Dit was een uittip.
8: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
9: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
10: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft twee mannen aangehouden in een onderzoek naar de handel in illegale geneesmiddelen. Het gaat om een man uit Krommenie en een uit Assendelft. De goederen zijn in beslag genomen. De stikstofuitstoot van Noord-Hollandse melkveehouderijen is in de afgelopen jaren verder afgenomen. Komt volgens de provincie door onder andere Europese regels op het gebruik van dierlijke mest en door verduurzaming. En afgelopen nacht zijn twee auto's en een bestelbus in vlammen opgegaan in de regio Zaanstreek-Waterland. De politie doet onderzoek naar de branden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
22: June tot 2.

0: 9 minuten over 1. Het boek waarover we gaan hebben ligt overal in de winkel. Sterker nog, het boek kwam binnen op 1 in de bestseller top 100. Het gaat over een huisarts. In zijn praktijk aan de Amsterdamse Spaarnammerbuurt wordt huisarts Jan Hekking dood aangetroffen. Komt het door hartproblemen of heeft die vreemde bebloede schaar er iets mee te maken? Dat is vooral de vraag in het nieuwe boek van Baantje. Geschreven uiteraard alweer zijn 29e door Peter Ruimer. Peter Ruimer, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joen.
0: Wauw, wat mooi dat je er bent.
1: Wat fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, en ik hoor jouw stem, want je spreekt ze ook allemaal zelf in, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus jij neemt ons mee in de wereld van Jan Hekking?
1: Ja, nu even niet, maar op het luisterboek wel.
0: Ja. De reacties, lovend, hè?
1: Ja, ja, ongelooflijk.
0: Ja.
1: Ja, het is heel grappig dat we zien dat het publiek groeit. En dat is eigenlijk tegen de trend in. Ja, dat wordt steeds groter.
0: Waardoor komt dat, denk je?
1: Ik val stil. Dat is niet goed voor de radio. Ik heb geen flauw idee. Nou, ik heb wel een idee. Kijk, aanvankelijk, toen ik het overnam van Appie...
0: Ja.
1: Ja, dan begin je wat, dan zet je wat laag in. En mensen dachten allemaal...
0: Dat is doodeng. Je stapt een hele grote schoenen.
1: Ja, maar...
0: Maar je had al een verleden, hè?
1: Yes, ik had 124 afleveringen van de serie Baantje geproduceerd.
0: Ja.
1: En, dus ik wist wel ongeveer wat ik ging doen. Maar nog, ik dacht, oké, één boek... En dat is ja, uitgegroeid tot dit, tot bijna 100. En mensen houden van... Ik heb een podcast gemaakt samen met mijn zoon Job. Het geheim van Baantje. Nou, gaan we op zoek naar hoe komt dat succes nou?
0: Ja.
1: En daar zijn we ook achter gekomen in deel 7, aflevering 7.
0: Uh-huh.
1: Maar ik wil even een shortcut voor je maken.
0: Ja, heel graag.
1: Er zitten genoeg andere leuke dingen op je podcast. Het geheim is de kok. Het is zo grappig, maar...
0: De kok met COCK.
1: Met COCK, ja. Het is die Appie Baantje gelukt. En dat is eigenlijk zijn grootste... succes geweest.
0: Ja.
1: Dat hij een man heeft ontwikkeld. Hij had eerst twee andere regisseurs in eerdere boeken. Maar toen op de kok is overgegaan. En daarmee heeft hij iets geraakt binnen het Nederlandse volk. Wat Maigret doet voor Frankrijk. Wat Poirot doet voor Engeland.
0: Ja.
1: En de hele wereld overigens. Dus en er zijn duizenden schrijvers die zoiets willen ontwerpen. Zo'n man, zo'n karakter.
0: Ja.
1: Dat lukt bijna niemand en nee. Het is hem bijna per ongeluk gelukt.
0: Ja.
1: Het succes van Baantje is de kok.
0: Ja, Jurre de kok.
1: Jurre de kok.
0: Ja, met zijn regenjas en met zijn hoed op. Ik heb het boek gelezen. En dan heb ik het over natuurlijk de allernieuwste, nummer 99... De kok en de moord in de praktijk. Ja. Ik ben gistermiddag begonnen. Ik heb het niet weg kunnen leggen. Gisteravond om 10 uur was ik klaar. En ja, ik denk, jij spreekt ook allerlei verschillende generaties aan. Als ik denk aan mijn schoonzoon, begin 30. Nou, die heeft ze dus allemaal staan op de plank.
1: Ja.
0: Ik denk dat het ook is. Verschillende generaties zijn opgegroeid met Baantje. Maar als jij mij nou eens meeneemt naar de ontwikkeling van weer zo'n verhaal van Baantje.
1: Ja.
0: Zoals je hem geschreven hebt, deze laatste. Maar je bent waarschijnlijk al bezig met de volgende.
1: Ja.
0: Echt, al die zijtakken die je neemt. Dat ik denk, hoe dan?
1: Ja. Nou, kijk, wat heel belangrijk is dat ik een plotidee moet hebben.
0: Ja.
1: Ik moet weten waar het ongeveer over gaat. Wat is ongeveer de moordzaak?
0: Ja, dit was de huisarts, Jan Hekking.
1: En dat haalde ik uit mijn eigen huisarts.
0: Oh ja?
1: Ja, want die ging met pensioen.
0: Oké. Okay.
1: En vroeg zich af wat hij daar moest gaan doen als afscheidsfeestje. En toen hield hij een receptie en zei, wil geen cadeaus. Maar iedereen die iets wil doneren, mag doneren op de stichting...
0: Momento.
1: Ja, in mijn boek, het heet anders in het leven. Maar dat je mensen op het laatste van hun leven nog een naar de zee brengt. Of de hertjes op de Veluwe, of weet ik veel. En toen kwamen wij, waren wij natuurlijk ook. En mijn vrouw en ik waren daarna in Italië. En daar zaten we op een restaurant en daar droeg zijn naam.
0: Oh.
1: Dus Annette maakt daar een foto van en stuurt het naar hem.
0: Ja.
1: En hij komt onmiddellijk terug en zei, ja, jullie dachten dat ik het geld had gestoken in de ambulance. Maar nee hoor, het was een grapje. Maar ik dacht,
0: plot. Oh, dat was hem.
1: Plot. Ja, en dan ga ik heel gelukkig zak ik achterover in mijn stoel.
0: En dan neem je nog een extra wijntje. Ja. Dan is het boek geboren.
1: Het boek is geboren, ja. En dan laat ik hem dus meestal vinden. En dan, ja, dan loop ik eigenlijk achter de kok aan. En dan denk ik, ja, nu weten de mensen onderhand wel wie het zou moeten zijn. Daar moet ik even een bochtje om.
0: Ja.
1: Dus dan bedenk ik
0: het is heel irritant, hè, voor de lezers.
1: Ja, enorm. enorm. Ja, je kunt je geld terugvragen. Ja, dus zo'n boek ontstaat. Dit heb ik niet. Ik ben niet iemand die kaartjes maakt en een lam. Nee, ik ga.
0: Het is geen prikboord.
1: Nee. Ik heb de plot. Dan leg ik dat lijkt die arts leg ik dan neer op die grond.
0: Ja.
1: En dan ga ik kijken wat er gebeurt.
0: Ja, ja, en dan... goed, we gaan niet het hele verhaal doornemen. Want er zijn zo ontzettend veel zijtakken die je neemt. En dan is er iets met een knoop en dan weer bestek. En dan is er een assistent. En dan denk ik, ja, zij heeft dat gedaan. En dan denk ik, oh nee, dat kan niet. En dan is er ook nog een bebloede schaar. Maar zit jij, Peter, zelf ook te genieten? Kan ik me zo voorstellen. Als je iedere keer van zo'n afslag weet te bedenken. Dat je denkt, yes, ik heb ze weer beet.
1: Ja, nou reken maar. Ik begin de dag meestal met een wandeling door de duinen, weet ik veel. En dan denk ik wat ik die dag moet gaan schrijven.
0: Ja.
1: En dan los ik ook problemen op, namelijk het probleem dat ik vastgelopen ben. En dan ontstaat zo'n bestek ineens. Want ik moet ook meerdere verdachten hebben. Dus je moet ook meerdere...
0: Ja, het waren er wel zes.
1: Van alibi, ja, het waren er veel deze keer. Je moet meerdere alibis hebben en motieven. Dat bestek is er dan, ja, dat is dan... Dat zegt de luisteraar niets, maar dat is dan zo'n afleidend ding die ik bedenk, waar ik heel tevreden over ben.
0: Ja.
1: En die werken er dan in, ja.
0: Ja, nou, de lezer is ook tevreden, want je bent op nummer 1 binnengekomen in de bestseller top 100. Ja. Dit is nummer 99. Hoe zorg je ervoor dat het niet voorspelbaar wordt? Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is mijn grootste angst en mijn grootste opgave, is om elke keer weer de lezer mee te nemen naar een andere, interessante omgeving binnen... Amsterdam. Hey, ik heb
0: want nu was dat de Spaarndammer buurt.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik zoek ook steeds een nieuwe buurt op.
0: Ja.
1: Vind ik ook leuk. Dan vertel ik iets over de buurt. Deel 100 speelt zich af in Artis.
0: Oh ja?
1: Dat vind ik ook leuk.
0: En wanneer verschijnt die?
1: Januari 27, 18 januari geloof ik. Schrijf op in je agenda.
0: Kom je dan terug?
1: Nou, kom ik zeker.
0: Gaan we het vieren? Hang ik slingers op?
1: Ja, zeker. Dan ga ik een stukje voorlezen ook.
0: Ja, mooi.
1: Dus ik zoek naar een loper en ik zoek naar karakters die ik zelf ook leuk vind. Het leukste wat ik vind is het schrijven van de scènes. Er is in het boek van de dokter, Moord in de praktijk, een rolletje weggelegd voor een vrouw die tegenover de praktijk...
0: Ja, oh ja, uit het raam alles hangt. Ziet.
1: Ja, die alles ziet, de hele straat ziet en weet wat er gebeurt.
0: Ja.
1: En dan gaat de kok langs. En dat zijn voor mij de koninginrit, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat vind ik heerlijk om te schrijven. Dat zijn leuke dingen.
0: Ja, en je schrijft ook altijd heel beeldend. Dus wat dat betreft kunnen we ons precies voorstellen hoe het er aan toe gaat. Ik ben ook benieuwd naar Artis. Gaan de dieren daar ook nog een beetje een rol in spelen? Oké, jij gaat niks zeggen, ik hoor het al. We praten zo met haar verder en dan hebben we het over de toekomst. Niet alleen over het nieuwe boek dat gaat verschijnen. Want deze is net verschenen, ligt in de winkel. Ja, oh, en dan hebben we een film. Maar ik zit ook nog te denken aan iets anders. Ik ga het je zo vragen. Peter Ruim.

0: Prachtig mooie dag van Daniel Loos. Ik zit hier met Peter Reumer hier, radio en niet te vergeten televisie. Kijk ook even mee via Ziggo Kanaal 30 en KPN 509. We hebben het over zijn nieuwste boek in de winkel op dit moment. De kok en de moord in de praktijk. Het speelt zich af in de Spaarndammer buurt bij een huisarts. En die huisarts, die heet Hekkingen, Jan Hekking. Ik heb een heel opstel, opstel is niet waar, een uittreksel gemaakt van het boek zoals ik dat gisteren gelezen heb. Ik kan bijna weer terug naar de middelbare school.
1: Geweldig.
0: Ja, maar dat vind ik leuk. Want dan maak ik het mijn eigen. En dan kom ik dus uiteindelijk ook weer dingen tegen. En denk ik, maar daar gebeurde dit en daar gebeurde dat. Ik denk dat we het boek verder niet door moeten nemen. Je schrijft heel beeldend. Je zet mensen voortdurend op het verkeerde been. Waardoor ik in het begin al dacht van, het is die assistente die het gedaan heeft. Maar toch krijg je iedere keer weer andere gegevens en een beeldende informatie, waardoor je denkt, het zou daar ook wel eens in kunnen zitten. Knap gedaan. Jij bent bezig alweer met het boek dat moet verschijnen in januari.
1: Ja.
0: En dat is de 100ste. Wordt dat dan een bijzonder exemplaar?
1: Die zijn het bezig op de uitgeverij, dat wil ik niet weten. Eén plan, het andere vliegt over de tomer. Er komt een speciale uitgave.
0: Is dat dan extra dik?
1: Het is telt van.

0: moeten maar kijken wat het wordt. Maar het is natuurlijk wel, het is bijzonder in de hele wereld. Want in de hele wereld is er geen serie zoals Baantje. Met 100 afleveringen, 100 boeken. Met dezelfde inspecteur als hoofdpersoon. Ah. Ik sta hier ook mee in de Guinness Book of Records,
1: joh. Oh joh.
0: Zeker.
1: Wat goed.
0: Naast de pannenkoekenbakkende vader en al die mensen die al die dingen doen.
1: Ja, dus dat is ontzettend eervol.
0: Ja, zeker. En grappig.
1: Ja, en grappig. Ja. Gaat het je makkelijk af om zo'n nieuw boek te schrijven? Nou, zo'n moment in Italië helpt natuurlijk.
0: Ja, nou, eigenlijk sta je de hele dag aan. Eigenlijk ben je de hele dag bezig om, de informatie naar binnen te halen. Waar je wat mee kunt in dit boek. Ja. Ik moet 2 plots per jaar uitschrijven.
1: Ja. De lat ligt hoog.
0: Ja, en dat ik zal nooit. Zodra ik merk dat ik op mijn routine aan het schrijven ben, of dat ik een beetje achter, dan stop ik er subiet mee. Dan heb ik er geen zin meer in. Dus ik probeer elke keer weer die lat hoog genoeg te leggen. En het ene boek lukt het beter dan het andere, maar dat is niet mijn inzet. Dat is dan ja, dat het idee wat minder is of zo. Maar
1: het gaat goed.
0: Ja. Oh ja, ja, nee, het gaat goed. Ja, nee.
1: Ja, het gaat uitstekend, meer dan uitstekend. Ik kan me wel voorstellen, Peter, dat het misschien moeilijk is dat de nieuwe televisieserie Baantjes, zoals die er komt, eind van het jaar met Thomas Acta, dat dan niet synchroon loopt. Want ik bedoel, als ik nu je boek gelezen heb, De Kok en de Moord in de Praktijk, en dan denk ik, daar had gewoon makkelijk ook een aflevering van gemaakt kunnen worden.
0: Zeker.
1: Is dat moeilijk voor jou dat niet zo is?
0: Nee. Dat is niet moeilijk. Het is een beetje jammer, want ik had het wel ontzettend. Ik was er wel trots op geweest als mijn boeken verfilmd zouden zijn.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk elke schrijver denkt dat dat wel. Maar ja, de uitgeverij verleent de licentie aan de producent. En die zijn er niet uitgekomen, zo simpel is het. We zijn begonnen met mijn boeken. Ik heb met John gesproken over mijn boeken. Hij heeft mijn boeken gelezen zelf.
1: Ja.
0: Dus we waren eigenlijk wel daarover eens dat het moest gaan gebeuren. Alleen ja, daar komen ze niet uit. En zijn ze teruggevallen op een oud contract uit 1994.
1: Wat ook nog een beetje met jou te maken had.
0: Nou, wat ik zelf ontdekte.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja. Dus nu is het niet meer van mij. Ik heb ook geen reactie meer. Ik heb niet meer met ze gesproken. Dus ik ben benieuwd. Ik wens het allerbeste, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja. Wat dat betreft. Is dat jammer natuurlijk, maar er zijn zoveel zegeningen. Komt trouwens ook een puzzelboek aan, zag ik, hè, in september.
0: Ja.
1: Het Baantje puzzelboek.
0: Ja, heb ik ook niks mee te maken.
1: Nee, waar je wel mee te maken hebt, zijn de boeken. Nu in de winkel nummer 99, De Kok en de Moord in de Praktijk. Nummer 100 straks in januari, en ik hoop dat je dan weer terugkomt. Er is natuurlijk al een film van Baantje, er is een serie. Oké, daar heb je niks mee te maken. Maar Peter, ik zit wel te denken, waarom zorg je niet voor goede contacten, dat je denkt, joe, ik ga een musical produceren. De Baantje musical.
0: Maar Tune, ik heb 2 seizoenen met Baantje door het land getrokken.
1: Ja, dat was de theatervoorstelling.
0: Ja. Ja, je ziet de kok toch niet tapdansend over de wallen.
1: Nou ja, ik denk de theatervoorstelling weten. Maar ik denk zo'n musical, dat zou ook nog kunnen, toch?
0: Ja.
1: Zie je dat niet?
0: Nee.
1: Je ziet niet Vledder en de Kok, COCK, dansend, met regenjas en hoed.
0: Oh, dat zal wel geweldig zijn, ja. Op de wal inderdaad, zo'n rood, beetje rode schijnen, dan Dancing in the Rain. Ja, het zou mooi zijn. Nee, Singing in the Rain. Ik denk niet dat het gaat komen.
1: Nee. Wat, moet er nog meer komen, behalve de boeken?
0: Ik denk dat het voorlopig wel goed is. Ik denk dat de boeken en de serie heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Ik denk dat het zo...
1: Een kledinglijn?
0: Een kleding, ja, ik heb wel die hoedjes op de markt willen brengen. Maar daar had ik weinig.
1: Ik ga je helpen. Als jij de hoedjes uitbrengt. Ja. Of een pyjama of zo. Dat we slapen gewoon in een.
0: In een baantje pyjama.
1: Ja, in een baantje pyjama of zo.
0: Jurk.
1: Ja, zo. Jurk. Nou, ik heb een schoonzoon die heet Jurien. En ik denk dat hij heel graag in een Jurre de Kok pyjama zou willen liggen.
0: Ja, dat is over nadenken.
1: Nee. Maar goed, ik heb het idee dat jouw brein nooit stilstaat. Dat kan ook niet, want je zit nu volop in boek nummer 100. Maar mocht je nog andere plannen hebben, laat het me weten.
0: Zeker.
1: Dank je wel voor dit gesprek en dank je wel ook voor het boek.
0: En dank je dat je hier mocht zijn.
1: Absoluut. Tot de volgende keer, hè?
0: Tot de volgende keer.
1: Dan ben je 100. Terug met nummer 100, gebonden en wel.
0: Ja, ja.
1: Oké, Peter Reumer.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
5: Ik ben Christina, oud Volendam.
6: Ik ben Jeffrey uit Rijsenhout.
7: Ik ben Liliane, op Marken.
8: Thuis in heel
9: Half 2 precies. In Laren is het 28 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
10: Goedemiddag. In de auto vol met explosieven die eerder deze week in Amsterdam-Osdorp crashte, zaten 3 mannen met donkere kleding. Dat laat de politie nu weten. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Na een achtervolging kwam hij tot stilstand in Osdorp. De omgeving in een straal van 100 meter werd ontruimd. Pas uren later kon iedereen weer terug naar huis. De politie heeft 2 mannen aangehouden in een onderzoek naar de handel in illegale geneesmiddelen. Het gaat om een man uit Krommenie en 1 uit Assen-Delft. Ook heeft de politie meerdere panden doorzocht en daarbij werden harddrugs en illegaal vuurwerk gevonden. Dat is in beslag genomen. De mannen zitten vast. Air France KLM gaat in de laatste maanden van dit jaar vluchten schrappen door hoge brandstofkosten. Het zal bij KLM gaan om vluchten in de rustige maanden oktober, november en december op routes die elke dag meerdere keren worden gevlogen. Om hoeveel vluchten het precies gaat, staat nog niet vast. Dat hangt af van de ontwikkeling van de kerosineprijs. Eerder dit jaar werd al een beperkt aantal vluchten geschrapt vanwege de dure kerosine. En Amsterdam doet zaterdag tijdens de Canal Parade een proef met vrouwenurinoirs. Op verschillende plekken in de stad kan je als vrouw gebruik maken van speciale toiletten. De gemeente wil kijken of die een goede aanvulling kunnen zijn op gewone toiletten. Een tekort aan openbare toiletten is al langer een probleem tijdens grote evenementen in de stad. De gemeente zal vragen stellen aan gebruikers van het vrouwenurinoir en aan mensen die wel naar een toilet gaan, maar niet naar een vrouwenurinoir, om erachter te komen wat de gebruikers ervan vinden.
9: Ja, het lijkt me heel ingewikkeld.
10: Lijkt me ook moeilijk, ja. Je hebt ook toch wel eens onderweg naar vakantie of zo, zo'n hurktoilet. Ik weet niet of die nu nog bestaan, maar vroeger weet ik dat.
9: Ja,
10: wel.
9: In Frankrijk heb je natuurlijk die toiletten. Ik ben een keer met mijn dochter meewezen vliegen naar Beijing, China. En in een steegje, wij zochten gewoon een vrij toegankelijk toilet. Nou, dat was een publiek toilet, een deur open. En toen was er een goot.
10: Oh,
9: er was een goot. En daar zat dus ook een vrouw, zat daar te plassen. Daarnaast had je wel 1 toilet met een deurtje. Maar de rest, echt, er kwamen dames binnen, die gingen allemaal naast elkaar boven die goot plassen.
10: Oh, ik zou het niet kunnen, denk ik.
9: Ik heb het ook niet.
10: Nee. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
9: Ja, daar moest ik even aan denken. We gaan naar het weerbericht met Jules Gernaert.
11: Het blijft vanmiddag meest zonnig met wat hoge bewolking. Later wordt het wat meer en vanavond hebben we dan af en toe een bewolkte periode. Maar het blijft bij ons droog. De temperaturen zijn veel beter dan gisteren. De maxima lopen uiteen van 23 tot 28 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Windkracht 2 tot 4. Vanavond uit noordwest tot noord.

0: Een zomerse plaats van zoekmachine en het heet Mulder.
1: En haar helpt.
0: En hij helpt. We hebben een platform en dat heet enhijhelpt.nl. Daar kun je dus advertenties op plaatsen. Omdat je misschien iets zoekt of je wil iets aanbieden, of je zoekt misschien personen of gewoon hulp. Nou, dit is een opmerkelijke oproep op enhijhelpt dit keer. Sascha van Wijk uit Alkmaar. Die zoekt een opa en oma voor haar dochter. Nou, hoe zit dat? Sascha, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: Jill. Jij bent dus op... Ja, je bent op zoek naar een opa en oma. Hoe zit dat?
2: Ja, ik kan ook een tante of een oom. Ik heb maar even een naam aangegeven. Ja, ik ben oorspronkelijk geboren getogen Amsterdam. En ik dacht nooit de stad te verlaten. Maar inmiddels toch al 23 jaar hier in Alkmaar.
0: Ja.
2: En door allerlei omstandigheden heel druk geweest. Ook met heel veel verschillend werk. En natuurlijk ook de opgroeien van mijn dochter. Want die heeft namelijk syndroom van Down. Dus dat ging niet zonder slag of stoot allemaal.
0: Nee, snap ik.
2: Met een, nou ja, van alles nog wat medisch, maar dat is inmiddels, is ze dat allemaal
0: ontgroeid. Hoe oud is ze?
2: Ze is 25. En kleine dame, is 1,40 meter groot, dus ziet er eigenlijk nog dan heel jeugdig en jong uit.
0: Ja.
2: Dus ja, zeg maar dat ze eigenlijk, je hebt dan verschillende gradaties van, IQ is natuurlijk wat lager, maar op sociaal gebied is ze heel sterk en...
0: En heel gezellig.
2: Heel gezellig vooral, heel vrolijk, ondernemend. Iedereen is eigenlijk altijd stapelgek op de deur.
0: Dus... Ja, wat leuk. Hoe heet ze?
2: Isha.
0: Oké, Isha is 25, heeft het syndroom van Down. En woont ze bij jou? Woont ze in een gezinsvangend huis?
2: Nee, ze woont bij mij en ik vind het eigenlijk heel erg gezellig. En ik zeg met zijn opgave, nee, het is gewoon een feest en een eer.
0: Ja.
2: En ontzettend dankbaar dat ze bij me woont. Ik heb eigenlijk in die zin... Inmiddels, moet ik wel zeggen, alle tropenjaren doorstaan. En inmiddels is er gewoon een heel gezellig gezelschap. En neem ik er eigenlijk overal mee naartoe, als mensen dat willen.
0: Ja, wat leuk.
2: Ja. Mee uit eten, mee uit dansen. Dus we zijn in Zandvoort geweest aan het dansfeest. Nou ja, iedereen vindt het hartstikke leuk. Dus dan gaan we gewoon gezellig samen dansen.
0: Ja, bij ons in het dorp woont ook een heel leuk gezin. En ze hebben ook één kindje met het syndroom van Down. En maar die is zo gezellig. En die vindt ook alles leuk. En die gaat er overal mee naartoe. En is er een feestje op de Brink, hup, daar staat ze te dansen. Echt, dus ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar waarom zoek je een soort opa en oma of een tante of iemand anders van die strikken?
2: Ja, ik ben hier dus in 2002 hier komen wonen. En dan heb je eigenlijk ook die sociale contacten niet zo opgebouwd. En ik heb verder ook helemaal geen familie meer. Dus dat vind ik ook wel heel triest. Maar het is gewoon zo. Dus ik heb helemaal geen familie. Dus niet dat je even de telefoon kan pakken en zeggen van... God, er is iets... iemand die gewoon betrokken is.
0: Maar is dat dan voor jou of voor je dochter... zodat ze er af en toe kan koffie drinken, bij wijze van spreken?
2: Nou ja, vooral voor mijn dochter. Een soort maatje of een beetje zo'n oma, tante, gevoel. Gewoon dat. Een stukje familie eigenlijk die betrokken is. En, want ik heb gelukkig in de afgelopen 20 jaar... heb ik iets van 3 begeleiders, professioneel zeg maar. En die zijn alle 3 heel betrokken en fantastisch. Waarvan eentje zelf zegt van, ik wil niet even meer betaald krijgen. Dus echt
0: wat leuk.
2: Een klein beetje als familie.
0: Ja.
2: Die vindt het ook reuze gezellig. Ze gaat vanmiddag ook met de begeleiding. Die stelde voor, zal ik er ophalen van de dagbesteding.
0: Ja.
2: Ik ben aan het strand en die vindt het ook hartstikke gezellig. De man is aan het werk en die gaat gewoon... Middag met mijn dochter naar het strand.
0: Nou, wat heerlijk. Dit klinkt echt allemaal heel leuk. Het gaat om de omgeving Alkmaar. En daar zoek je dus, als het ware, gewoon een beetje gezelschap voor je dochter, maar dus ook een beetje bij jou, voor jou, waar je dan af en toe langs kan gaan. Die advertentie staat op ennahelpt.nl. Daar is dus het een en ander te lezen. Maar als luisteraars meer willen weten, kunnen ze ook ons even een appje sturen of bellen op 088-850-5152. Ik wil dit even een beetje in de gaten houden. Als er niet vandaag reacties op binnenkomen... dan ga ik het zeker volgende week even een keertje halen.
2: Ja, en op die advertentie op NH is ook de foto te zien.
0: Oh, leuk.
2: En ze mogen mij natuurlijk ook benaderen dat ik wat foto's of filmpjes stuur. Dan moet het natuurlijk ook een soort klik zijn.
0: Ja, precies. Nou ja, of een keertje koffie drinken en kijken of er een klik is.
2: Ja,
0: ja toch?
2: Ja.
0: De advertentie staat op nhhelp.nl. Doe in ieder geval je dochter de groeten. En ik vind het hartstikke leuk dat je deze oproep gedaan hebt.
2: Dankjewel, June.
0: Dankjewel. En ik hoop op succes.
2: Ja, ik ook.
0: Goed zo. Oké. Dag.
2: Dag.
0: Ja, dit is toch hartstikke leuk, maar dit moet wel lukken. Dat wil ik graag.

0: En dit is Simon Webb en Coming Around Again. En daarna krijgen we ook nog Yves Bierens en Emma Heesters. Maar eerst nog wat anders.
1: Is er nog iets te doen?
0: Ja, zeker wel. Want iedere donderdag is er de West-Friese Folkloremarkt. En dit is in Schagen. Daar zijn we ook een keer geweest. Hebben een uitzending vandaag gemaakt. Hartstikke leuk. Is ook echt een aanrader om daar een keer naartoe te gaan. Nou, en daarom is ook onze eigen Samantha daar naartoe. Samantha, op de Folkloremarkt. Goedemiddag. Oh, ik hoor het al. Dit is grappig. Feest.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoi.
2: Het is haast niet te missen dat vandaag het thema muziek is op de folkloremarkt in Schagen. Er klinkt overal muziek. Of dat nou een draaiorgel uit de 19e eeuw is, of gewoon lekker deze muziek. Mensen dansen, zijn vrolijk. En wat is er niet te doen op die folkloremarkt in Schagen? Want je kan leren kantklossen hoe dat in de 19e eeuw ging. Je mag een kostuum passen hoe ze in West-Friesland rond 1900 erbij liepen, want het is natuurlijk de West-Friese folkloremarkt. De hele zomer lang kan je hier genieten van allerlei dingen. Themadagen. En eigenlijk is een van de hoogtepunten, June, die is vandaag al geweest. Dat is namelijk de optocht. Dat is echt werkelijk onbeschrijfelijk. Ik was daar vanochtend bij.
0: Ja.
2: En wie ook alles van die optocht af weet en er ook in meeloopt, dat is Jan Benit. Goedemiddag, meneer Benit.
3: Goedemiddag.
2: Ja, wat ziet u er trouwens prachtig uit. Zo liepen de mannen erbij in 1900?
3: Ja, 1900, 1920 liepen ze er inderdaad zo bij, ja. Ja,
2: en maar u heeft geen hoge hoed op en uw collega's wel.
3: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik ben namelijk toch wel een beetje een werker. Ik ben de programmaleider. Nou, dat betekent dat je moet zorgen dat de kramen links en rechts goed staan. Met de dames ben je bezig. Je moet veel sjouwen. Zie je dat al met een hoge hoed? Dat ding waait af. Nu zit alles mee. We hebben net een prachtige optocht gehad.
2: Ja, oh, ik heb die gezien en ik zie ook die mensen, zowel die aan de optocht meedoen als die ernaar kijken, zo genieten. Kunt u ons meenemen in hoe dat gaat in die optocht?
3: Nou, op een gegeven moment, wij starten om 10:45 starten we bij Spoorzicht. Dan zie je uit alle hoeken en gaten, zie je mensen komen in klederdracht. Je denkt eerst, waar komen ze allemaal vandaan? Het hele spul trekt dan door de stad. Er is een bepaalde volgorde. Er lopen ongeveer 20, 25 koetsen mee. Er lopen kinderwagens tegen. Er lopen,
2: ja, want mensen, zelfs de kleine kinderen zijn in klederdracht. Ja. Want wat zult u een bijzondere reacties krijgen? Hoe zijn die?
3: Ja, hoeveel keer gaan ze niet? Is dat echt wat in die wagen ligt? Dat gebeurt gewoon. En mogen we even stoppen? Want we willen een fotootje maken. Nee, we gaan niet stoppen. We gaan door, want het moet door. Een paard stopt niet. Dus wij gaan met z'n allen ook door.
4: Ja, wij wonen in Castricum en we komen elk jaar een keer naar de Schagenmarkt.
2: Ja. Wat vindt u er zo bijzonder aan dat u ieder jaar terugkomt?
4: De optocht. De klederdracht, de sieraden van die vrouwen. Zo leuk, zo gezellig. En de markt is natuurlijk heel gezellig.
2: Oh, kijk daar, prachtig, dat draaiorgel. En die kinderen?
4: Ja, die kinderen zijn enig. Ook die in de kinderwagen zitten. Kijk hier, die bakker. En dan zie je soms zo'n kinderwagentje met babytjes erin. Dat is zo leuk. Kijk ze zwaaien.
0: Ja, kijk ze zwaaien. Nou, de markt die duurt vandaag nog tot 3:00. En de andere edities zijn tot en met 3 september. En lukt het dan niet tot en met 3 september? Nou ja, dan volgend jaar. De Folkloremarkt was dat in Schagen.

0: en toen was je opeens klaar. Alleen met jou van Yves Berends en Emma Heesters. Heerlijk plaatje. Echt zo'n oorworm. Blijft de hele dag in jou.
1: Wat een knaller.
0: Ja. Even kijken. Nick Velderman in aantocht. Althans, daar gaan we vanuit. Hij doet zo met een programma Goedemiddag. En hebben we Jelmer samen met Patricia voor vandaag de dag. En Jelmer vandaag niet met Maarten, maar met Eva in Over de Top.
1: Nou, dus het is nog even leuk hier bij NH, zeg
0: maar. We zijn één grote familie. Morgen zit je op een andere plek.
1: Ja, morgen zit ik
0: Eén
1: bij de
0: ochtend.
1: Eén
0: dagje maar, hè?
1: Je mocht één dagje uitgeleend aan de ochtend.
0: Zeker, dan doe je de ontbijttafel. En morgenmiddag zit dan Jelmer hier. Wie hebben we morgen te gast?
1: Hans Klok.
0: Zo.
1: Dus de blonde haren hoeven niet gemist te worden in de studio.
0: Oh, ventilator zitten we hier. Voor die blonde lokken van hem. Fijn dat je erbij bent. Blijf nog eens luisteren. Want we maken prachtige programma's met heel veel liefde en aandacht voor alles en iedereen. Die luistert of kijkt naar ons. Ik wens iedereen een goede middag, een fijne middag. En zometeen goede middag. Dit is Layback en Sunshine Reggae. Dag.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik zie er eeuwenoud uit, maar ben nog niet eens 40. Wat ben ik?
2: Ik dacht een dinosaurus, ja.
1: Het is helaas...
0: Hint 3.
1: Ik ben vernoemd naar de stad waar ik aan de kade lig.
2: De Amsterdam.
1: Ja! Yeah!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222. Dit is een uittip.
5: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
3: Dit was een uittip. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is een uittip.
4: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus... gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen... en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
8: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
9: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
10: Ik ben Francine uit Haarlem.
11: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Er is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. In de auto vol met explosieven die eerder deze week in Amsterdam-Osdorp crashte, zaten 3 mannen met donkere kleding. Dat laat de politie weten. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. De politie heeft 2 mannen aangehouden in een onderzoek naar de handel in illegale geneesmiddelen. Het gaat om een man uit Krommenie en 1 uit Assendelft. Ook heeft de politie harddrugs en illegaal vuurwerk gevonden. En Air France KLM gaat in de laatste maanden van het jaar vluchten schrappen door hoge brandstofkosten. Het zal bij KLM gaan om vluchten in de rustigere maanden oktober, november en december. Op routes die elke dag meerdere keren worden gevlogen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Bookbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Bookbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Goedemiddag.
21: Met Nick Velderman.

Goedemiddag Noord-Holland, de donderdag van NH. Een biertje drinken zonder alcohol, dat wordt steeds meer normaal. Nederlanders die kopen minder pils en ander bier met alcohol, maar zetten juist vaker een alcoholvrije variant koud. Ja, eerlijk gezegd is ook best wel lekker, toch? Tenminste, als je goed koud is. De verkoop van alcoholhoudend bier lag in de eerste helft van 2026 2,8% lager dan een jaar eerder. Ja, en zo gaat het steeds een beetje verder. Ik dacht, zijn er liedjes vandaag die we hierbij kunnen verzinnen? Bier, glas, drinken? Geen idee. Ja, zomers. 088 850 51 52 088 850 51 52. Is dit Don Henley?

of the World. Nou, hopelijk is het nog niet zover, toch? Ja, heb je het meegekregen? Een biertje drinken zonder alcohol wordt steeds normaler. Nederlanders kopen minder pils en ander bier met alcohol. Maar zet het juist vaker een alcoholvrije variant koud. Ja, als ik een beetje onze luisteraar ken en onze reacties doorneem, dan geldt het niet voor onze luisteraars. Maar het geldt ook niet voor mezelf, hoor, moet je zeggen. Nee, zo krijg ik een berichtje van... even kijken... Van Joop, die zegt alcoholvrij bier is niet te drinken. Je kan het vergelijken als je zonder portemonnee op de wallen gaat lopen. Groetjes Joop. Ja, Joop. Ja. Zelf zegt Frank, trio bier van meneertje Pils is natuurlijk ook leuk. Er komt heel veel binnen Pink met Ratio Crash. Ook leuk, maar ik dacht, joh, dit past er ook wel bij. Zat er ook tussen. Ja, we gaan er wel even door natuurlijk, hè, maar... Uiteindelijk, aan elk biertje komt een einde natuurlijk. En elke avond ook. Dus André Hazes was wel toepasselijk, vond ik zelf. Het laatste rondje hoor je bij NH.

0: Hollands tintje krijgen. Ik vertel je zo hoe dat zit.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
0: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
17: Hoi, ik ben René uit Wormer.
18: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 2:30, momenteel in Limmen is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. In de auto vol met explosieven die eerder deze week in Amsterdam-Osdorp crashte, zaten 3 mannen met donkere kleding. Dat laat de politie weten. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Na een achtervolging kwam hij tot stilstand in Osdorp. De omgeving in een straal van 100 meter werd ontruimd en pas uren later kon iedereen weer terug naar huis. Een man uit de gemeente Hollands Kroon moet ruim 12,5 jaar de cel in voor een poging tot moord op zijn ex. Dat bepaalde de rechter vandaag. De man wachtte de vrouw 2 jaar terug stiekem op in haar woning. Daar was hij naar binnen gegaan met een gekopieerde sleutel. Toen ze de slaapkamer binnenkwam, heeft hij haar 15 keer gestoken. De vrouw beet de man in zijn onderarm, waarna zij wist te ontkomen. Volgens de rechter kan het gevaar voor herhaling niet goed worden ingeschat. De verdachte zou niet goed genoeg hebben meegewerkt aan een persoonlijkheidsonderzoek. Daarom kan na het uitzitten van de celstraf nog besloten worden dat de man behandeld moet worden. Air France KLM gaat in de laatste maanden van het jaar vluchten schrappen door hoge brandstofkosten. Het zal bij KLM gaan om vluchten in de rustigere maanden, oktober, november en december, op routes die elke dag meerdere keren worden gevlogen. Om hoeveel vluchten het precies gaat, staat nog niet vast. Dat hangt af van de ontwikkeling van de kerosineprijs. Eerder dit jaar werd al een beperkt aantal vluchten geschrapt vanwege de dure kerosine. En je hebt het misschien al gehoord, we mogen als inwoners van Europa stemmen op ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten.
21: Ja.
0: Die nieuwe biljetten die komen er om vervalsers een stap voor te blijven en ze zijn extra beveiligd.
21: Zit een slotje op?
0: Zit een slotje op.
21: Oké.
0: Okay. Nee, dat niet. En misschien krijgen die nieuwe briefjes ook wel een Noord-Hollands tintje. Een van de 10 ontwerpen is namelijk bedacht door de Amsterdamse ontwerper Joost Grotens. De 2 thema's voor de nieuwe biljetten die staan al vast. Dat is Europese cultuur en rivieren en vogels. De Amsterdamse ontwerper vertelt wat zijn briefjes met daarop Europese grootheden onderscheidt van de anderen.
1: Ik heb er geen helden van willen maken, maar ik heb ze gewoon mensen willen zijn. En ik heb heel erg de nadruk gelegd op dit deel van het gezicht, dus die ogen en die mond. Ik wil het gewoon van nu laten zijn, zeg maar, van gewoon een mens.
0: Tot 21 september kan iedereen in Europa stemmen op het volgens hen beste ontwerp uit de 10 al gekozen ontwerpen. En eind dit jaar wordt er dan een besluit genomen over de nieuwe biljetten. En dan komen die briefjes in de komende jaren in omloop.
20: Ik heb dus even gekeken wat je zou kunnen kiezen. Het is allemaal maar 1 thema. Dus stel je voor, we gaan voor bekende Europeanen. Ik sta er niet tussen, dus zo bekend zijn ze allemaal niet. Dan kiezen we zeg maar alleen maar bekende Europeanen. Je hebt ook een reeks met alleen maar vogels. Dan zijn al die biljetten, hebben verschillende soorten vogels. Maar waarom kunnen we niet een beetje mixen? Dus dat je op een biljet van 10 euro een bekende Europeaan hebt, dan een biljet van 20 euro een bekende vogel.
0: Ja, dat zou leuk. Is dat niet zo ook?
20: Zoals Pino bij Sesamstraat bijvoorbeeld. Snap je dat het een beetje gemixt is? Ik dacht, dit is nu allemaal per ontwerp. Ik dacht dat je een ontwerp moest kiezen en dat wordt al gekozen. Ja, dus die hele reeks.
0: Ik weet niet zo goed hoe dat precies zit. Want ik heb wel gezien dat er vaststaat welk briefje binnen welk thema valt. Dus dat zou ik even uitzoeken, hoe dat nou precies zit.
20: Want waarom doen we dan niet bijvoorbeeld dat bij de 10 euro wint het thema bekende Europeaan. Dus dat dan op het tientje de bekende Europeaan staat.
0: Ja.
20: En dan op vervolgens de brieven van 20 geeft de vogel geworden. Dus daar komt die vogel op.
0: Ik zal eens even uitzoeken hoe dat precies zit. En ik zal ook eens even kijken waarom jij er niet tussen staat.
20: Ja, nou ja, ik denk dat ik het antwoord al weet.
0: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
20: Dankjewel. Het weer dan met Sjoeg en Naar.
21: Het blijft vanmiddag meest zonnig met wat hoge bewolking. Later wordt het wat meer en vanavond hebben we dan af en toe een bewolkte periode. Maar het blijft bij ons droog. De temperaturen zijn veel beter dan gisteren. De maxima lopen uiteen van 23 tot 28 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Windkracht 2 tot 4. Vanavond uit noordwest tot noord.

0: met Keep On Moving.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: En het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51.

toch liever keuze B. Ja, dat is TSCA. I'm out alone. Ja, goed toch ook? Ja, zeg het maar. Wat wil jij liever horen? Keuze A. Dan ga jij voor de Sugar Bay Push the Filling of keuze B. Anastasia, I'm out of love. 088 850 51 52.

0: bij NH On My Soul.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A, de Sugar Babes met Push the Button. En keuze B, dan kies je voor de Anastasia met I'm Out of Love.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, gezellig. Frank, Monika, Henk, Ingrid, allemaal bedankt. En vele meer natuurlijk. Donja zit er ook tussen voor het stemmen op dit liedje. Keuze B, wint Anastasia, hoor je bij NH. Nou, kom daar maar in. I'm out of love. Komt zo dat stukje. Denk, doe het er vast even voor.

0: helemaal NH.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH. Dit is een uittip.
2: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: David uit Horen.
7: Ik ben Joep uit Beverwijk.
8: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
9: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
10: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Sarah uit Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. In de auto vol met explosieven die eerder deze week in Amsterdam-Osdorp crashten, zaten 3 mannen met donkere kleding. Dat laat de politie weten. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. De politie heeft 2 mannen aangehouden in een onderzoek naar de handel in illegale geneesmiddelen. Ze komen uit Krommenie en Assen-Delft. Er zijn ook harddrugs en illegaal vuurwerk gevonden. En een automobilist in Amstelveen heeft vanmorgen het verkeerde pedaal van de auto ingetrapt en schoot daardoor de parkeerplaats af in de sloot. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de 2e keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Goedemiddag.
20: Met Nick Velderman.

0: is jouw special bij NH met Afraid of the Dark.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er maar één iemand vandaag op de verjaardagskalender. Dat is Roos uit Haarlem. Roos uit Haarlem is vandaag 42 jaar geworden. Nou, Roos, speciaal voor jou vandaag een toetertje. En hartstikke gefeliciteerd.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Nou, zet jezelf ook op de kalender 088-850-51-52... of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: Danny Vera samen met Marlon. Bijna. Try again.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2010. Zo had je in dat jaar een kraakverbod. Dat ging in. Je mocht niet meer kraken. Luister mee.
2: Vannacht is het kraakverbod ingegaan. En dat betekent dat al deze mensen per direct hun gratis woning uit moeten. Er zit maar één ding op en dat is protesteren.
0: Mooi is dat, hè? Ja, overal kun je wel tegen protesteren natuurlijk. Nou, mocht je naar de radiowebwagen zitten op 30 juli 2010... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoort namelijk echt een ontzettend grote hit. Ja, ik heb het over Sia. Clap your hands, hoor je bij NH.

0: Het is Train bij NH met Hey Soul Sister. Het is ondertussen bijna half vier de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Het nieuwe eredivisieseizoen staat weer voor de deur. En er zijn wat nieuwe regels. Die gaan we zo even doornemen.
2: Vanavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
3: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.

0: ora.com/radio.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Dea uit Zaandam.
6: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
7: Het is bijna alle vier, momenteel in winkel is het 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. In de auto vol met explosieven die eerder deze week in Amsterdam-Osdorp crashte, zaten drie mannen met donkere kleding. Dat laat de politie weten. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht en daarom is de politie nog altijd druk op zoek naar ze. Mensen die meer weten of camerabeelden hebben, worden opgeroepen zich te melden. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Na een achtervolging kwam hij tot stilstand in Osdorp. De omgeving is in een straal van 100 meter ontruimd. Pas uren later kon iedereen weer terug naar huis. Een man uit de gemeente Hollandskroon moet ruim 12,5 jaar de cel in voor een poging tot moord op zijn ex. Dat bepaalde de rechter vandaag. De man wachtte de vrouw 2 jaar terug op in haar woning. Daar was hij stiekem met een gekopieerde sleutel naar binnen gegaan. Toen ze de slaapkamer binnenkwam, heeft hij haar 15 keer gestoken. De vrouw beet de man in zijn onderarm, waarna zij wist te ontkomen. De vrouw heeft wel blijvend letsel aan de gebeurtenis overgehouden, waaronder littekens in haar gezicht en ernstig psychisch letsel. Volgens de rechter kan het gevaar voor herhaling niet goed worden ingeschat. De verdachte zou niet goed genoeg hebben meegewerkt aan een persoonlijkheidsonderzoek. En daarom kan na het uitzitten van de celstraf nog worden besloten dat de man behandeld moet worden. De stikstofuitstoot van Noord-Hollandse melkveehouderijen is in de afgelopen jaren verder afgenomen. Tussen 2019 en 2025 werd de uitstoot 18% minder. De provincie heeft met de sector afgesproken om in 2035 30% minder uit te stoten. De afname komt volgens de provincie onder andere door Europese regels op het gebruik van dierlijke mest en bijvoorbeeld door verduurzaming. De melkveehouderij heeft binnen de landbouw in Noord-Holland de hoogste stikstofuitstoot. En het nieuwe eredivisieseizoen staat weer voor de deur. En met de ingang van het nieuwe seizoen is er een aantal nieuwe regels toegevoegd. Nu.nl zetten ze even op een rijtje. Allereerst gaat de scheidsrechter beter opletten op tijdrekken.
9: Dat is altijd goed.
8: Op tijdrekken. Oh ja, hij let sowieso wel goed op, mag ik hopen. Er wordt tot 5 geteld als het vermoeden bestaat dat er tijd wordt gerekt. Als de bal dan nog niet in het spel is, dan kan de scheidsrechter beslissen dat de bal naar de tegenpartij gaat. En als de doelman tijd rekt, dan kan de scheidsrechter ervoor kiezen dat de tegenpartij een corner krijgt. Verder moet een speler, als hij gewisseld wordt, binnen 10 seconden het veld af via de kortste route. En als het langer duurt, dan mag de speler die het veld weer inkomt pas na een minuut het veld op. Als een speler geblesseerd is, moet hij na de hervatting van het spel een minuut buiten het veld blijven om nepblessures tegen te gaan. De scheids mag wel bepalen wanneer hij uitzonderingen maakt. En tot slot krijgt de VAR meer bevoegdheden.
9: Oké.
8: De nieuwe regels worden voor het eerst toegepast tijdens het duel om de Johan Cruijffschaal. De wedstrijd tussen landskampioen PSV en tussen AZ begint zondag om 6:00. Volgende week begint dan de Eredivisie weer.
9: Ik ben heel erg benieuwd. Wel weer leuk, hè? Want ik denk dat veel mensen wel in diep gat zijn gevallen nadat het WK is gestopt.
8: Ja, want dan word je natuurlijk eventjes zoet gehouden eigenlijk met het WK als de Eredivisie dan voorbij is. En dan daarnaast het zwarte gat eigenlijk extra groot kan voorstellen.
9: Ja. Dus goed dat het allemaal weer begint, hè?
8: Ja.
9: Oké, Lotte, dankjewel.
8: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
9: Weer dan met Jules Genaar. Goedemiddag.
10: Het blijft vanmiddag meest zonnig met wat hoge bewolking. Later wordt het wat meer en vanavond hebben we dan af en toe een bewolkte periode. Maar het blijft bij ons droog. De temperaturen zijn veel beter dan gisteren. De maxima lopen uiteen van 23 tot 28 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Windkracht 2 tot 4. Vanavond uit noordwest tot noord.

0: En is Shepherd bij NH met Dae Young.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, het laatste rondje van het huis van deze week dan. Nog één keertje mag je meestemmen. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou zometeen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850

met Airport. Oké, dan, nou, dat zijn ze twee liedjes. Jij mag stemmen, jij bepaalt. 088, 850, 51, 52 voor keuze A, Sly Fox, Let's Go All The Way. Of keuze B, The Motors met Airport. 088, 850, 51, 52.

0: Het is de Bauza bij NH met Magnetic.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Twee liedjes, dankjewel voor het meestemmen. Keuze A, dan kies je voor Sly Fox met Let's Go All The Way. En keuze B, de Modus met Airport.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, dat zijn ze zeker. De meeste stemmen, zo'n 75%, kiest voor keuze B, de Motors, hoor je, bij NH Airport.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Dit is een uittip.
9: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
10: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
0: Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
12: Ik ben José uit Alkmaar.
13: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
14: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
15: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
16: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
17: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Bijna 4 uur is het en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. De politie heeft 2 mannen aangehouden in een onderzoek naar de handel in illegale geneesmiddelen. Ze komen uit Krommenie en Assendelft. Er zijn ook harddrugs en illegaal vuurwerk gevonden. In de auto vol met explosieven die eerder deze week in Amsterdam-Osdorp crashte, zaten 3 mannen met donkere kleding. Dat laat de politie weten. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. En we zullen dit najaar genoegen moeten nemen met kleinere vruchten in de winkels. En daardoor ook duurder. Komt door de droogte in Europa. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds 1,5 week niet meer over de brug bij Gorkum. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dan gaan we ook nog eens even kijken naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Want Jelmer die heeft de ANWB-verkeersinformatie erbij gepakt. Toch, Jelmer?
13: Absoluut. Er staan op dit moment 7 files. En ik noem even de 3 uitzonderingen. De eerste de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit Aanmuiden en de aansluiting met de A10, 11 minuten vertraging. 22 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk-Oost. Dat komt door wegwerkzaamheden. En de laatste, de A22, Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Bijna een kwartier vertraging.
21: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Vandaag de dag.
24: Met Patricia Navel.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij Vandaag de Dag. Wat leuk dat je weer luistert om 4:07.
1: Heel goed.
0: Ja, toch? Ik weet hoe het kwam. Ik zat net namelijk te denken van, oh wat leuk, het is 16:06. En toen zat dat 6:06 in mijn hoofd.
1: Oh ja, dat gebeurt.
0: Ja, dat kan gebeurt. Zomaar gebeuren, mensen.
1: Ja, dat
0: mensen.
1: Kan allemaal gebeuren.
0: Nou, Jelmer, die is ook weer van de partij, gelukkig maar.
1: Hallo
0: daar. Had je een leuke verrassing gisteravond? Want jij ging met een vriendin op pad, voor je verjaardag nog,
1: het
0: toch?
1: Het was onwijs leuk. Het was een openluchtbioscoop. Nou, met 30 graden plus is dat sowieso heerlijk.
0: Superleuk.
1: En
0: ja,
1: het was Mamma Mia.
0: Ach.
1: En we hebben dus echt al zippend aan een rozeetje heerlijk Mamma Mia meegeblerd. Oh. Nou, over dat terras. Het was
0: heerlijk.
1: Echt een feestje. Het was zo gezellig.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, wat een goed idee ook.
1: Echt, hè?
0: Ja, heel goed. Hey, Lotte is er ook weer. Lotte, heb jij nog iets leuks meegemaakt gisteren? Je was van plan om te gaan tennissen of was dat alweer eergisteren?
2: Ja, nee, dat was gisteren. En dat heb ik ook gedaan.
0: Oh, echt, toch?
2: Ja, ondanks de warmte, maar wel een beetje rustig aan, hoor. En genoeg pauzes.
0: Oh.
2: En af en toe even lekker zitten.
0: Ja, niet oververhit raken. Ja, en ik had gewoon een heerlijk avondje thuis op mijn terras. Lekker buiten gegeten. Dat vind ik ook altijd heerlijk.
2: Oh, lekker.
0: En daarna toch nog even B&B Vol Liefde gekeken, natuurlijk.
1: Oh. Ja, je bent verslaafd.
0: Ik ben verslaafd. Totaal.
1: Ja, absoluut.
0: Maar goed, daar zullen we het een ander moment nog wel eens over hebben. Jij bent ook verslaafd, toch, Lotte?
2: Ja, ik loop nog wel een beetje achter. Dus de verslaving is nog, nou ja, niet
0: nee, die
2: heel
0: begint
2: erg,
0: te
2: maar
0: komen.
2: Ja, precies.
0: Ja, en Jelmer moet nog beginnen, dus
1: ik moet nog beginnen.
0: Ja, maar dat gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Vertel ik je. Hey jongens, het is 30 juli vandaag, de dag dat de cornflake ontdekt werd. Dat gebeurde in 1898. Er zit een gek verhaal achter. Het werd ontdekt door een arts, John Harvey Kellogg. En hij was een streng gelovig man die heel erg tegen seks was. Want hij dacht dat je daar hele ziektes van kon krijgen. Vooral masturbatie, maar ook seks. Sowieso. Hij sliep dan ook niet samen met zijn vrouw. Ze hadden elk een eigen slaapkamer. Zij adopteerden al hun kinderen. En hij was zijn hele leven bezig met voedsel bedenken wat de libido zou kunnen verlagen. En zo had hij een keer per ongeluk een schaal met wat tarwe buiten laten staan. Wat mais en alles gemixt met water. En de volgende dag was dat helemaal een soort koek geworden. En toen heeft hij dat geroosterd. En toen dacht hij, dat is wel lekker. En gezond. En libido verlagend.
1: Ja.
0: En toen kwam zijn broer en die zei, maar joh, luister, als we nou een beetje suiker erbij doen, dan wordt het veel lekkerder. Dan hebben we echt een lekkere cornflake.
1: Wow.
0: En toen zei hij, nee, dat wil ik dus absoluut niet. Want dan krijg je weer dat libido wat gaat opspelen. Dat willen we niet. We willen gewoon suikervrije cornflake.
1: Absoluut.
0: En die broer heeft dus gedacht, nou, ik wil wel. En die heeft dus die hele Kellogg opgezet.
1: Jeetje.
0: Wow. Ja, wat een verhaal, hè?
1: Wat een verhaal.
0: Ja.
1: Nou, dus iedereen die gewone cornflakes eet, houdt de piemel in de broek.
0: Ja, dat is het idee. Ja.
1: Nou, dat
0: ja,
1: is
0: en de hand
1: heerlijk.
0: Uit de broek. Ja.
1: En de hand uit de broek. Nou, voor sommige mensen best een uitkomst.
0: Goed. Nou, maar dit is wel iets waar je over na gaat denken als je gaat ontbijten met cornflakes, denk ik. Toch?
1: Ja. Nou, ik heb het niet in huis.
0: Oh.
1: Nee.
0: Nee, dat snap ik.
1: Komt er bij mij
0: gaat
1: in.
0: Het allemaal weggooien.
1: Weg met de cornflake.
0: Goed, wat gaan wij? We gaan even terug naar vandaag de dag. Wat gaan wij allemaal doen de komende uurtjes? Nou, het leuke is, jammer, we hebben ons enorm zitten verkneukelen gisteren. Want ze zijn binnen. Die koeltasjes, waar wij het de hele tijd over gehad hebben, ze zijn er nu. Ze zijn echt schattig.
1: Ze zijn
0: echt cute.
1: Waanzin.
0: Echt om op te vreten. En straks gaan wij weer het spel spelen en dan kun je ze winnen.
1: Oh, ik heb er dan ongelooflijk veel zin in.
0: Ik ook. En we gaan ook nog even bellen met de man achter de Grey Pride. Want vanavond is het weer feest op de Nieuwmarkt. En welke sterren er dan allemaal komen optreden, dat hoor je zo.

0: for One. Je hoorde Douwe Bob.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: De Nieuwmarkt in Amsterdam is vanavond het decor van het traditionele Senior Pride concert. Het wordt een avond vol mooie muziek en roze pioniers. En het bestaat dit jaar 20 jaar. Paul Rijpstra is voorzitter van de Grey Pride, zoals dit evenement heet. Paul, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Zijn jullie helemaal klaar voor het feest vanavond?
3: Nou, we zijn druk bezig, kan ik je zeggen.
0: Ja? Wat moet er nog gebeuren?
3: Op de stoelen en het geluidstesten en zo. Maar het komt altijd keurig op tijd klaar.
0: Ja, jullie hebben inmiddels 20 jaar ervaring, dus dat moet lukken. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat juist deze groep ouderen vanavond centraal staat?
3: Ja, dat komt ook een beetje uit de historie. Want toen, 20 jaar geleden, was er Pride ook al. Maar toen werd er niks georganiseerd voor ouderen. Toen zijn een aantal mensen stonden op en die zeiden van ja, weet je, het is die generatie op wiens schouders de huidige generatie staat. Ja. We moeten ook wat voor die mensen gaan doen. En toen zijn er eigenlijk twee initiatieven ontstaan onder de naam Senior Pride. Eén is in alle zorgtehuizen, dat er daar activiteiten kwamen. En iemand anders zei van ik ga een concert organiseren. En dat heeft geresulteerd dat we nu 90 activiteiten hebben in allerlei zorginstellingen in Amsterdam.
0: Wauw.
3: Daar doen andere veel mensen mee. Het verandert wel, moet ik zeggen. In de zin dat je 10, 20 jaar geleden kon je nog bingo's houden of iets. Maar de toestand van iemand die nu in een verzorgingshuis zit is... Je komt er pas in als je heel slecht bent.
0: Ja, ja, ja.
3: En een doorloopsnelheid is ongeveer van, nou, wat is het, 1,5, 2 jaar.
0: Oh ja, dus dat is wel lastig, dus, ja. Ja.
3: Dan wordt het lastig. Maar muziek blijft altijd iets wat blijft hangen. Ook al ben je dement.
0: Ja.
3: We organiseren als concert ook vaak activiteiten in de tehuizen. En dan zie je dat, hè, dan worden mensen binnengereden in rolstoelen, helemaal in elkaar gezakt. Schuddend met het hoofd. En op het moment dat er muziek komt, dan zie je dat hoofd omhoog gaan. En gaan ze meebrabbelen en dat soort dingen. En dan zie je, wordt er toch iets getriggerd in het hoofd van herkenning.
0: Ja, wat mooi.
3: En dat is heel mooi om te zien. Ontroerend om te zien zelfs.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus het wordt ook weer een bijzondere avond vanavond. Vertel even hoe dat er dan uitziet. Want het is op de Nieuwmarkt. Het is buiten. Ja. Waar zitten jullie dan? Staan jullie dan? En kan iedereen daar gewoon maar langskomen?
3: Ja, het is vrij toegankelijk. En de stoelenbanken staan er. We reserveren wel een aantal stoelen. Want alle... Er komen van de Flessenman, een man of 60, Sarfati Huis, uit mijn hoofd Vreugdeheel. Nou, in ieder geval een hele aantal.
0: Een heleboel, ja.
3: Gaan daar naartoe. Die verzamelen zich allemaal voor de Flessenman. Dan moeten ze de Jodenbreestraat oversteken. De politie houdt iedereen tegen. En onder een haag van mensen die ze allemaal toezingen en juichen, worden ze dat het plein opgereden.
0: Wat prachtig.
3: Dan gaan ze zich plaatsen.
0: Echt een helder ontvangst.
3: Ja, een helder ontvangst.
0: Ja,
3: krijgen ze allemaal een advocaatje met slagroom.
0: Lekker.
3: En een roze petje op. En die worden de hele avond verwend.
0: Ja, en wat voor muziek krijgen zij te horen, onder andere?
3: Ja, het is Wilma. Wilma, ik weet niet meer eens hoe erachter. Ja, maar het was dat kindsterretje van vroeger wat met vader Abraham zingt.
0: Ach.
3: Een klomp met een zeiltje en zo.
0: Ja, is dat Wilma Landkroon?
3: Die bedoel ik,
0: ja.
3: In principe hebben we altijd iemand waarvan de hele plein denkt, leeft hij nog? Ja, die leeft nog. Die zingt nog. Het bijzondere wordt dat het waarschijnlijk het laatste concert wordt dat Willeke Alberti gaat geven.
0: Oh, Willeke komt ook. Nou, dat is mooi. Ja.
3: En dan gaan we het langzaam opbouwen. Dan krijgen we Mai Tai, Birgit, Lewis sluit het af. We sluiten het af met een mystery guest. Die komt met politiebegeleiding naar het plein.
0: Oh, jeetje.
3: En het is niet Madonna. Die staat in de avond, morgen zaterdag.
0: Ja, want dat zou wel helemaal geweldig zijn natuurlijk, hè?
3: Nou,
0: je weet het toch maar nooit.
3: Dat vonden we toch een beetje eng, want dan komen er veel te veel mensen naar het plein. En ook mensen die eigenlijk waarvoor dit concert niet bedoeld is.
0: Nee, precies. Nee,
3: dan is de sfeer weg, want het is altijd een sfeer van hele gemoedelijkheid en een reunieachtige sfeer. Ja. Achter degene die zitten, dat is een mengeling van jong en oud. En dat proberen we een artiesten ook te doen.
0: Ja, een mooie mix.
3: Ja, nee, het is opera hebben we. Het is een heel gemêleerd line-up.
0: Bijzonder.
3: Wat voor Jos.
0: Ja, het wordt een mooie avond met, denk ik, inderdaad ook wel een traantje her en der. Omdat het gewoon heel mooi is om voor deze mensen dit te kunnen doen. Er komen natuurlijk ook jongeren op af die misschien ook wel weer daardoor meer in contact komen met die oudere generaties. Ja. De pioniers in het roze, zullen we maar zeggen.
3: Ja,
0: ja. Mooi denk ik om bij te zijn. Ik wens je heel veel plezier, Paul, vanavond.
3: Dank je wel. En, jammer dat jij er niet bij kan zijn.
0: Ja, dat is zeker ja. Nou, heel misschien kom ik later op de avond nog wel even langs waaien. Maar het concert begint al om 6 uur op de Nieuwmarkt.
3: Ja.
0: En ik begrijp dat jullie ook weer een livestream hebben. Die is te volgen via de website seniorpride.nl. Dank je wel, Paul. Ja. Een mooie avond.
3: Okay. Dank je wel.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

The Rehab van Amy Winehouse hoorde je hier bij NH. Straks dan kun je weer meepraten in de uitzendingen. Vandaag hebben we het over verjaardagen. Ben jij wel eens een verjaardag vergeten van een dierbare? Je beste vriendin, je moeder, je vader, je kind? Laat van je horen, zou ik zeggen, via 088-850-51-52. Het is mij vaak overkomen. En of Jelmer dat ook wel eens heeft meegemaakt, dat horen we zo.

0: ben je stil, waar denk je aan?
1: Oh no.
2: Klein orkest hoorde je hier bij NH. Laat mij maar alleen. En straks gaan we het dus hebben over verjaardagen. Die kun je wel eens vergeten. Hoe los je dat op? Heb je wel eens zo'n situatie meegemaakt? Praat met ons mee via 088 850 51 52. Gaan we eerst naar het nieuws van 16:30. Lotte, wat zit daarin?
3: Daarin ga ik het hebben over de Odido-hack van eerder dit jaar. De data lijkt namelijk al vaak te zijn gebruikt in phishing-mails.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
6: Ik ben Niels uit Tobbedoes.
7: Ricardo Kroon, ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Wim uit Kralenroord.
9: Ik ben Peter uit Wieringenwerf.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 16:30. In Bovenkarspel is het 25 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een man uit de gemeente Hollands Kroon moet ruim 12,5 jaar de cel in voor een poging tot moord op zijn ex. Hij wachtte de vrouw 2 jaar terug op in haar woning en stak haar daar 15 keer. Doordat de vrouw de man in zijn onderarm beet, wist ze te ontkomen. Ze heeft blijvend letsel aan de gebeurtenis overgehouden, zowel fysiek als mentaal. De man moet haar ook een schadevergoeding van ruim 41.000 euro betalen. Het OM had 15 jaar cel tegen de man geëist. De straf viel uiteindelijk wat lager uit, omdat de strafzaak buiten de schuld van de verdachte vertraging opliep. De gelekte data van Odido-klanten is in de afgelopen tijd al tientallen keren gebruikt in phishing-campagnes. Onderzoekers zien minstens 30 van zulke campagnes waarbij de gegevens uit het datalek zijn gebruikt, is te lezen bij nu.nl. Bij de meeste oplichtingsmailtjes werden geen andere persoonsgegevens verwerkt. De berichten zijn verder dus nauwelijks gepersonaliseerd. Ze werden verstuurd uit naam van onder andere de Kamer van Koophandel, ABN AMRO en verschillende couriersdiensten. In de meeste mails werd geprobeerd ontvangers op een link te laten klikken of een betaling te laten doen. In februari werden bij een cyberaanval op telecomprovider Odido gegevens van 6,2 miljoen klanten buitgemaakt. De politie heeft 2 mannen aangehouden in een onderzoek naar de handel in illegale geneesmiddelen. Het gaat om een man uit Krommenie en een uit Assendelft. Ook heeft de politie meerdere panden doorzocht. Daarbij werden harddrugs en illegaal vuurwerk gevonden. Dat is in beslag genomen en de mannen zitten vast. We zullen dit najaar genoegen moeten nemen met kleinere vruchten. Dat zegt de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Reden daarvoor is de droogte. De vruchten zullen ook duurder zijn. Wat wel een voordeel zal zijn, is dat de kwaliteit goed zal zijn door de vele zonuren. Aan de andere kant is er ook veel hagel gevallen, wat dan weer kan zorgen voor een klein plekje op je appel of peer. Je helpt de teler om zo'n stuk fruit met een klein plekje gewoon te kopen. In september wordt de nieuwe oogst geplukt.
1: Dan moet het wel in de winkel liggen, want de grote supermarktketens, die weren die dingen volgens mij gewoon. Nee, die gaan het gewoon verkopen.
3: Nee, ik bedoel dat dat klopt inderdaad wat je zegt. Ja.
1: Nee, het klopt wat je zegt.
3: Ja.
1: Oké,
3: ja.
1: Nou, dat vind ik heel tevreden mee.
3: Nee, dus ik denk als je misschien in boerderijwinkels
1: of zo. Dat zal het zijn. Ja.
3: Ja.
1: Ja, of bij biologische winkels heb je ook vaak nog wel gewoon appels en peren met gewoon plekjes en vlekjes.
3: Ja, ja.
1: Dus die moet je niet laten liggen.
3: Nee.
1: Als het kan.
3: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Lotte. Wij gaan verder met het weer van Jules Gernaert.
11: We hebben in het weer inmiddels een matige noordwestenwind en daarmee is de temperatuur toch alweer aan het dalen geweest naar de eerdere maximumwaarde van 24 tot 28 graden. Maar in de loop van vanavond komen we zelfs onder de 20 graden. Er is nog wel vrij veel bewolking. Het is vooral wat sluierbewolking. En dan krijgen we vannacht een matige wind uit noord tot noordoost. De bewolking neemt dan weer wat toe en van het noorden uit is er ook kans op een bui in de loop van de dag en zeker ook morgenochtend. Morgen is er dan ook vrij veel bewolking met verspreid toch wel enkele buien. Daar kan lokaal een redelijke bui tussen zitten. Later in de middag en morgenavond is het droog met weer meer opklaringen. Maximum temperatuur morgen 21 tot 25 graden en windkracht 3 tot 5. En het weekend is dan zo goed als droog met flinke zonnige perioden en temperaturen die weer iets hoger uitvallen.
2: Dat is mooi. We gaan verder met het verkeer. Want jammer, het waren eigenlijk vrij rustige dagen. En opeens zijn er weer files.
0: Absoluut. What's het is up? Iets drukker geworden dan de afgelopen dagen. Er staan 9 files in totaal. En ik noem even de langste 3. De eerste, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. 24 minuten vertraging. 15 minuten vertraging op de A9. Amstelveen en richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Rottepolderplein. En de laatste die vind je op de N205. Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp 16 minuten vertraging.

0: Friction, too much friction. Je hoorde Tim Finn.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, jammer. Vandaag de dag hebben wij het over verjaardagen vergeten. Het overkomt denk ik iedereen wel eens een keer, ooit eens in zijn leven.
2: Absoluut.
0: Andere mensen overkomt het heel vaak, zoals mij, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, ben jij zo'n verjaardag vergeten type?
0: Nou, eerlijk gezegd wel een beetje. Ik heb denk ik toch een chaotischer brein dan ik zelf denk.
2: Oh.
0: Ik heb dus wel een verjaardagskalender, maar zelfs die hou ik dan niet goed bij. Ik ben nu bezig om langzamerhand iedereen in mijn telefoon te zetten, dat ik echt een melding krijg op de dag zelf. En dat is ook omdat ik vorige week weer meemaakte dat ik heel hartelijk iemand ging feliciteren met zijn verjaardag. En hem een heel fijne, gezellige dag wenste. En vroeg, gaan jullie vanavond dan wat leuks doen?
2: Oh.
0: En toen zei hij, we zijn gisteren al uit eten geweest. En toen dacht ik, even in mijn agenda kijken. Ah, dag te laat. Niet minder gemeend, maar een dag te laat. Ik ben daar heel slecht in, inderdaad.
2: Maar vind je het, draait eens om, vind je het erg als iemand jouw verjaardag vergeet en je niet feliciteert?
0: Nou, dat hangt een beetje vanaf wie het is.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ik heb vorig jaar was er inderdaad een vriend van mij, die was het helemaal vergeten, maar die liet ook volgens helemaal niks meer horen. Dus ook niet na een dag of na twee dagen. Pas drie weken later, toen ik hem toevallig sprak, toen zei hij, oh, wacht eens even, was jij niet jarig of zo? En toen dacht ik, ja, hallo.
2: Hallo.
0: Ben je nou een good friend?
2: Ik ben je bestie,
0: ja,
2: hè?
0: Come on.
2: Ja.
0: Nee, dus ja, ik kan daar best mee zitten. Maar goed, we vragen dus vandaag aan jullie, ben je wel eens een verjaardag vergeten? En hoe heb je dat toen vervolgens opgelost? Daar kun je over meepraten,
2: ja,
0: via het bekende nummer.
2: 088 850 51 52.
0: Ja, ik heb één keer, het ergste wat ik heb meegemaakt was eigenlijk dat ik door een vriendin werd uitgenodigd om bij haar te komen eten. En het was gewoon een woensdagavond of zo. Dus ik denk, oh nou, gezellig, leuk. Dus nou, ik kom binnen, haar hele huis vol mensen.
2: Oh nee.
0: En toen dacht ik nog niet van, oh, ze zal wel jarig zijn. Maar dacht ik, oh, ze heeft gewoon heel veel mensen uitgenodigd.
2: En
0: dus ik heb ook niet gezegd gefeliciteerd. Ik zei gewoon hoi hoi en ik ben gaan zitten, een glaasje wijn erbij.
2: Maar er begon ook niet wat te dagen toen iedereen in een kringetje zat met een blokje kaas
0: erbij. Nee, ze zaten niet in een kring, ze zaten een beetje verspreid en het was heel gezellig. En toen kwamen er, het begon pas toen ik andere mensen binnen zag komen na mij met een groot cadeaubox. En die zeiden gefeliciteerd. En toen dacht ik, oh.
2: Oh, no.
0: Oh nee.
2: Hoe heb je het opgelost?
0: Nou, toen ben ik naar haar toe gegaan en toen heb ik gezegd, oh mijn god, ik ben het gewoon helemaal vergeten. Wat erg, wat stom. Jij krijgt binnenkort nog een cadeau en dan gaan we nog een drankje doen.
2: En wat zei ze?
0: Nou, ze moest heel erg lachen. Zij kent mij een beetje.
2: Gelukkig.
0: Chaos in mijn hoofd.
2: Oh my god.
0: Chaos in mijn agenda. Ja, dat was mijn ergste. En bij jou, hoe is het bij jou?
2: Nou, ik heb nu het geluk dat mijn man de verjaardagskalender heeft ontdekt. Die hangt keurig netjes bij ons op de wc. En ongeveer iedereen die komt, krijgt een pen in de hand gedrukt en zet hem er maar op.
0: Oh, wat goed.
2: En
0: dat is
2: hij,
0: absoluut,
2: ja. Ja, hij herinnert hem ook altijd aan. Dus tegenwoordig ben ik heel scherp. Maar het is nog wel eens laatst gebeurd dat een van mijn liefste vriendinnen het vergeten was. En toen kreeg ik opeens dit appje.
3: Niet. Oh my god, jammer. Ik heb jullie in mijn agenda gezet. En in mijn hoofd. Oh my god, ik ben je verjaardag gewoon vergeten. Of tenminste, gewoon verkeerd. Oh, ik vind dit zo erg. Hoe kan dit na al deze jaren? Oh, wat erg.
0: Nou, het is wel een heel lief goedmaken appje dit. En gisteren hebben jullie het, dat was zij toch?
2: Absoluut, dat was zij. En zij is hier straks ook om over de top mee te doen. Dit is Eva, dus hartstikke gezellig. Nou, en weet je wat de grap is? Ik krijg het appje en het boeit me echt helemaal niet.
0: Nee?
2: Die meid die was helemaal in de pure panikage. Dus ik zeg, doe jij eens rustig. Ik zeg, ik word geen 30. Het is geen speciale leeftijd.
0: Ja.
2: En ik vier het sowieso niet.
0: Nee.
2: Zelf lag ik, want het was na Prijs Utrecht, zelf lag ik met een kater in bed. Ik heb niemand geantwoord die me wel had gefeliciteerd. Dus het maakte me echt niet uit. Maar ik vond het wel een heel droppige reactie.
0: Heel erg lief, heel schattig. Ja. Nou, leuk dat we haar straks hier gaan zien in
2: Absoluut,
0: de studio. Eva, wij verheugen ons daarop. En we weten dus dat jij een beetje zo'n chaoshoofd hebt als ik ook. Dat is ook altijd fijn om te weten. Nou, je kunt meepraten bij ons in de uitzending door even te bellen of te appen met 088 850 51 52. Nog even een gewetensvraag, Jan, maar zou het ook niet uitmaken? Kijk, jij kent haar heel goed, je ziet haar heel vaak, dus je weet hoe het zit. Maar als het iemand anders is, die waarvan je denkt, nou, dan had ik toch wel wat van willen horen.
2: Nou, ik zou het bij mijn ouders een beetje gek vinden.
0: Ja, dat zou ik
2: maar
0: ook gek vinden.
2: Maar ik heb jarenlang moeten doen om erachter te komen wanneer zij jarig zijn. Dus ik kan, dus ik ben zelf ook een beetje een lul. Oh, dus okay. Ja, als ik dan een lul ben, mogen zij het ook zijn. Inmiddels weet ik het hoor. Inmiddels weet ik het.
0: Goed. Nou, praat met ons mee, app, en bel ons even. Dat heeft Christian al gedaan. Die was de verjaardag van zijn schoontante vergeten. En hij dacht, oh shit, mijn schoontante is jarig. En toen heb ze gauw een cadeau gekocht. Ja, oh. Dat moet je dan doen.
2: Mijn schoontante? Dat zou ik ook niet weten.
0: Nee. Sorry. Nou, praat lekker met ons mee. Dat vinden we leuk. Na Ricky Martin.

0: Je hoorde Ricky Martin. En wij praten verder over verjaardagen en hoe leuk het ook is om je verjaardag te vieren. Het kan zomaar wel eens gebeuren dat je een verjaardag vergeet van een ander.
1: Ja.
0: En hoe erg is dat, vragen wij vandaag. Is het je wel eens overkomen? En wat doe je dan als je zo'n verjaardag vergeten bent? Nou, we krijgen genoeg appjes binnen.
1: Absoluut, we krijgen zeker appjes binnen. Jos die zegt, het is zo simpel tegenwoordig om verjaardagen bij te houden. Als het je niet lukt in deze digitale wereld, dan wil je het gewoon niet. Zo simpel is het. Ik ben het daarmee oneens.
0: Oh, oké, goed. Ja, ik ook. Ik ben bezig met alles in mijn agenda te zetten, maar ja, het is dat. Nou ja, dat moet je ook een keer de tijd voor hebben.
1: Ja, zo is het. Sommige mensen zijn gewoon wat rommeliger, Jos, dan alles allemaal goed georganiseerd te hebben. Remco die stuurt: voor sommige mensen is verjaardagen geen prioriteit, ook niet met feliciteren. Dus ik denk ook, interesseert het je of niet? Ik ben wel zo. Ik wil altijd mijn verjaardag vieren, maar mijn broer bijvoorbeeld totaal niet en vergeet het ook het liefst.
0: Oh ja, ja, dat kan ook. Het kan echt je karakter zijn dat je zegt: ik vier het niet en ik hoef ook geen felicitatie.
1: Geen dag word ik ouder.
0: Nee, zo is het.
1: Forever 16.
0: Ja, mooi. Chantal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is dat bij jou?
2: Ja, goed. Ik heb een leuke verjaardag gehad. Iedereen is langs geweest. Ik heb veel cadeautjes gekregen. En mijn moeder had nog een shoot-out gemaakt.
0: Oh, lekker.
2: Ja, en dat was gisteren wel een mooie dag eigenlijk. Mooi, lekker buiten gezeten.
0: Heerlijk. En had iedereen aan je verjaardag gedacht of is iemand jou vergeten?
2: Nee, niemand is mijn verjaardag vergeten.
0: Oh, wat mooi. Nou, goed om te horen. Dankjewel, Chantal.
2: Ja.
0: En nog gefeliciteerd, hè?
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
3: Gefeliciteerd.
0: Yay! Ben je nog een keertje jarig eigenlijk zo, hè?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel voor het bellen, Chantal.
2: Alsjeblieft.
0: Joe, doeg. Gaan we verder met Ellie. Goedemiddag, Ellie.
4: Ja, ik ben zondag jarig en ik ga zaterdag even naar de kapper.
0: Oh ja.
4: Huis van de wijk. Dat weet ik dan. En dan gaan ze een kaarsje voor me branden. En zo alvast.
0: Oh, een kaarsje voor je branden?
4: Leuke dingen, dat hebben ze al meer voor me gedaan.
0: Dat is lief.
4: Maar ja, ik heb weinig visite. Want ik zei, ik doe er niks aan.
0: Nee.
4: Wat? Dat gaan we niet doen. Oh. We komen gewoon.
0: Oh, wat grappig, wat leuk. Dus je hebt straks een huis vol visite zondag. Wij wensen jou vast een heerlijke verjaardag, Ellie.
4: Wat zeg je?
0: Wij wensen je alvast een heerlijke verjaardag.
1: Zo is het.
4: En jij bent de achtste jarig.
0: Ja, dat klopt. De achtste van de achtste ben ik jarig.
4: Dat ik 2 augustus jarig ben.
0: Oh, we zitten heel dicht bij elkaar, dus we zijn allebei een leeuw.
4: Ja, maar ik doe dat sterrenbeeld wel eens, maar dat klopt wel, hoor.
0: Ja, hè? Ja, bij mij ook wel, hè? Ja, grappig.
4: Wij zeggen altijd, wij zijn van de mensen. Ik moest altijd zeggen waar we naartoe moesten. Regel jij het maar. Ga jij maar. Mijn andere vriendinnen had, hè?
0: Ja, ja.
4: Maar die zijn er allemaal niet meer. Dus
0: nee.
4: Nou,
0: nu heb je gelukkig de vrienden van het huis van de buurt.
4: Ja, zijn gewoon kennisjes van me.
0: Ja, maar toch leuk.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
4: Maar ik doe er niet. Ze zitten van, kom maar
0: gewoon. Nou, gezellig. We wensen je alvast een heerlijke verjaardag. En voor jou ook even alvast de felicitaties, Ellie, voor zondag.
1: Absoluut.
3: Ja. Gefeliciteerd.
0: Ik word er helemaal vrolijk van.
1: Heerlijk.
0: Maar we gaan verder, want we hebben ook nog contact met Merel. En Merel die is volgens mij een beetje zoals ik. Merel, goedemiddag.
5: Ja,
0: hi.
5: Ja, nee, misschien ben ik erg, ik weet het niet. Ik kan wel echt op verjaardag komen met het idee dat het een housewarming is.
0: Oh.
5: En ik was laatst op een verjaardag en toen zei een vriend van mij, want dan wist ik het weer niet. Die zei, zou ik ze dan allemaal maar in je mobiel zetten?
0: Oh.
5: Ik ben er echt heel, heel slecht in.
0: En vind jij het zelf vervelend als mensen jouw verjaardag vergeten?
5: Nee.
0: Nee,
5: vind ik echt normaal zaak van de wereld. Als ik dan een appje krijg een week later van, oh, sorry, ik ben vergeten, denk ik echt, joh, doe de moeite niet.
0: Oh, kijk. Ja, maar dan is het inderdaad voor jou gewoon niet een prioriteit in het leven.
5: Nee, ik denk dat ik zelf zo, ja, ik heb wel eens gezegd dat iemand me feliciteerde, joh, wat attent van je.
0: Ja, ja, dat je bijna verbaasd bent dat iemand je feliciteert. Ja.
5: Hoe weet je dat?
0: Ja, oh, wat grappig. Nou, ik moet zeggen, dat herken ik ook wel een beetje. Dat voor mij is het ook niet dat ik met een hele lijst klaar zit van, nou, nu moet die mij gaan feliciteren. En ik heb ook wel eens gehad van mensen die dan dagen later, of ik heb ook ooit in februari een kaart gekregen van iemand van gefeliciteerd met je verjaardag. Ik dacht, oh, wat lief, dat is pas over
1: een half jaar.
0: Maar hartstikke lief, maar daar hang ik op zich ook niet zo aan. Maar soms bij bepaalde mensen denk je dan, zou die me helemaal vergeten zijn? Dat is gek. Ja. Maar goed, daar heb jij geen last van. Dat is fijn.
5: Nee. Heerlijk.
0: Hey, dankjewel voor het bellen, Merel. En nou ja, een fijne verjaardag alvast. Dan hebben we het maar vast gezegd.
5: Dankjewel.
0: Doeg. Leuk. Nou, is er nog één appje te
1: Absoluut.
0: Doen?
1: Absoluut. Janine die zegt, verjaardag zorg ik altijd dat ik op vakantie ben. Eind augustus. Martin die zegt, ik ben 23, 8-jarig. En mijn vader heeft nog de verjaardag van mijn tweelingbroer. Die vergeet ik nooit.
0: Oh.

0: The Doobie Brothers, Listen to the Music. Ja, die music is eigenlijk een beetje afgelopen, zie ik. Dus we gaan listen to the news. En na het nieuws van 5 uur, dan gaan we het hebben over stuifstuif. Iedereen die uit Haarlem en omstreken komt, die zal dat wel kennen. Het is een begrip. Ze bestaan 65 jaar, maar wat het precies is, dat hoor je zo.
1: Vanavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
2: Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Meubel Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubel Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Dit is een uittip.
8: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
7: Dit was een uittip. Dit is een uittip.
9: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
10: Pelgrim verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
11: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 5:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een schietincident in Amsterdam Nieuw-West is vanmiddag iemand gewond geraakt. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek. Een man uit de gemeente Hollandskroon moet ruim 12,5 jaar de cel in voor een poging tot moord op zijn ex. Hij wachtte haar op in haar woning en stak haar. Ze kon uiteindelijk ontkomen. De politie heeft twee mannen aangehouden in een onderzoek naar de handel in illegale geneesmiddelen. Ze komen uit Krommenie en Assendelft. Er zijn ook harddrugs en illegaal vuurwerk gevonden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de verkeersinformatie. Jammer, hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen inmiddels?
1: 10 files op het moment en ik noem even de langste drie. De eerste de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Afrit Muiden en de aansluiting met de A10, 10 minuten vertraging. Bijna 20 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen komt door wegwerkzaamheden. En de laatste, de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem bijna 20 minuten vertraging.
16: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Vandaag de dag.
22: Met Patricia Nagelke.

0: Denise Blondie hoorde je hierbij en NH. Het is bijna 5:07. Een heel goedemiddag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, Jelmer, wij zitten zo'n beetje, nou nog niet eens op de helft. We zijn op 1/3 van de show.
2: We zijn op 1/3.
0: We zijn op 1/3. We gaan nog 2 uurtjes door. En daarna is het weer tijd voor Over de Top.
2: Ja, dus ik zit op 1/5.
0: Ja, jij zit op 1/5. Dat is misschien een beetje te ontroeren. Laten we dan maar gauw even terug naar dit uur. Ja. Gewoon dit uur gaan we allemaal leuke dingen doen. Echt hele leuke dingen. Maar wat?
2: Absoluut. Ajax is vanavond aan de bal. En daar hoorden we tijdens de sport straks meer over. En daarna, daar verheugen we ons op. Ja. Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik?
0: Vandaag waar ben ik?
2: Waar ben ik is het vandaag?
0: Waar ben ik?
2: Spannend. Ja. En dat is natuurlijk allemaal voor die heerlijke koeltas die je kan winnen.
0: Yes, die eindelijk binnen is. Goed. Als je meekijkt via de webcam zie je hem al staan hier op de tafel van de studio. Dan zie
2: absoluut.
0: Je dat prachtige ding daar staan.
2: Ik heb hem eventjes mooi hier op het puntje gezet. Zodat
0: lekker,
2: iedereen
0: hoor.
2: Eventjes lekker gemaakt wordt.
0: Zo is het. Goed, dat spel spelen we over ongeveer een half uurtje. Eerst gaan we het hebben over stuifstuif. In Haarlem is dat een begrip. Ook deze zomer kunnen kinderen daar weer terecht. En het is een evenement dat al 65 jaar bestaat, waar dagelijks meer dan 300 kinderen op afkomen om allemaal leuke dingen te doen. En Ilona Waaier, die is vrijwilliger bij Stuifstuif. Goedemiddag, Ilona.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, zijn de kinderen inmiddels alweer naar huis?
3: We beginnen maandag.
0: Oh.
3: En we zijn nu druk bezig met het opbouwen van het evenement.
0: Oh, oké. Maar voor mensen die Stuifstuif niet kennen, dat zullen dan mensen zijn die niet uit Haarlem en de omgeving komen. Wat is het precies?
3: Stuifstuif is een kinderevenement voor kinderen van 4 tot met 12 jaar. En die kunnen in de laatste 2 weken van de zomervakantie bij ons elke werkdag zich helemaal komen vermaken door creatieve activiteiten. We hebben koken, springkussens, een podium, noem het op. En het zal er waarschijnlijk zijn.
0: Ja, oh, leuk. En dat is natuurlijk een beetje bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld al terug zijn van vakantie, of kinderen die misschien helemaal niet op vakantie gaan. Of wie hopen jullie vooral te bereiken?
3: Het is inderdaad ontstaan met het idee van kinderen die niet op vakantie kunnen. Dat is eigenlijk altijd onze doelgroep geweest. Maar ja, zoals je zelf al zegt, ook kinderen die net terugkomen van vakantie, die toch nog even 2 weken iets leuks willen doen, zijn er ook.
0: Ja, en dat is ook wel fijn natuurlijk, want er zijn veel ouders die niet 5-6 weken vrij kunnen nemen van hun werk. Dus die moeten dan misschien gewoon weer aan de bak en die kunnen dan wel 2 weken toch een beetje die kinderen plezier laten maken.
3: Ja, precies. Ja, en dat is waar wij voor zijn.
0: Ja, en het is dus voor iedereen toegankelijk, begrijp ik. Het is niet zo dat je per se niet op vakantie moet zijn geweest, of arm of rijk, of maakt niet uit.
3: Zeker. We zien zoveel verschillende kinderen, gezinnen, BSO's die langskomen met hun groepen. Dus we zijn er echt voor iedereen.
0: Ja, en iedereen met een Haarlem of Zandvoort pas kan gratis, hè, begrijp ik. En,
3: ja, klopt.
0: En anders moet je een ticket kopen per dag?
3: Dat gaat inderdaad per dag. En dat is een kosten van €6. Zo is het ook voor mensen die niet veel te besteden hebben, maar wel iets, is het ook gewoon nog betaalbaar.
0: Ja, dat scheelt. Hey, en ik zei het net al, het is een bijzonder jaar, want het is de 65ste editie. Jullie zijn begonnen in 1962. Toen was jij er vast nog niet bij. Maar hoe ging dat ooit? Hoe was dat begin?
3: Wij moeten het nu helaas doen met de verhalen die wij ook tussendoor gehoord hebben. Want er is in ons midden niemand meer die er echt vanaf het begin bij is geweest. Maar het is begonnen als vanuit een schildersbedrijf. Die had zoiets van, onze kinderen die kunnen nu niet weg, want wij moeten werken. Wat kunnen we daarvoor doen? En die hebben kleinschalig buitenactiviteit georganiseerd op het Doelenplein. En dat heeft de gemeente opgepikt. En die hadden zoiets van, dit moeten we voor iedereen doen. Want er zullen vast meer kinderen zijn die in hetzelfde schuitje zitten.
0: Ja, ja.
3: En
0: vooral
3: toen
0: dus
3: is
0: eigenlijk begonnen met het idee van de kinderen van werkende ouders. Die ouders moeten gewoon aan de bak. Dus wat doen we met de kinderen?
3: Ja,
0: ja.
3: En zo is dat uitgegroeid een klein buitenevenement naar 2 weken lang in een enorme sporthal.
0: Ja, bijzonder inderdaad. En ik begreep dat er op een gegeven moment ook speciale stuifstuifbussen door Haarlem reden.
3: Ja, klopt. Die werden toen ingezet inderdaad om kinderen door heel de stad op te halen. voor, ja, als ouders geen vervoer hadden. Of dat was toen natuurlijk allemaal lastiger dan nu.
0: Ja, ja.
3: En ja, zo. Ja, we zijn altijd bezig geweest met het voor iedereen toegankelijk houden. En nou ja, toen dus al en nu nog steeds.
0: Ja, en veel Haarlemmers zijn zelf ooit als kind bij Stuifstuif geweest. Geldt dat ook voor jou eigenlijk?
3: Ja, ik ben vroeger zelfs nog op de Winterstuif geweest. Dat was dan in het najaar in de Egelantier in Haarlem. En dat was dan een weekje Stuifstuif. En daar heb ik toen ook nog rondgelopen als klein hummeltje.
0: Oh, leuk. Wat heb je daar voor herinneringen aan?
3: Nou, wat ik mij het voornaamst kan herinneren is dat ik op het podium heb gestaan en Lief Klein Konijntje heb gezongen.
0: Oh.
3: En ja, verder gewoon de creatieve activiteiten die er toen waren. Sommige zijn er nog steeds, sinds het begin al.
0: Ja?
3: Dus,
0: zoals wat?
3: Krimpy Dinky is eigenlijk een van onze oudste activiteiten die we, ja, tot op de dag van vandaag nog steeds hebben.
0: Krimpy Dinky, wat is dat?
3: Dan heb je een soort speciaal plaatje en daar kan je een tekening op maken. En die knip je dan uit en dan gaat het een oventje in. En dan krimpt dat helemaal en dan wordt er bijvoorbeeld een gaatje in gemaakt. En dan heb je van jouw grote tekening een kleine versie bijvoorbeeld als sleutelhanger.
0: Ah, wat leuk. Nou, dus heel veel creatieve en sportieve activiteiten bij Stuifstuif. En jullie bestaan 65 jaar. Gaan jullie dat nog extra vieren volgende week?
3: Zeker, ja. Wij hebben besloten om ieder jubileumjaar een thema eraan te plakken. En ja, dit jaar is het voornaamste thema natuurlijk feest. Want ja, 65 jaar is niet niks.
0: Nee.
3: En wat het aangrenzende thema is, dat moeten mensen zelf maar komen ondervinden.
0: Zo is het. Vanaf maandag is Stuifstuif open in Haarlem. Dank je wel en heel veel plezier de komende weken.
3: Super, dankjewel.
0: Dag, dag. Ilona Waaier hoorde je en zij is vrijwilliger daar.

0: Mr. Know-it-all, je hoorde Teddy Swims.
1: Vandaag de dag.
0: We gaan verder met de sport vandaag met Erik-Jan Brinkman. En we gaan het weer eens een keer over voetbal hebben, Erik-Jan.
2: Ja.
0: Hey, dat is lang geleden. Ajax speelt namelijk straks in de Johan Cruijff Arena. Vertel, om welke wedstrijd gaat het?
2: Het gaat om een wedstrijd in de Conference League. Dat is het derde Europese toernooi. Je hebt de Champions League, Europa League en daarna de Conference League. En door de matige prestaties van Ajax vorig seizoen moeten ze zelfs de voorronde spelen van de Conference League. En dit is dan de tweede voorronde. Dat betekent dat ze hierna nog een derde voorronde hebben, dan de play-offs en dan pas in het hoofdtoernooi komen van de Conference League.
0: Jeetje, dus het zou best eens kunnen dat ze helemaal geen Europees voetbal gaan spelen.
2: Nou, als je kijkt, ze hebben vorige week als ze die eerste wedstrijd en was ze spelen vanavond tegen het Servische Vojvodina. Vorige week wonnen ze in Servië met 4-1. Dus op zich is dat wel makkie voor vanavond. Dat zou geen problemen moeten opleveren. De tegenstanders zijn niet van Champions League waardig niveau. Dus Ajax, als je kijkt naar dit Ajax, zouden ze dat wel moeten kunnen halen, dat hoofdtoernooi.
0: Okay.
2: Ze zijn er nog niet.
0: Nee, precies. En je moet het nooit te veel jinxen natuurlijk. Want je kan van iedereen verliezen natuurlijk, als je niet goed oplet.
2: Dat hebben we vorig jaar gezien,
0: Precies, precies. Maar goed, jij denkt in elk geval dat die volgende ronde zo goed als zeker lijkt. Wat betekent dat voor het aantal toeschouwers bijvoorbeeld vanavond in de Johan Cruijff Arena?
2: Nou, ik begreep dat het uitverkocht is vanavond, de Johan Cruijff Arena.
0: Dat is leuk.
2: Ja, zeker. Dat is voetbal toch altijd wel prettig. En ik denk ook, het is de eerste officiële thuiswedstrijd van het seizoen voor Ajax. En dus ook voor de supporters. En ze zijn natuurlijk benieuwd naar het nieuwe Ajax. Nieuwe trainer, Michel, die Spaanse coach. Veel nieuwe spelers. En dat heeft allemaal te maken weer met die technisch directeur, Jordi Cruijff.
0: Ja.
2: Die naar Amsterdam is gekomen. En die had best wel veel nieuwe spelers. Indrukwekkende namen. De bekendste misschien wel Daley Blind.
0: Ja.
2: De verloren zoon die weer terug is gekeerd. Wel op leeftijd, maar ik denk dat hij nog steeds wel zijn waarde kan laten zien bij dit Ajax. Verder twee Brazilianen waar heel veel voor betaald is. Marcus Leonardo hebben we nog niet veel van gezien. Moet nog even fit worden, nog niet in staat om 90 minuten te spelen. Maar daar heeft de Ajax tussen 20 en 25 miljoen euro voor betaald. Ruim 10 miljoen euro voor Henrique, die vanavond waarschijnlijk in de basis gaat staan, zijn eerste basisplek. En de overwinningen, Patricia, dat is lang geleden in de Johan Cruijff Arena als het gaat om een officiële wedstrijd. 14 maart was de laatste keer dat Ajax won in de Johan Cruijff Arena.
0: Dat is ook erg. Ja.
2: Ja, dat was tegen Sparta. 4-0 overwinning was het toen. Ze hebben wel daarna nog een paar keer gewonnen. Dat was tijdens de play-offs tegen Groningen. En uiteindelijk die finale gewonnen van Utrecht. Maar ja, dat gebeurde toen in Volendam.
0: Ja, inderdaad. Dus nou, hopelijk weer eens een overwinning daar in de arena. Het nieuwe Ajax gaat daar aantreden. En waar moeten we vooral op gaan letten?
2: Ik ben twee jeugdspelers. Die zullen vanavond niet in de basis starten. Dat is Mohamed Abdallah. 16 jaar is hij pas. Hij scoorde vorige week. Hij maakte het laatste doelpunt, die 4-1. Daarmee ging hij heel wat recordboeken in. En die ander die gaf de assist, dat is Abdallah Ouazzane. En die is misschien nog wel populairder bij de Ajax-fans. Want die heeft echt geweldige bewegingen. Hij omspeelt spelers alsof ze er niet staan. Hij is fysiek sterk voor zijn 17 jaar. Er wordt echt heel erg veel van verwacht. Hij zou eigenlijk naar Real Madrid gaan een tijdje geleden. Maar op het laatste moment werd die transfer afgeketst. En nu zit hij voorlopig dus nog bij Ajax. En ik denk dat de toeschouwers daar wel echt enorm van gaan genieten. En ik verwacht ook dat beide jonge heren vanavond wel minuten gaan maken. Eén speler die als laatste is aangetrokken, dat is die boomlange Nigeriaan. 1,97 meter, komt op huurbasis over van Wolverhampton Wonders uit Engeland. Tolu, dat is een beetje zijn nickname al. En zijn achternaam Arokodare. Maar die is er nog niet bij, want die heeft nog geen werkvergunning. Die hoopt Ajax wel in te zetten bij de volgende Europese ronde.
0: Oké, goed. Nou, dit is, zei net al, de tweede voorronde voor de Conference Leagues. Wanneer zit Ajax in het hoofdtoernooi, denk je?
2: Ja, dat is nog die derde voorronde die ze dan moeten overleven. En dat zal waarschijnlijk gebeuren tegen het Ierse Shelbourne. Daar heeft AZ vorig jaar ook een keer tegen gespeeld. Dat is niet 1, 2, 3 in hoogvliegen. Dus zou Ajax, zeker dit Ajax, misschien zijn we iets te positief. Maar ik ga er wel vanuit dat ze dat wel moeten kunnen overleven. Dan die play-offs en dan het hoofdtoernooi. En dat zal ergens in september dan gaan beginnen, het hoofdtoernooi.
0: Oké, goed. Nou, vanavond is de wedstrijd Ajax tegen Vojvodina om 8:00. En we kunnen dat allemaal gaan volgen in het liveblog vanavond op nhnieuws.nl. En natuurlijk ook bij NH Sport. Dankjewel, Erik-Jan.
2: Graag gedaan.
1: Vandaag de dag.

0: Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. En straks dan gaan wij het spel spelen, Jelmer. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben een beetje zenuwachtig ook weer.
1: Oh, wacht.
0: Gaan we? Ja, straks.
1: Ja. Ik zat al klaar.
0: Jij zat al helemaal klaar. Nee, we gaan eerst nog naar het nieuws.
1: Ik was helemaal klaar.
0: Jij was ook al helemaal zenuwachtig. Maar we hebben nog helemaal het nieuws.
1: Oh, shit.
0: Maar goed, straks kun je weer meespelen met het spel. Wie, wat, waar ben ik? En dan kun je die leuke koeltas winnen. Maar we gaan eerst dus naar het nieuws van 5:30. Dus je kan nog even rustig zitten, je telefoontje opladen, want je moet wel bellen straks natuurlijk.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Anders kun je de koeltas niet winnen. Lotte, wat zit er intussen in het nieuws van 5:30?
2: In Amsterdam is iets meer dan een uur geleden een schietpartij geweest. Ik vertel je er zo meer over.
3: Vanavond over de top met Jelmer Vlot en Eva Brink.

Terwijl Maarten van een welverdiende vakantie geniet, gaat Over de Top natuurlijk gewoon door. Eva Breda, die houdt zijn stoel warm en met haar duiken we de natuur in. Zij is namelijk een vrouw met ballen van staal en beklimt de hoogste bergen, de stelste gletsjers en zwemt door de diepste zeeën. En deze mag dus absoluut niet missen.

0: van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Ik voel me net Freek Vonk.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Wie Notte kent, die zoekt niet. Wie zoekt, kent Notte niet. Ik ben Aad Notte uit Lansmeer.
6: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Is het 22 graden en dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bij een schietpartij in het Gerbrandypark in Amsterdam-Nieuw-West is vanmiddag iemand gewond geraakt. Hulpdiensten rukten groots uit. Er kwam ook een traumahelikopter naartoe. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. Ook is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Daarna doet de politie nu onderzoek. Een man uit de gemeente Hollandskroon moet ruim 12,5 jaar de cel in voor een poging tot moord op zijn ex. Hij wachtte de vrouw 2 jaar terug op in haar woning en stak haar daar 15 keer. Doordat de vrouw de man in zijn onderarm beet, wist ze te ontkomen. Ze heeft blijvend letsel aan de gebeurtenis overgehouden, zowel fysiek als mentaal. De man moet haar ook een schadevergoeding van ruim €41.000 betalen. Het OM had 15 jaar cel geëist tegen de man. De straf viel uiteindelijk wat lager uit, omdat de strafzaak buiten de schuld van de verdachte vertraging opliep. Op een dode watervogel in de gemeente Wormerland is geen botulisme aangetroffen. Dat is gebleken uit onderzoek. Wel is er eerder al vogelgriep vastgesteld en daarom blijft het advies: houd afstand van zieke of dode vogels. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels aangetroffen. Het leek er sterk op dat het aan de verlammingsziekte botulisme lag, maar dat is dus niet aangetoond. En je hebt het misschien al eerder gehoord, we mogen als inwoners van Europa stemmen op ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Die nieuwe biljetten komen er om vervalsers een stap voor te blijven en ze zijn extra beveiligd. En misschien krijgen die nieuwe briefjes ook wel een Noord-Hollands tintje. Een van de 10 ontwerpen is namelijk bedacht door de Amsterdamse ontwerper Joost Grotens. De 2 thema's voor de nieuwe biljetten staan al vast. Dat is Europese cultuur en rivieren en vogels. De Amsterdamse ontwerper vertelt wat zijn briefjes met daarop Europese grootheden onderscheidt van de anderen.
10: Ik heb er geen helden van willen maken, maar ik heb ze gewoon mensen willen zijn. En ik heb heel erg de nadruk gelegd op dit deel van het gezicht, die ogen en die mond. Ik wil het gewoon van nu laten zijn, zeg maar, van gewoon een mens.
9: Tot 21 september kan iedereen in Europa stemmen op het volgens hen beste ontwerp. En eind dit jaar wordt er dan een besluit genomen over hoe de nieuwe biljetten eruit gaan zien. En dan komen die in de komende jaren in omloop. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
8: Dankjewel Lotte. Wij gaan verder met het weer. Dat krijgen we van Jules.
11: We hebben in het weer inmiddels een matige noordwestenwind. En daarmee is de temperatuur toch alweer aan het dalen geweest. Naar de eerdere maximumwaarde van 24 tot 28 graden. Maar in de loop van vanavond komen we zelfs onder de 20 graden. Er is nog wel vrij veel bewolking. Het is vooral wat sluierbewolking. En dan krijgen we vannacht een matige wind uit noord tot noordoost. De bewolking neemt dan weer wat toe en van het noorden uit is er ook kans op een bui in de loop van de nacht en zeker ook morgenochtend. Morgen is er dan ook vrij veel bewolking met verspreid toch wel enkele buien. Daar kan lokaal een redelijke bui tussen zitten. Later in de middag en morgenavond is het droog met weer meer opklaringen. Maximum temperatuur morgen 21 tot 25 graden en windkracht 3 tot 5. En het weekend is dan zo goed als droog met flinke zonnige perioden en temperaturen die weer iets hoger uitvallen.
8: Goed, van het weer gaan we gauw door naar het verkeer. Want ja, het is dan wel hoogzomer en vakantietijd. En toch staan er vandaag allemaal files, Jelmer.
12: 10 in totaal en ik noem even de langste 3. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en knooppunt Velsen er zijn wegwerkzaamheden aan de gang. 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging op de N200, Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rottepolderplein. En de laatste de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en de Haarlem 12 minuten vertraging. We'll be right back.

0: Wind and Fire hoorde je met Fantasy.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Het is zomer.
0: Het is zomer, Jelmer. En dat kun je wel stellen. Vandaag is toch ook weer een lekkere dag, volgens mij.
3: Ja, ik zit hier gewoon in mijn speedo.
0: Echt wel. Ja.
3: Heerlijk.
0: Zo is het. Het is gewoon zomer. En wij helpen je die zomer een beetje door. Met leuke spelletjes, lekkere zomermuziekjes, mooie uittips. Maar vandaag is het dus de tijd weer voor een leuk spelletje.
3: Ja, ik met heb een mooie prijs. Onwijs veel zin in. Ik ook. Altijd een beetje nerveus.
0: Ik ook. Ik ben heel gespannen hiervoor. Maar vooral omdat eindelijk die koeltas binnen is. Hij is dus binnen. Zo ziet hij eruit. Als je meekijkt via de webcam, dan zie je dus een heel schattig knalblauw koeltasje.
3: Ik vind het een
0: logo.
3: Hit, een hype, een kijkcijferkanon. Ja,
0: en ik heb er het een en ander in gedaan om te kijken. Want hij is een beetje klein. Het is echt een soort heel schattige. Hij is heel cute. Maar wat kan er allemaal in, joh? Toch een blikje bier, een pot jam, als je dat mee zou willen nemen, een fles bier en nog een pak ijstie. Pakje ijstie.
3: Dit is toch perfect. Is ik had toevallig vier blikjes erin gestopt.
0: Dus ik kom die strand al wel door zo.
3: Dat
0: en
3: is
0: potje
3: toch heerlijk.
0: Jam. En met twee biertjes.
3: Een hup, stoeltje onder je arm, een gassie over je schouder.
0: Nou, dit kan heel makkelijk over je schouder. Ja. Top is hij. Nou, die leuke koeltas kun jij dus winnen als je meespeelt met het spel. En dan wil je natuurlijk weten, ja, maar hoe werkt dat dan? Nou,
1: vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, wat gaat er gebeuren? Ik geef zo een hint. En dan is het de bedoeling dat je meteen je telefoon pakt en gaat bellen als je denkt te weten wat het is. Ik kan gerust ook een gokje wagen, want je mag zo vaak meedoen als je wil.
3: Ja, dat vind ik heel aardig. Dus pak alvast je telefoon en tik alvast waar je moet bellen. Niet via WhatsApp bellen. 088 850 51 52. Tik het alvast in en hou je duim bij die groene telefoon.
1: Hint 1.
0: Goed, de eerste hint is als volgt. Je vindt het hier heerlijk of vreselijk? Waar ben ik?
3: Oh my god.
0: Dat is de hint.
1: Hint 1.
0: Ja, je vindt het hier vreselijk of heerlijk? Waar ben ik? Oh, daar gaan mensen bellen. Oh, nu al. Oké, we gaan kijken wie we aan de lijn hebben. En even kijken. Nee, nou, die is er al gelijk weg ook. Nee, dus jongens, bellen. Ze zijn alweer weg. Oh, daar hebben we John, denk ik. Even kijken. Goedemiddag, John. Ben je er nou weer?
4: Ik ben op één plaats wezen, dat is op de wc.
0: Op de wc? Oh. Ik vind het wel goed bedacht.
4: Ja, of het is een oude krant of...
0: Ja, ik snap het. Ja, ik snap het helemaal. Het is niet goed, helaas.
4: Okay,
0: dankjewel, John. Tot zo weer. Doeg! We gaan verder met Rinette. Goedemiddag, Rinette.
5: Hey, goedemiddag, Wilde Gok. Ik denk in een winkelcentrum.
0: In een winkelcentrum? Oh. Nou, dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Want sommige mensen hebben een ongelofelijke pleurdezekel aan winkelen. En anderen doen iets liever. Maar het had goed gekund, Rinette, maar helaas.
5: Jammer.
0: Dankjewel, fijne middag. Hoi, hoi. Gaan we verder met Sandra. Goeiedag, Sandra. Oh, ik hoor... Ja, nu hoor ik je. Ja, hallo. Vertel het eens even. Je klonk een beetje alsof je in een koeltas zat, maar daar ben je dan.
5: Ik heb een hele straatje erop zitten. Oh. Ja, maar ik dacht op het strand. Ik weet niet of dat al gezegd is.
0: Nee, dat is nog niet gezegd. Maar dat vind ik ook, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Want je vindt het of heerlijk of vreselijk. Er zijn ook heel veel mensen die het vreselijk vinden met al dat zand tussen de tenen.
3: Ja.
0: Maar het is niet goed, Sandra.
5: Jammer. Ik ga het straks weer proberen.
0: Oké, dat is goed. Dan gaan wij verder met even kijken. Ingeborg, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens. Wat denk jij?
6: Ik denk de sauna.
0: De sauna, dat had heel goed gekund. Dat vinden ook heel veel mensen vreselijk.
3: Zeker.
0: En anderen vinden het heerlijk. Welke categorie ben jij, Ingeborg?
6: Hoe bedoel je welke categorie?
0: Nou, ben jij een liefhebber of vind je het vreselijk?
6: Ik vind hem heerlijk.
0: Jij vindt het heerlijk. Nou, het is helaas niet goed.
6: Jammer.
0: Dankjewel, Ingeborg.
3: Patrice.
0: We gaan nog een hint geven.
3: Ja, ik wou net zeggen.
0: Ja,
3: want je maakt het wel moeilijk.
0: Hij is te moeilijk.
3: Ja,
0: okay,
3: je maakt hint 2.
0: Ja, dat is wel jammer trouwens. Want als je bij de eerste hint weet, dan heb je ook een zonnebril erbij.
3: Ja,
0: maar goed, nu gaan we door voor de koeltas. Soms mag je hier een fikkie stoken. Waar ben ik?
3: Dus
0: dat komt bovenop die andere hint. Je vindt het hier heerlijk of vreselijk. En soms mag je hier een fikkie stoken. Waar ben ik? Laat van je horen. Even kijken, Corrie die hangt. En ik zeg goedemiddag, Corrie.
7: Hallo,
0: vertel het eens. Wat denk jij?
7: Ik denk de sauna.
0: Oh, die is net gezegd, Corrie. Helaas, dat was niet goed. Nee.
7: Oh, jammer.
0: Oké. Doeg. Hoi, hoi. Ik ga verder met een onbekend nummer. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, Vera? Nee, het was een man. Hallo. Ik versta.
7: Ben ik dat?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ja, jij bent sorry. Het. Maar wie ben je?
2: Anna,
0: wie ben ik?
2: Anna, sorry. Ik dacht niet dat ik wist niet dat ik onbekend nummer had.
0: Ja, Anna, jij bent het. Vertel, nou, wat denk jij?
2: Ik denk de camping.
0: Nou, ik zal je zeggen... Oh my god, dat is helemaal goed. Wat knap van jou. Nou, dit vind ik echt heel knap, Anna. Want ik moet eerlijk zeggen, ik had nog een andere hint liggen. En die was misschien wat duidelijker geworden. Hier struikel je letterlijk over de haringen. Maar dat ging dus inderdaad over de camping.
3: Wat goed zeg.
2: Oh, wat goed voor mij, hè?
0: Ja, echt goed voor jou, ja. En ben je zelf... Want de vraag was natuurlijk, je vindt die heerlijk of vreselijk? Hou jij van kamperen?
2: Vreselijk.
0: Oh, jij vindt het vreselijk. Okay. Ja. Hou je wel van het strand?
2: Ja, ik hou van het strand. Oké,
0: Nou, want dank je natuurlijk heerlijk dat koeltasje meenemen.
2: Ja,
0: hoor je de beetjes al rinkelen? Ja, toch?
2: Ja, ja.
0: Nou, ik zou zeggen hartelijk gefeliciteerd. Blijf even aan de lijn, dan noteren we jouw gegevens. En een fijne middag nog.
2: Heel erg bedankt.
0: Joe.
2: Fijne middag.
0: Doeg.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
8: Vandaag de dag.
1: NH.

0: Donna Summer bij je en haar. She works hard for the money. Nou, wij zijn een beetje aan het bijkomen van het spel. De koeltas is er weer uit. En we gaan er weer door naar het volgende hoogtepuntje. Want straks na zessen zoeken wij een dagplaat. En in welke richting moeten we dan gaan zoeken, Jelmer?
1: Nou, het woordenboek vertaalt het als de persoonlijke band tussen mensen die elkaar leuk vinden en vertrouwen.
0: Daar gaan we naar zoeken.
1: Ja.
2: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond binnen.
13: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
14: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
15: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
16: Ik ben Ali uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
18: Goedenavond. De politie doet onderzoek naar een schietpartij in het Gerbrandypark in Amsterdam Nieuw-West. Er kwam een traumahelikopter op af. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Ook was er vanmiddag op de contactweg in Amsterdam-West een steekpartij. En wat daar precies is gebeurd, is ook niet bekend. En op een dode watervogel in de gemeente Wormerland is geen botulisme aangetroffen, is gebleken uit onderzoek. Wel is daar al eerder vogelgriep vastgesteld. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En zijn er ook nog altijd files te melden, Jelmer?
1: Ja, die zijn er nog altijd. 10 in het totaal en ik noem even de langste 3. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk-Oost en wegwerkzaamheden aan de gang. 13 minuten vertraging. Bijna 20 minuten vertraging op de N200. Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rotterpolderplein. En de laatste, dat is de A10, knooppunt Nieuwemeer richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. Bijna 10 minuten vertraging.
14: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
20: Hè? Nu alweer?
14: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
20: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
14: Ook dan moet je aangifte doen.
20: Nou, goed dat je het zegt.
14: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
20: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Stevie Wonder hier bij NH. Isn't she lovely? Muziek waar je toch altijd vrolijk van wordt. Het is bijna 6:08. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, onze verslaggevers zijn dat. Zij zijn de ogen en oren van Noord-Holland. Ze volgen het nieuws op de voet en maken mooie reportages voor onze site. nhnieuws.nl. Jelmer, jij hebt daar vast eens even rondgekeken op die site.
3: Ja, ik doe niet anders. Ik ben alleen maar op die site te vinden. En er is nu een hartverwarmende reportage te vinden over dierenwinkel van Ad Hinte uit Hoofddorp. Zijn kakatoe...
0: Uit Hoofddorp? Uit Hoofddorp?
3: Ja,
0: dat is Raasdorp. Oh, jij hebt een heel gek ding met Raasdorp. Stop. Ja, maar het is goed.
3: Ja, nu is deze gate officieel geopend door jou. Maar
0: nee, juist
3: klopt.
0: Niet.
3: Ik heb iets gek met
0: ja,
3: dorp.
0: Ja, maar dit is een nieuwe. Ja, met dorp inderdaad.
3: Ja, wat doe ik nou? Ik doe jullie... Ja,
0: net
3: dorp.
0: Andersom.
3: Ja, dus ik zeg niet...
0: Ja.
3: Goed.
0: Goed. We
3: komen
0: iedereen
3: daar
0: niet
3: gaat
0: uit.
3: Er nu op letten.
0: Hoofddorp. Ja, zo
3: zijn kakatoe Twinky, die daar lekker leeft, lekker ronddwarrelt, die heeft het namelijk nogal warm, net zoals wij allemaal. En die verkoelde dier at dus het dier met een plantenspuit.
0: Oh.
3: Dat is iets, maar Twinky die vindt die plantenspuit eigenlijk maar niks.
4: Het regende en ze was, ging tekeer. En toen heb ik haar naar buiten gebracht op de stok. Ja, dat was helemaal geweldig. Dan gaat ze helemaal zo uitzitten.
5: En hoe weet je nou wat je dier het fijnst vindt?
4: Als je verkering neemt, dan zoek je ook eerst uit waar je verkering van houdt, toch? Nou, dat doe je met een beest ook.
5: Je moet het uitvogelen.
4: Ja. Juist. Die vind ik goed. Kijk, Twink vindt hem ook goed. Hij zet heel de kraag op. Zie je?
0: En als hij de kraag opzet, dan is het goed. Toch?
3: Leuk, hè?
0: Oh ja, heel schattig, Twinkie. Leuk. De hele reportage is te zien bij ons op de website op nhnieuws.nl. En daar kom je ook het verhaal tegen van verslaggever Jurgen van der Bos. Hij was naar Texel vandaag, is nu weer thuis, waar de buren stevig bezig zijn met de verbouwing, volgens mij, Jurgen. Maar je mocht dus even ontsnappen naar Texel. Wat bracht jou daarheen?
6: Ja, tekort aan water, zoetwatertekort. Het eiland staat echt hartstikke droog, om het zo maar even te zeggen.
0: Oh ja.
6: We hebben van de week al gezien, de droogtemeter, dat er bijna 300 milliliter tekort aan regenwater is gevallen over heel Noord-Holland al. Nou, en Texel heeft dan het grote probleem dat het eiland echt alleen maar afhankelijk is voor de natuur, voor de akkerbouw, van wat er uit de lucht valt. Ja, en we weten allemaal dat dat veel te weinig is tot nu toe.
0: Ja, en wat merk je dan als je daar rondloopt van die droogte?
6: Nou, ik heb gezien in ieder geval dat... ik dacht eigenlijk dat het heel slecht ging met de aardappelen, maar die zijn een beetje op het einde, dus die liggen allemaal al plat. Maar ze worden ook voederbieten en suikerbieten geteeld. Dat soort gewassen liggen al wel plat. Ik heb gezien dat hele graslanden, waar de boeren eigenlijk weer afhankelijk zijn voor het gras, voor de koeien, voor de schapen, dat die ook hartstikke droog staan. Ik heb gezien in natuurgebieden, bijvoorbeeld de Walenburg, daar zijn bepaalde stukken waar water zou moeten staan. En dat was binnen een week, stond die bedding stond helemaal droog. Nou, dat heb ik ook met eigen ogen gezien.
0: Ja.
6: Dus het gaat echt heel erg hard op Texel. En daar worstelen ze wel mee.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Want wat betekent die droogte ook voor de boeren op Texel? Je had het al over gewassen die er slap bij hangen.
6: Als je kijkt naar de koeien die moeten eten en boeren die hebben eigenlijk normaal gesproken gras of mais van het land. De mais die staat nu een halve meter tot anderhalve meter hoog. Terwijl het eigenlijk nu op dit moment tot wel 2,5 meter hoog zou moeten staan. Dat je er niet overheen kunt kijken.
0: Ja, ja.
6: Dus die opbrengst is ook al heel veel minder. Boeren moeten nu gras van Noord-Holland, zeggen ze dan. Moeten we inkopen of heel spaarzaam gebruiken. Ze gebruiken nu eigenlijk al gras wat ze eigenlijk voor de winter zouden moeten hebben.
0: Ah, ja.
6: Moeten bewaren. Dus tekort is nijpend.
0: Dat is duidelijk, ja. En wat voor oplossingen worden er gezocht om dat zoetwatertekort aan te pakken? Want de regen kun je niet maken natuurlijk.
6: Nee. Alle zegen moet van onder komen, zeggen ze daar ook wel eens op Texel.
0: Oh ja.
6: Er loopt al een project van 5 jaar. Dat heet dan de Zoete Toekomst. Dat is een ondergrondse wateropslag. Dat is in samenwerking met het Hoogheemraadschap, met de provincie, maar ook met het ingenieursbureau Acacia. Is er een heel systeem bedacht om ondergronds dus water op te slaan. Dat gebeurt met leidingen. En als er dan heel veel regen valt, dan pakken die leidingen die, dat op. En die vervoeren dat naar een onderwater, naar een ondergrondse bel. Nee. Ja, en bij droogte kunnen ze dat oppompen. En ik heb ook gezien dat er op die ruggen van de aardappelen, zeg maar, er lopen dan ook leidingen in. Dat water druppelt dan. Dus die aardappelen krijgen heel veel water. Genoeg water in ieder geval. En een rug ernaast waar geen leiding is, heb ik vanmiddag ook gezien. Ja, die aardappelen die zijn twee keer zo klein. En de aardappelen die dus wel genoeg water krijgen, die zijn van normale grootte. En ja, dat is een oplossing. Maar dat is ontzettend duur en ontzettend technisch. Heeft met heel veel vergunningen te maken. Dus dat is ook niet voor alle boeren op het eiland. Dus daarom zijn ze nu ook wel zover, ook de akkerbouwers, van ja, misschien moeten we toch maar wat land inleveren, landbouwgrond, voor waterberging.
2: Oh,
6: dus ja. De volgende maand hebben ze daar de watertafel, zo heet dat. En dan gaan ze kijken wat de mogelijkheden zijn. Wat er voor de toekomst voor Texel, want dat het steeds droger wordt en blijft, dat is wel duidelijk.
0: Dankjewel, Jurgen. En jouw artikel is ook weer online te bekijken op nhnieuws.nl. Ja.

0: Roma. Vandaag de dag.
1: Dagplaat.
2: Ja, wij gaan eens dus even iets heel anders doen, Jelmer. We gaan een dagplaatje zoeken.
3: Ik vind het hoog tijd.
2: Ik vind die lambada wel heel leuk om te dansen trouwens, hoor.
3: Lambada, kan je dat?
2: Ja, tuurlijk. Dat kan iedereen, toch? Het is toch gewoon een kwestie van elkaar een beetje zo vastpakken en een beetje over die dansvloer sleuren.
3: Nou, dat de professionals van de lambada maar horen.
2: Maar die hoorden dat ook niet. Maar goed, wij gaan op zoek naar een dagplaatje met een heel mooi thema vandaag. Want het is de internationale dag van de vriendschap. Dat is sowieso al mooi. En jij krijgt straks een goede vriendin op bezoek.
3: Ook dat nog
2: om
3: eens.
2: Samen een programma mee te maken.
3: Ja,
2: hoe leuk is dat?
3: Dat is toch bijzonder?
2: Ja. En
3: ik heb een klein zenuwtje, moet ik heel eerlijk toegeven.
2: Wat voor het programma?
3: Nou,
2: nee, toch?
3: Niet voor het programma. Weet je hoe het een beetje voelt?
2: Nou, vertel.
3: Alsof ik het weer voor het eerst ga doen.
2: Ja. Dat snap ik wel.
3: Het slaat helemaal nergens op.
2: Nee, maar Maarten is er ook voor het eerst niet bij.
3: Ja.
2: Ja, dat begrijp ik. En dan zit je met een vriendin waar je normaal gesproken in een andere context zit.
3: Nou, we hebben wel veel samengewerkt.
2: Oh.
3: En samen gestudeerd.
2: Nou.
3: Dus ik ben wel een beetje op de ingespeeld, gelukkig.
2: Ja.
3: Maar toch een klein zenuwtje.
2: Ja, snap ik. Zou ik ook hebben in jouw situatie.
3: Ja,
2: zou
3: maar het komt allemaal hartstikke goed.
2: Zeker weten.
3: En als we het dan over vriendschap hebben.
2: Ja.
3: Patrice, hoe belangrijk is vriendschap voor jou in jouw leven?
2: Heel belangrijk. Nee, serieus. Ik vind de vriendschap, ja, zeker. Kijk, ik heb zelf geen kinderen. Behalve een bonuskind, noemen ze dat dan. Die trouwens ook dit weekend komt, dus dat is reuze gezellig. Maar voor mij zijn vrienden altijd heel belangrijk geweest. Een soort misschien wel plaatsvervangende familie.
3: Absoluut.
2: Gezin.
3: Het is je gekozen familie.
2: Een gekozen familie eigenlijk. Dus ja, die vrienden die staan hoog op de lijst, zeg maar. Die laat ik niet verwateren.
3: En die vrienden die hebben dan misschien, ga ik even vanuit, wel kinderen gekregen?
2: Sommigen.
3: Is het dan lastig
2: sommigen
3: om
2: niet
3: dat te behouden, die vriendschap?
2: Nee, ja,
3: dat is een beetje
2: nou
3: mijn
2: ja
3: angst.
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Sommige mensen die duiken zo in het gezinsleven dat ze daar helemaal in opgaan. Dan zie je elkaar wat minder. Maar dan tegen de tijd dat die kinderen weer wat ouder zijn, dan
3: komen ze weer terug.
2: En, ja, absoluut. Je raakt ze echt niet kwijt hoor, Jel.
3: Oké, gelukkig.
2: Houd moed. Want vriendschap,
3: moed.
2: Vriendschap is voor jou ook belangrijk, toch?
3: 100%. Ja. Ik denk het belangrijkste wat er is, eigenlijk.
2: Ja, ook je kan niet zonder.
3: Nee, je kan niet zonder. Ik kan ook niet zonder het gezin. Maar zeg maar familie, echt zeg maar de grote familie, vind ik voor mij wat breed. Want zo veel mensen van de familie spreek ik niet heel veel op het, zeg maar, het gezin waar ik in opgegroeid ben na.
2: Dat heb ik ook. Weinig neven, nichten waar ik contact mee heb.
3: Precies, ik heb er heel veel. Maar dan denk ik, oh ja, dan vind ik vrienden de gekozen familie. Plus het gezin waar ik in ben opgegroeid.
2: Ja,
3: dat zijn de belangrijkste
2: mensen
3: voor mij.
2: Dat zijn de pijlers. Ja, absoluut. Ja. Dus een ode aan de vriendschap gaan wij vandaag brengen.
3: En dat vind ik prachtig.
2: Heerlijk. Maar aan welke muziek moest jij toen denken?
3: Ik dacht aan de teamsong van de waanzinnige serie die iedereen denk ik wel gezien heeft. Friends. En dat vind ik dan gelijk een soort belangrijke les.
2: Ja, de boodschap.
3: In vriendschap voor elkaar zijn. Daar gaat het om, wat mij betreft.
2: Zo is het ook.
3: En jij?
2: Nou, ik heb een heel mooi liedje van James Taylor gekozen. Dat is oud, maar al heel vaak gecoverd ook. Maar in de versie van James Taylor vind ik hem heel mooi, omdat hij het zo gevoelig zingt. En ik weet van hem, het is een enorm gevoelsmens, maar hij hecht ook een grote waarde aan vrienden.
4: And I'll be there, yeah. You've got a friend.
2: Ja, en een beetje hetzelfde thema. I'll be there. He? I'll be there for you. Daar gaat het om met vrienden, dat je er wel af en toe voor elkaar bent. Goed, de keuze, lieve luisteraars. Wij zijn ook een beetje vrienden van onze luisteraars, hoop ik.
3: Absoluut, nou dat hoop ik.
2: Dat hopen wij.
3: Dat eer vinden.
2: Zouden we fijn vinden. Maar de keuze voor de dagplaat is natuurlijk weer aan jullie. Kom maar door met jullie ode aan de vriendschap. 088 850 51 52 is ons nummer. Je kunt bellen, je kunt appen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ik ben Wessel van Pasen uit Wervershoofd.
5: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wil uit Den Helder.
7: Ik ben Karen uit de Wolgemeer. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 6:30 precies. In Bad Hoeverdorp is het 24 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
9: Goedenavond. De politie doet onderzoek naar een schietpartij in het Gerbrandypark in Amsterdam-Nieuw-West. Het gebeurde vanmiddag. Er raakte 1 iemand gewond. Hulpdiensten rukten groots uit. Er kwam ook een traumahelikopter naartoe. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. Ook is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Daarna doet de politie nu onderzoek. Op een dode watervogel in de gemeente Wormerland is geen botulisme aangetroffen. Dat is gebleken uit onderzoek. Wel is er eerder al vogelgriep vastgesteld en daarom blijft het advies: houd afstand van zieke of dode vogels.

0: In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels aangetroffen. Het leek er sterk op dat het aan de verlammingsziekte botulisme lag, maar dat is dus niet aangetoond. Air France KLM gaat in de laatste maanden van het jaar vluchten schrappen door hoge brandstofkosten. Het zal bij KLM gaan om vluchten in de rustigere maanden oktober, november en december, op routes die elke dag meerdere keren worden gevlogen. Om hoeveel vluchten het precies gaat is nog niet bekend. Dat hangt ook af van de ontwikkeling van de kerosineprijs. Eerder dit jaar werd al een beperkt aantal vluchten geschrapt vanwege de dure kerosine. En huisdierbezitters zijn niet vrolijker, gezonder of minder alleen dan mensen zonder dieren, blijkt uit nieuw onderzoek waar RTL Nieuws over schrijft. Betekent niet dat een trouwe viervoeter niet nuttig is voor je welzijn. Het punt is alleen dat het hebben van een huisdier niks garandeert over je levenskwaliteit. Wel blijkt uit dit onderzoek dat als je veel tijd met je dier doorbrengt, je meer sociale steun van het dier ervaart. Die diepe band is vooral te zien bij vrouwen, hondeneigenaren en in kleine huishoudens. Uit eerdere onderzoeken blijkt wel dat mensen zelf wel geloven dat een huisdier hen gelukkiger maakt.
1: Ik geloof dat ook, ja.
0: Ja, ik was wel even benieuwd hoe dat bij jou zat inderdaad.
1: Nou, ik geloof absoluut dat mijn hond mij gelukkiger maakt. En mijn man ook. Ons als, ja, dat denk ik absoluut wel, ja. Maar dat is toch ook logisch. Want je hebt er opeens een heel schattig lief wezentje bij waar je voor zorgt. En waar je tegen praat. En die altijd blij is als je thuis komt. Plus, daar hadden we het eerder deze week over. Als je een hond hebt en je komt op straat, dan heb je altijd contact.
0: Ja.
1: Je praat met Jan en alle man. Mensen willen weten, wat is dat voor hond, waarom blaft hij zo? Ja. Nou ja, in mijn geval. Maar ik bedoel, weet je, er is altijd, je hebt veel meer contact. Nee, mijn wereld is echt veel, veel leuker geworden met hond. Dus ik geloof het onderzoek gewoon niet. Ze hebben mij niet gebeld.
0: Nee.
1: Sorry.
0: Dat alles verandert, denk ik.
1: Nou, ik vind het wel leuk. Misschien moeten we daar nog een andere keer over verder praten. Want het is wel interessant. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij andere mensen is, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, misschien moeten we dat zelf gaan onderzoeken.
1: Dat is een goed plan. Dankjewel, Lotte.
0: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Super, dank. En een goed weekend alvast voor jou, Lotte. Want dit was je laatste voor deze week, toch?
0: Ja, voor deze week. Ik heb weekend nu.
1: Oh,
0: ja.
1: Lekker. Veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Gaan we ook nog even naar Jules voor het weer.
2: We hebben in het weer inmiddels een matige noordwestenwind. En daarmee is de temperatuur toch alweer aan het dalen geweest. Naar de eerdere maximumwaarde van 24 tot 28 graden. Maar in de loop van vanavond komen we zelfs onder de 20 graden. Er is nog wel vrij veel bewolking. Het is vooral wat sluierbewolking. En dan krijgen we vannacht een matige wind uit noord tot noordoost. De bewolking neemt dan weer wat toe. En van het noorden uit is er ook kans op een bui. In de loop van de dag en zeker ook morgenochtend. Morgen is er dan ook vrij veel bewolking met verspreid toch wel enkele buien. Daar kan lokaal een redelijke bui tussen zitten. Later in de middag en morgenavond is het droog met weer meer opklaringen. Maximum temperatuur morgen 21 tot 25 graden en windkracht 3 tot 5. En het weekend is dan zo goed als droog met flinke zonnige perioden en temperaturen die weer iets hoger uitvallen.

0: Nick Kamen bij NH. I promised myself.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Let's do it, Jelmer. We gaan de dagplaats besluiten.
3: Let's do it.
0: Yes, we zijn er klaar voor, toch?
3: We zijn er helemaal klaar voor.
0: Echt. Wij zochten plaatjes over vriendschap, omdat wij allebei vriendschap belangrijk vinden. Maar ik denk heel veel mensen.
3: Absoluut.
0: Want, ja, toch? That's what friends are for. Ze zijn er als je ze nodig hebt, als het goed is dan. En ja, daar herken je echt een vrienden aan.
3: Absoluut. En dan mocht het ook nog eens de Internationale Dag van de Vrienden zijn. Ja. Eigenlijk een beetje de Internationale Dag van de gekozen familie.
0: Driedubbelop, want jij krijgt straks ook nog een goede vriendin op bezoek.
3: Oh ja, die is er bijna. Ik zie haar in mijn linker oog. Nou,
0: komt ze aanlopen.
3: Ze zit al helemaal voor de receptie. Ze is helemaal leuk. Marja en Ingrid, die komen met Chai Coltrane.
0: Die is zo mooi.
3: En een beetje depressief.
0: Ja.
3: Want
0: you were my friend.
3: Die zijn er allebei klaar mee.
0: Ja.
3: Die denken de deur gedicht.
0: Jammer. Goed, Ellie, Arnold en Rita dan. Die kwamen met Danny de Munk.
4: Wij zijn vrienden voor het leven. Kameraden tot de laatste snik.
0: Oh.
4: Vrienden voor het leven.
0: Ja, lekker nummertje ook.
3: La, la, la, la, la, la. Wilco en Annelies, die komen allebei met The Beatles.
0: Nou, het zijn er toch een hoop mooie liedjes over vriendschappen. Will, die kwam bijvoorbeeld met Jackson Browne.
3: Ah, ook heel leuk.
0: Heerlijk.
3: Bart, die komt met Dion Warwick.
0: Oh ja.
3: Of course.
0: Good times. Ja, dit is het, hè. Van bad times. Ja. Ik krijg er helemaal kippenvel van. Oh. Even meezingen met Dion. Mooi. Goed, Jos en Christa, die willen het goede doel horen. Wat minder positief. Nou ja, kan ook. Ja, je kan ook teleurgesteld raken, dat is zeker zo.
3: Absoluut, ja, het is gewoon net een relatie, hè. Het kan beginnen en het kan ook...
0: Oh. Zomaar weer eindigen.
3: Frank, die zegt, doe mij maar de Stones.
0: Nee.
3: Ook waanzinnig. Waiting... On a friend.
0: On a friend. Mooi. Ja, jij zit ook al te wachten, meetje, eigenlijk.
3: Ja, ik zit op heet
0: olie. Komt ze of komt ze niet?
3: Komt ze niet?
0: Maar goed, wij gaan verder. Want wat is uiteindelijk nou de keuze geworden voor de dagplaat? Ja. Daar ben ik nou wel benieuwd naar.
3: Ja, het is wel een hele leuke, moet ik zeggen. Het is de keuze geworden van Pim en van Carmen. Het is Guus Meeuwis met tranen gelachen.
2: Dagplaat.

0: twice.
1: Shaboozy. En Miles Smith hoorde je Blink Twice.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
1: Ja, jammer. We hebben bezoek van een schitterende dame in een prachtige outfit. En dit is dus Eva.
3: Ze is schitterend.
1: Hallo. Hallo daar.
4: Gezellig.
3: Wat heerlijk dat je er bent.
4: Ja, ik vind het ook heel fijn om hier te zijn.
1: Nou.
4: Wel met mijn bestie.
1: Ja.
4: En nou, Patricia, nog even met jou.
1: Ja, maar ik ben zo weg, jongens. Let maar niet op mij. Jullie gaan zo lekker over de top maken. Ik ga luisteren in de auto. Ik heb er nu al zin in. Maar we gaan toch eerst nog even terugkijken op de dag. Dat is onze traditie.
3: Dat lijkt mij een goed idee.
1: Dat doen we eigenlijk altijd rond deze tijd. Even terugkijken, want het is donderdag 30 juli... en het was me weer een dagje bij ons op de radio.
3: Het was me weer een dag.
1: Oh. Het was de dag dat Francis in de ontbijttafel vertelde... dat hij een hele bijzondere ontbijtshake dronk... met een enorme hoeveelheid specerijen, bijvoorbeeld.
5: Ashwagandha. En moringa-blad.
6: Dat is toch drugs? Dat gebruiken mensen toch?
5: Nee, dat is helemaal geen drugs.
6: In zo'n tent, toch? Nee. En dan gaat het helemaal naar het verleden.
5: Nee, doe niet zo tegen mij. Ik zit niet aan de drugs. Nee, is niet zo. Anne, alsjeblieft, stop de muziek. Zo. Nee, ik zit niet aan de drugs. Hou nou toch op. Nee, dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon...
6: Het is toch echt zo?
5: Nee, dat is niet zo.
3: Ze bedoelt ayahuasca.
1: Ayahuasca, dat is iets heel anders dan agawaraska.
3: Inderdaad.
1: Maar wie zit er nou aan de drugs? Ik vraag het me werkelijk af.
3: Ik denk dat ze daar bij het ochtend.
1: Ik denk dat ze het samen hebben genomen.
3: Lekker aan de ayahuasca zitten.
1: Ik denk het ook. Mag ook best een keer op de donderdagochtend, toch?
3: Joh, why not? Prima.
1: Het was ook de dag dat baantjeschrijver Peter Reumer te gast was bij June tot 2. Hij is druk aan het schrijven aan het 100ste baantjerboek. Dat is toch best wel uniek.
7: In de hele wereld is er geen serie zoals Baantje. Met 100 afleveringen, 100 boeken. Met dezelfde inspecteur als hoofdpersoon. Ja. Ik sta hier ook mee in de Guinness Book of Records. Joh.
1: Wat goed.
7: Naast de pannenkoekenbakkende vader en al die mensen die al die dingen doen.
3: Wat grappig.
1: Ja, dat is toch echt bijzonder. Maar hij heeft ze niet alle 100 geschreven natuurlijk. Oh, want nee, eerst had je Appie Baantje, die schreef ze.
3: Ja.
1: En daarna is hij het gaan doen. Maar toch is het heel bijzonder dat er inderdaad 100 baantjeboeken zijn over die ene baantjefiguur.
3: Ja,
1: toch?
3: Dan krijg je het verzonnen.
1: Echt? Nou, maar dat vind ik echt knap.
3: Ja.
1: Hey, wij hadden het bij ons in de uitzending over de Grey Pride. De Pride voor oudjes, om het eventjes...
3: gechargeerd te
1: zetten. Het is niet alleen feest op de Nieuwmarkt vanavond. Er worden ook mooie dingen georganiseerd in verzorgingshuizen.
8: En dan zie je dat, hè, dan worden mensen binnengereden in rolstoelen, helemaal in elkaar gezakt. Schuddend met het hoofd. En op het moment dat er muziek komt, dan zie je dat hoofd omhoog gaan. En gaan ze meebrabbelen en dat soort dingen. En dan zie je, wordt er toch iets getriggerd in het hoofd van herkenning.
1: Ja, wat mooi.
8: En dat is heel mooi om te zien. Ontroerend om te zien zelfs.
1: Heel ontroerend lijkt me dat. Ja, ja, muziek doet dat, hè?
3: Muziek doet dat.
1: Ja, dan ben je heel veel kwijt en dan komt er toch muziek weer binnen van vroeger. En dan leef je weer helemaal op.
3: Ja.
1: En wat ik ook wel heel mooi vond wat hij vertelde... is dat dus de bewoners van een aantal verzorgingshuizen... zoals de Flessenman, die komen daar naartoe vanavond naar de Nieuwmarkt. Trouwens, het is al bezig. Het is om 6 uur vanavond begonnen. En dan legt de politie even het verkeer stil. Dan kunnen ze allemaal oversteken. En dan lopen ze door een haag van allemaal applaudiserende
3: mooi,
1: mensen.
3: Hè?
1: Die klappen voor de roze pioniers, zoals zij ze noemen.
3: Ook nog eens een mystery guest.
1: Nou, het is prachtig. Maar goed, jullie gaan dat niet meemaken, lieve Jelmer en beste Eva... Zo goed kennen we elkaar nog niet. Maar jullie gaan samen over de top presenteren. En waar gaan jullie het over hebben vanavond? Waar gaat het over?
3: We gaan de natuur in, want die vrouw tegenover ons... nou, dat is een vrouw die daar nogal vaak te vinden is.
1: Oh ja?
3: Dus we hadden het erover gehad en toen dachten we... laten we dat nou over de top brengen. Toch, wat jij?
4: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb de lijst natuurlijk al gezien met de nummertjes, dus...
3: We zijn er klaar voor.
1: Ja, mooi. Nou, dan rest mij niet anders dan jullie gewoon een heerlijke avond te wensen. En de luisteraars natuurlijk ook. Ik zou zeggen, zet vooral ook de camera's even aan. Dan kun je zien hoe Eva eruit ziet. Je hebt een hele mooie jurk aan.
3: Nou, dat wil je zien.
4: Ik heb kwallen in mijn oren gedaan, speciaal voor...
1: Kwallen. Nou, ik zou zeggen, zet die tv aan en hou hem aan. En heel veel plezier met Jelmer en met Eva in Over de Top. En ik wens jullie alvast een heerlijk weekend. En ik spreek je maandag weer.
3: Ga ervan genieten.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1979. Walk in the
1: park. 1987.
2: 1968. Crimson and
1: clover. De Muziekmiddag. 1970.
2: 1981.
1: 1965.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
7: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
8: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
9: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
10: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
11: Hi, ik ben Sophia

0: Robert Paltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
1: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
0: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Over de top.
3: Met Jelmer Vlot en Eva Breda.
2: 20.

0: Het is Ain't No Mountain High Enough en daarmee is de eerste berg beklommen.
1: Janne Vlot en Eva Breda.
2: Dit is NH.
1: Over de top.
2: Over de top.
0: Welkom, lieve mensen, bij de Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week. Maarten die geniet op dit moment van een pina colada in Playa de Hilversum. Lekker in zijn achtertuin dus. Maar Over de Top die gaat natuurlijk gewoon door, ondanks die vakantieganger. En ik heb een hele bijzondere gast vandaag. Niemand minder dan Eva Breda is aangeschoven. Wie ze is, wat ze doet en waar je haar van kan kennen, daar gaan we het straks allemaal uitgebreid over hebben. Maar eerst, lieve Eva, welkom in de studio.
3: Hallo,
0: je bent
3: zo
0: er.
3: Gezellig.
0: Ik ben zo ongelooflijk blij dat je er bent.
3: Ik vind het ook heel leuk.
0: Je bent alweer een beeldige verschijning. Je hebt kwallen in je oren.
3: Ik heb kwallen in mijn oren, ik heb een bloem in mijn haar. Ik dacht, we gaan het over de natuur hebben vandaag.
0: We gaan het over de natuur hebben. Ja, ik heb het een beetje bij jou gelaten. Ja. Jij bent een beetje een meid die altijd te vinden is in de natuur. Dus we dachten, laten we dan die natuur ook gewoon maar meebrengen naar Over de Top. En we toveren altijd in dit segment een vraag uit de hoge hoed. Dus heel spontaan. Dat is totaal niet bedacht. En ik dacht, lieve Eve, ik ben best wel nieuwsgierig. Waar in de natuur kom jij het allerliefst?
3: Nou, achter in mijn straat in Hartje Amsterdam is een veldje waar 6 schapen zijn neergeplempt.
0: Oh,
3: niemand weet waarom, maar ze staan daar. En ik heb dan een beetje dat Disney-prinsessen-syndroom dat ik dan denk dat ik een bijzondere band met die dieren op kan bouwen.
0: Oh ja, ja.
3: Dus ik ga nu iedere dag met een vers bloemetje die kant op.
0: Want nu, ze zetten die in de vaas? Of wat doen ze met die?
3: Ja, ze decoreren de hele boel daar. Die eten ze op natuurlijk. En als ik aankom lopen, dan beginnen ze al helemaal zo naar me toe te rennen. Dus dat is op dit moment wel mijn favoriete stukje natuur.
0: Dat is heerlijk, want het is gewoon achter in je tuin.
3: Achter mijn huisje.
0: Dus je draait je om en je bent met de schapen aan het praten. Ben je nu ook al op het punt dat je met ze aan het praten bent op een goede dag?
3: Ja, nou op een goede dag, op een slechte dag, op al mijn dagen. Dat is mijn vriendinnengroep nu.
0: Wat heerlijk.
3: Jij bent alleen maar in de studio, dus ik heb mijn sheepgirls nu.
0: Ik ben alleen maar in de studio, dus ik heb een beetje schapen. Straks gaan we uitgebreider met jou kletsen, maar jij kan thuis ook met ons praten. Hartstikke graag zelfs. Welke plek vind jij het fijnst om te komen in de natuur? Praat daarover mee. 088 850 51 52. Stuur een spraakmemo. Stuur je postduif. Laat in ieder geval weten dat je leeft. Dat vinden we hartstikke leuk. Ik hoef er zelf geen twee keer over na te denken. Want ik kom het meest tot rust aan zee. Dus ik dacht, ja, natuurlijk.
3: Pareltje.
0: Dit is een pareltje. Laten we eventjes met z'n allen gaan dansen. Het is Bluff op NH.

0: Het is Earth, Wind & Fire met September. En ze zingen hier over de 21ste van september. Decennia lang hield de groep vol dat het helemaal niets met een datum te maken had. Dat bleek niet helemaal waar te zijn. Het is de uitgerekende geboortedatum van de zoon van de zanger Maurice White.
1: NH over de top.
0: Ja, we duiken deze donderdagavond de natuur in. En dat hebben we allemaal te danken aan mijn gast van vandaag. Het is een bloedmooie vrouw met stalen kloten, kan ik wel zeggen. Ze is, als je het mij vraagt...
2: Dat weet je helemaal niet.
0: Nou, dat weet ik niet. Ze is, als je het mij vraagt, zo gek als een deur. Ze beklimt gletsjers en dan heb ik het niet over van die hele kleine schattige dingetjes. Nee, gletsjers van 7 kilometer lang en 200 meter dik. Ze loopt 150 kilometer over het strand, zwemt met walvishaaien op een goede dag, wordt ze wakker ergens hoog op een berg, op een of andere bergtop. Dan rits je je tent open en dan denk je, nu gaat mijn dag beginnen. Je kan haar kennen als presentatrice van onder meer de podcast Generatie Vrouw met Noralie Beijer en Roos Slikker. En als columnist bij Flair, Margriet en Libelle. En de komende 2 weken, dus niet alleen vandaag, maar ook volgende week, zit ze aan mijn zijde, mijn lieve vriendin Eva Breda.
2: Hallo!
0: Heerlijk. Ik ben echt heel blij dat je er bent. En zo'n gletsjer, hè? Ik zei het net, 7 kilometer lang, 200 meter dik. Wat is er toch mis met jou?
2: Wat er mis is met mij?
0: Waarom zou je dat doen?
2: Ik heb daar gewoon geen antwoord op. Ik denk gewoon dat altijd als ik dat soort dingen aan het doen ben, dan denk ik, wat de hel ben ik aan het doen? Waarom loop ik hier? Ik ben moe. Ik wil met jou op een terras hangen. Ik wil dit allemaal niet. En dan kom ik thuis na zo'n ervaring. Weet je, dan heb ik dan weer met mijn vriend op een bergtop bij -10 onder de sterrenhemel geslapen. En dan kom ik thuis en dan romantiseer ik dat in mijn hoofd.
0: Ja, maar
2: denk
0: dat
2: ik.
0: Snap ik wel.
2: En dan denk ik, weet je wat, we doen het gewoon nog een keer.
0: We doen het gewoon nog een keer. Want neem ons eens mee op het moment dat je die gletsjer opgaat. Hoe gaat dat in zijn werk? Ga je met van die ijsschoenen naar boven? Hoe gaat dat?
2: Van die ijsschoenen?
0: Ja, hoe heet dat?
2: Ja, stijgijzers.
0: Stijgijzers.
2: Ja, nou, mijn eerste keer op een gletsjer was op mijn... toen was een van de eerste dates met mijn vriend. En toen op een gegeven moment inderdaad gingen er stijgijzers.
0: Heel even terug. Het is een eerste date.
2: Eén van de eerste. Ik had hem een paar keer gezien.
0: Je gaat op eerste date met iemand en die zegt, we gaan een gletsjer omhoog klimmen.
2: Ja, maar dan komen toch, of hoe jij dat dan zo chic zegt, die kloten van staal. Dan denk je, nou, weet je wat, ik zal ze even laten zien aan wat voor hout ik gesneden ben.
0: Maar was dat ook je eerste keer op een gletsjer?
2: Was wel mijn eerste keer op een gletsjer, denk ik, ja. Ja,
0: en hoe beviel het?
2: Matig, want ik was gierend ongesteld. En je kan natuurlijk niet echt een tampon wisselen als je op een gletsjer loopt.
0: Nee.
2: Dus dat was een tegenvaller. Een beetje wild plassen in de natuur als je met een nieuwe date bent, is ook best wel lastig. Dus als het om persoonlijke hygiëne gaat,
0: no-go.
2: Is het best wel eventjes verwilderen. Mm. Maar goed, weet je, dan word je 's nachts wakker. Of nee, je wordt 's nachts wakker, je slaapt natuurlijk niet. En dan is het min zoveel. En het enige wat je hoort is dat kraken van die gletsjer. Want wij zien gletsjers vaak als iets dat dood is. Weet je, gewoon een ijsblok wat daar ligt. Maar het zijn eigenlijk soort van gestolde rivieren die met enkele centimeters tot meters per jaar gewoon nog voortkruipen. Als een soort stenen rivier.
0: Dus ze trekken eigenlijk aan je voorbij.
2: Ja, en je hoort ze dus 's nachts leven. Het is echt, een schrijver zei alsof je over een dinosaurus loopt. En toen dacht ik, ja, zo voelt dat wel een beetje, ja.
0: Dat kan ik me echt wel voorstellen. En het is niet het enige wat je beklimt. Je gaat ook wel eens een berg op. Is dat ook iets wat jouw vriend heeft aangeboord? Of is dat een liefde vanuit jezelf?
2: Oh nee, was zeker geen liefde vanuit mijzelf. Ik was zelf altijd op zeeniveau en onder zeeniveau heel erg in mijn nopjes. En toen zei hij, weet je wat, we gaan even de hoogte in. En nu begin ik die liefde wel te snappen. Want nou ja, jij weet het ook dat ik een wolkenspotter ben als hobby.
0: Ja, absoluut.
2: En ja, in de bergen, joh, daar heb je wolkensoorten. Daar word ik heel warm van.
0: Ja, want heel eventjes, een wolkenspotter. Kijk, ik denk dat heel veel mensen wel een wolkenspotter op het moment dat ze naar boven kijken. Wat is wolkenspotter voor jou?
2: Voor mij is het eigenlijk... het kwam met een soort van realisatie dat ik dacht... ja, wij vergapen ons maar aan dat noordenlicht en aan die melkweg. Hè? Als je eens in je leven de kans hebt om die te zien. Maar er hangt eigenlijk iedere dag iets boven mijn hoofd... wat best wel wild is. Van waarom hangt dat daar? Wat doet dat daar? Het kan er prachtig uitzien. Een van mijn favoriete wolkensoorten heet Altocumulus lenticularis.
0: Voor super.
2: Voor de liefhebber.
0: Zo noem ik mijn kat ook.
2: Ja, als je die googelt, dan zal je wel zien... zeker bij zonsondergang, dat is net een UFO. En ik denk wel eens, er zijn waarschijnlijk mensen... die op deze planeet rondlopen, denken dat ze een UFO hebben gezien. Die hebben gewoon die wolk gezien. Dat weet ik 100% zeker.
0: Oh.
2: Er zijn zulke magische dingen in de lucht te zien. En als je eenmaal daar een beetje over gaat lezen en gaat leren... dan kun je je echt verwonderen over zelfs de meest bewolkte dag. Vroeger hield ik van bakken in de zon. Nou ja, met al die skincare van tegenwoordig mag dat natuurlijk allemaal niet meer zo. Dus ik smeer me keurig in. Maar ja, dan moet je wel de bewolkte dagen een beetje romantiseren.
0: Ah, en dat lukt jou goed. En nee, nog even terug naar die berg. Dus op die berg, op het moment dat jij naar boven kijkt... dan zijn die wolken daar op het mooist. En daarom vind jij bergbeklimmen dus leuk.
2: Ja, en ook wel weer dat afzien. Het is...
0: Nou, afzien. Waarom is afzien leuk?
2: Weet ik niet. Weet ik niet. Als iemand hier het antwoord op heeft, stuur het in. Ja, ik weet niet waarom dat leuk is. Ik vind dat dus ook wel heel lekker om dan zo een gierende ademhaling op een keihard matje te liggen. En dan maken we een vuurtje en dan gooien we, dan smelten we sneeuw en dat gooien we dan bij een opgedroogde maaltijd. Nou, dan moet je maar zien genieten.
0: Oh, jongen.
2: Het zal vast ergens met een soort jeugdtrauma te maken.
0: Ja, vast. Ja, want dit is helemaal gestoord. Ja, ik zit toch het liefst in een Michelin-restaurant.
2: Oh ja, goed, dat kan ik helemaal niet plaatsen.
0: Nee, dat kan je helemaal niet plaatsen. Echt helemaal gek. Hey, wat is die aantrekkingskracht van jou en de natuur? Wat heb je daarmee? Waarom doet dat zoveel met jou?
2: Ik denk dat het is gewoon heel lekker om helemaal alleen te zijn of zoiets.
0: Maar je bent dan niet alleen als je met je vriend daar op die berg zit. Want ga daar maar eens je relatieproblemen uitvechten. Op 1000 kilometer hoogte. 1000 kilometer is een beetje veel. 1000 meter.
2: Maar misschien is dat het, weet je. Je bent zo druk met die tampon die je niet kan verwisselen. En met die gierende ademhaling. En met die knorrende maag waarvan je denkt... wat ga ik nog eten nu om in godesnaam... al deze verbrande calorieën nog te compenseren, zeg maar. Je hebt zoveel meer aan je hoofd dan... een discussie over wie de vaatwasser inruimt of zo. Dat is lekker. En in mijn eentje is het gewoon... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat erg, hè? Dat ik haat het als mensen zeggen dat ze een antwoord niet weten.
0: Maar ik snap het wel. Kijk, en weet je, het is natuurlijk ook zo... in de natuur ga je wel over dingen nadenken... waar je misschien liever niet aan wil, want je hebt alle tijd. En dat kan misschien dan ook wel therapeutisch werken.
2: Ja, dat denk ik. En het is ook wel, je hoeft soms ook gewoon even lekker nergens aan te denken. Want je kan ook niks. Hè? Je hebt niks bij je. Misschien is het ook wel het gebrek aan dat je keuzes hoeft te maken over triviale dingen. Als hoe laat ga ik koken? En wat moet ik nog in mijn tas stoppen voor morgen als ik naar mijn werk ga? En heb ik dit wel daar gelegd? En dat maakt allemaal gewoon even niet meer uit. En in een wereld waarin we volgens mij de hele dag allemaal microkeuzes moeten maken, is het best wel lekker om eventjes niet bezig te zijn met triviale dingen.
0: En op welke plek, want je zei net de schapen in je achtertuin... dat is natuurlijk heel erg lief dat dat zoveel indruk op je maakt... maar er zullen ook wel plekken zijn geweest waarvan je dacht... dit is veel groter dan ikzelf. Op welke plekken hebben echt indruk op jou gemaakt?
2: Nou, ik was in februari op Bonaire... mocht ik meehelpen aan een onderzoek naar dolfijnachtigen... En dat hield ook in dat ik soms dagenlang met een verrekijker naar de horizon moest sturen. En op een of andere manier, juist door dagenlang te turen en heel vaak niks te zien, want dat is ook in de natuur zijn.
0: Ja, het zijn
2: niet
0: wilde dieren. Ja, absoluut.
2: Toen had ik denk ik veel tijd om na te denken. Misschien was het gekte. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, alles voorbij die horizon, daar is zoveel daarbuiten. En dat, gek genoeg, gewoon naar één punt staren dagenlang. Was denk ik wel iets wat me uiteindelijk heel erg overweldigde. Want je ziet dan op een gegeven moment vlogen er flamingo's over.
0: Wow.
2: En op een gegeven moment waren er kleine krabbetjes... die ik dan s'avonds zeg maar hun eten zag jagen... daar in de poeltjes bij App en zo. En dan langzamerhand ga je kleine wereldjes zien of zoiets. En dat is toch misschien wel mooier dan bij wijze van spreken... met een walvishaai in het water liggen... of in een raket naar een andere planeet geschoten worden.
0: Ja, nou, vooral die raket mag je van mij helemaal weglaten. Want wat heb je daar nou weer aan? Maar goed, inderdaad, we hebben het dus vandaag over de natuur. En vandaag beklimmen we dus bergen, turen we over oceanen, genieten we van vlinders en van watervallen. Maar nu eerst gaan we eventjes op weg naar een prachtig eiland. Dit is Dolly Parton.

0: Het is Billie Eilish met Ocean Eyes. En dit nummer is door haar broer geschreven toen Billie 13 jaar oud was. Lag in de kast en was eigenlijk bedoeld als muziek voor een dansles. Het zou helemaal nooit uitkomen. En wij zijn hartstikke blij dat het wel is gebeurd.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
0: Ja, de kaarten van Maarten. Maar Maarten, die is er niet. Dus wat gaat er dan in godsnaam gebeuren? Nou, Maarten heeft zijn kaarten laten liggen. Iedere week voorspelt hij de toekomst aan de hand van tarotkaarten. We staan namelijk niet alleen stil bij het hier en nu, maar kijken ook vooruit naar wat er komen gaat. En ik heb ze even uit het kluisje gejat. En ik stel voor, lieve Eva, dat jij gewoon onze nieuwe toekomstvoorspeller bent voor de komende 2 weken.
2: Wat een leuk en spontaan idee.
0: Onwijs spontaan.
2: Ja.
0: Ik heb toevallig vorige week in de toekomst gekeken. Toen zag ik dat dit ging gebeuren.
2: Oh,
0: ja, dus ik had het ook zelf kunnen doen. Maar ik dacht, ga jij maar eens laten zien hoe het moet.
2: Nou, Maarten, die heeft mijn energie gestuurd waarmee die uit heeft gelegd hoe het moet. Dus,
0: super.
2: Dus daar gaan we. Ik heb hier 2 kaarten. Maarten, dank je wel. En hier zijn ze. Ik weet niet of mensen kijken. Het is de maan en de keizerin.
0: En waarvoor trek je deze kaarten eigenlijk?
2: Ik trek de keizerin als eerste.
0: Oké. Okay.
2: Die heb ik toch even voor de gletsjers getrokken.
0: Voor de gletsjers?
2: Want het gaat niet zo goed met de gletsjers. In 2050 is waarschijnlijk het grootste deel van de gletsjers in Europa helemaal weg. En dan staat de zee ook een stuk hoger. Nou ja, jij, liefschat, komt uit Den Helder. Dat willen we niet.
0: Dat willen we niet.
2: Nee.
0: Nee.
2: Dus, en
0: mijn ouders wonen daar nog steeds. Dus dat betekent natte voetjes voor ze waarschijnlijk.
2: Ja, nou, als jullie luisteren, ik heb goed nieuws, ouders van Jelmer. Want de keizerin is best wel een hoopvolle kaart.
0: Oh.
2: Deze suggereert dat de aarde een groot herstellend vermogen heeft. Dat er, ja, verlies zal zijn.
0: Okay.
2: Maar dat we wel nog kunnen bijsturen. Omdat er natuurlijk nog steeds ruimte voor herstel is. En gewoon omdat de aarde best wel vaak veerkrachtiger is dan wij denken.
0: Ja.
2: Dus dat als we het nu allemaal minder erg maken, hè, dan hoe we nu bezig zijn, dat de aarde nog best wel eventjes, hè, als die keizer zichzelf een comeback kan geven.
0: Maar dan zeg je er wel bij. Dan moeten we natuurlijk wel nog met z'n allen ons best doen. We kunnen nu niet lekker achterover gaan leunen en gaan genieten van het leven zoals we dat nu doen.
2: Ja, nee.
0: Kijken we even naar de miljardairs in de wereld.
2: Er staat ook letterlijk, in wat ik heb opgeschreven, het zegt niet dat alles vanzelf goed komt.
0: Oké, top.
2: Dus we gaan eventjes niet op vliegvakantie, jammer. Wij gaan met de trein naar Parijs dit jaar.
0: Nou, dat hoor ik dan ook, dat ik in september niet meer naar Malta ga.
2: Nee, dat gaat allemaal niet door.
0: Het gaat allemaal niet door.
2: Maar dat komt niet door mij, dat komt door de kaarten van Maarten.
0: Oh,
2: dat is allemaal Maarten's.
0: Zie je, dit is Maarten's ding weer. Maarten Faber, die achtervolgt me gewoon nog terwijl hij op vakantie is.
2: Ja, die is ook keurig in zijn achtertuin vakantie aan het houden. Heel goed.
0: Heel goed.
2: En dan heb ik de maan getrokken. En toen dacht ik, ja, waar willen we nou de toekomst van weten? En toen dacht ik, we hebben net natuurlijk Dolly Parton gehoord. Dolly
0: gaat ook niet zo goed.
2: My country girl. En het gaat niet zo goed met Dolly. Want de gezondheid ging laatst een beetje wankel. Ze is natuurlijk ook al 80.
0: Is ze 80? Ja.
2: En haar broer is eergisteren overleden. Dus Dolly zit best wel even in een donkere periode. Nou, die
0: Dolly
2: kan wel even een vol maantje gebruiken met mooi licht. Toen dacht ik, wat zegt die maan over haar toekomst? Nou, de maan wijst op een moeilijke periode waarin verdriet, onzekerheid en kwetsbaarheid op de voorgrond staan.
0: Oh.
2: Nou, dat is toch wel bijzonder. Kan betekenen dat ze zich voorlopig wat meer terugtrekt, onze Dolly.
0: Nou, dat zou ik wel doen.
2: Dat ze haar gezondheid en emoties serieus gaat nemen. Maar het lijkt nu alsof de uitweg moeilijk te zien is. Maar uiteindelijk komt er weer licht aan het einde van het donker. En juist wie zo diep voelt als iemand als Dolly, hè, want dat horen we uit haar nummers, heeft ook echt de kracht om weer helemaal juist hieruit haar inspiratie te gaan putten en sterker terug te komen. Dus als ik de kaart moet geloven, zijn we echt nog niet klaar met het succes van Dolly.
0: En als je dan nog een keer over die kaarten heen wrijft, hè, en we moeten er nog eens een leeftijd aan binden.
2: Een leeftijd?
0: Hoe oud gaat ze worden?
2: Oh, God. Ik voel echt een hele sterke 93.
0: 93?
2: Ja.
0: Zo.
2: Voel ik echt heel sterk.
0: Ja. Nou ja, als je 93 bent, ben je haast een schildpad. Zo oud.
2: Ja, nou, ik hoop dat Dolly niet luistert. Dolly, dat ben je niet, hè?
0: Nee, toch niet?
2: Nee.
0: Hey, eventjes onder een andere noot. Ik vind dat je dit best wel heel erg goed doet, eigenlijk. Dat hele kaarten trekken.
2: Ja, dat is iets met die energie van Maarten die mij inspireert, denk ik.
0: Maarten, fantastisch. En we gaan gewoon weer eventjes vliegen als een vogel.
1: De kaarten van Maarten.
3: De kaarten van Maarten.

0: dit is toch heerlijk. Het is volare. En dat is Spaans voor vliegen. Dit nummer dat ontstond toen de tekstschrijver naar de blauwe lucht keek. Eva, jij vindt blauwe luchten eigenlijk maar saai. Ik heb je net eventjes de studio uitgerost om te kijken wat voor lucht er nu boven de studio hangt. Want jij bent wolkendeskundige.
1: Nou, deskundige zou ik het niet noemen, hè?
0: Wolkendeskundige. Jij bent wolkendeskundige.
1: Ja, echt de expert van Nederland. Je kan me altijd bellen voor echt expertadvies daarover.
0: Top,
1: ja.
0: Heerlijk. Wat voor lucht hangt er nu boven deze studio?
1: Nou, ik kon echt een vierkante millimeter lucht zien vanuit deze studio. Maar ja, dit is echt een soort ik denk dat ik een stratocumulus zag.
0: Super, wat is dat?
1: Dat is eigenlijk een combinatie van twee soorten wolken. Stratus is echt de gelaagde wolk die je kent, dat er gewoon één grote grijze laag over Nederland hangt. Echt dat rolt weer, dat je denkt, blag. Mm. En cumulus zijn de wolken die je als kind tekende. Echt van die schaapjes.
0: Oh, ja.
1: Stratocumulus is vaak een laag van die schaapjeswolken eigenlijk, zeg maar.
0: Jeetje, nou, de stratomusicale columnus.
1: Dat
0: leuk.
1: Precies die, ja.
0: Super, hartstikke fijn. Hey, en of dat allemaal niet genoeg is, jij hebt ook in een vlindertuin gewerkt. Dat
1: ook, goed, ja. Ik heb vlinders gekweekt, dit jaar nog.
0: Wat is vlinders kweken?
1: Nou, vlinders kweken houdt in dat je ze eigenlijk ondersteunt bij het... ja, gewoon die kringloop die ze eigenlijk in de natuur natuurlijk ook hebben. Van eitje tot rups, tot pop, tot vlinder, die dan weer een eitje legt. En er zijn best wel veel soorten wereldwijd die het best wel zwaar hebben, omdat er steeds minder natuur en groen en fruit en dingen zijn waar ze van eten, bloemen. Dus in sommige instanties worden kwetsbare soorten gekweekt om ze hopelijk in de toekomst uit te kunnen zetten.
0: En dat heb jij nu gedaan. Het gaat niet goed met de vlinder, ook hier in Nederland niet. Wat is iets wat we kunnen doen om die vlinder toch een klein beetje te helpen?
1: Nou, ik zou sowieso even opzoeken welke vlinders hebben we in Nederland en welke planten willen die graag. Zet dat in je tuin. Volgens mij is dille een goede of lavendel. Maar ook is het goed om je tuin wat minder netjes te maken. Dus hark hem niet zo aan. Laat rot fruit af en toe even lekker liggen. Want er zijn ook fruitetende vlinders.
0: Er zijn fruitetende vlinders. Dus nou ja, dat is eigenlijk heerlijk nieuws. Maak je tuin niet schoon. Maak er een puinhoop van.
1: Ja, laat het lekker hangen.
0: Dit is Butterfly van Jason Mraz.

Zo, ik heb iets heel groots. We worden meegesleept. Ik heb iets heel groots. Ik heb iets heel groots. We worden meegesleept. Holy shit, wat is dit, Mies? Oh, dakvis! Nee!

0: 20 minuten en toen was het al gewoon gedaan. Toen stond deze monsterhit op papier. Het is Lemon Tree van Fool's Garden. Ja, we maken nog steeds een reis door de natuur. En allemaal dankzij onze gastpresentator van vandaag, Eva Breda. En we vroegen je net, wat is jouw favoriete plek in de natuur? En er komt van alles binnen, toch, Eve?
1: Ja, Marieke zegt, voor mij blijft het strand van Texel onovertroffen. Lekker uitwaaien.
0: Rondi zegt, ik ga graag naar de Schoorlse Duinen.
1: En berichtje van Pieter, de Dolomieten in Italië blijven mijn nummer 1. Die bergen zijn zo indrukwekkend dat je af en toe gewoon vergeet een foto te maken.
0: Ja, heb jij dat ook wel eens? Ja?
1: Ja, zeker wel.
0: Denk je dan, oh, dit is gewoon te mooi en dan heb je geen foto's?
1: Het is meer dat ik me een beetje soms opgejaagd voel, omdat we dan denken, we moeten die top halen. En dan denk ik, oh, ik had zo graag een foto willen maken.
0: Oh, dat snap ik wel. Ik heb ook nog eventjes aan onze natuurverslaggever gevraagd wat zijn favoriete plek is. Je hoort Stefan Roest.
2: Nou, waar ik dus eigenlijk heel graag kom, omdat je er heel veel natuur dicht bij elkaar hebt, dat zijn heemparken en heemtuinen. Hier, nu, in... Waar ik nu loop, in Thijsershof in Bloemendaal. Dat is er eentje. Maar je hebt ook Thijsenpark in Amstelveen. Of de Heijmanshof is ook in Amstelveen. En in heel veel... De Hortus Botanicus in Alkmaar. Dat zijn allemaal van die plekken waar ze heel veel natuur bij elkaar gebracht hebben. Heel veel bloemen, heel veel planten, heel veel struiken. Scheelt je kilometers lopen. Bankje erbij, bakje koffie. Puntje taart. Dus dat is allemaal heel goed te doen. Dus koekel even bij je in de buurt op heemparken of heemtuinen. En dan vind je prachtige natuurplekken om even heerlijk te genieten.
0: Nou, dat is toch wel echt een absolute toptip. Dat gaan we doen. Stefan Roest, dankjewel. En we hebben aan de lijn hebben we Lucia. Hoi Lucia.
3: Hey Jammer.
0: Hallo. Wat is jouw favoriete plekje om te komen?
3: Dat is eiland De Kreupel. Daar kun je alleen met boot komen. En dat ligt vlakbij Medemblik.
0: Oh,
3: dat
0: wat...
3: is heel rustig. Je hoort alleen maar het gefluit van de vogels. De wind om je oren. En als je echt even denkt, ik wil mijn hoofd leegmaken, ga daar naartoe.
4: Als je een boot hebt.
3: Als je een boot hebt.
0: Als je een boot hebt. Oh, wat heerlijk. En wat is er dan zo mooi aan?
3: Nou, sowieso de rust. Maar ook dat je de vogels best wel kunt zien. Want ze komen vrij dicht bij je boot. En zelfs ik met 5% zicht is het toch gelukt om twee vogels goed te kunnen spotten.
1: Wat is jouw favoriete vogel die je daar hebt gezien?
3: Nou, ik denk toch wel dat het een meeuw was. En ik heb ook een hele mooie reiger gezien.
1: Oh, reiger. Ja, is ook mijn favoriet.
0: Die zijn toch altijd weer heerlijk indrukwekkend. Hey, en hoe is het dan? Kom je dan net zoals Eva, die komt altijd een beetje tot rust in de natuur. Geldt het ook zo voor jou, Lucia?
3: Ja, dat geldt zeker voor mij. Helaas kan ik door mijn lichamelijke beperking niet meer aan boord van het boot komen. Maar ik ben wel blij dat toen het toch wel lukte dat ik dit heb meegemaakt.
0: Wat heerlijk. Ja. Nou, dankjewel Lucia. Luister lekker verder. Want we duiken muzikaal nog verder de natuur in. En het is tijd om ons nu mee te laten slepen op het engelengeluid van Lana Del Rey. Lana deelt haar moeilijke relatie met haar moeder met ons. En dat doet ze in Wildfire... Wildflower.

Maar eerst is het tijd voor deze, volgens mij ook een van jouw favorieten, als ik me niet vergis. Het is Waterfalls van TLC. Een heerlijk nummer, maar met een enorm belangrijke boodschap. Het was de eerste nummer 1 hit in de Amerikaanse hitlijsten die het onderwerp HIV en AIDS openlijk besprak. Het is TLC.

0: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam.
1: En ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
2: Ik ben Ruud en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
3: Ik heet Loes en ik kom met Helgers

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
1: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
0: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Over de top.
3: Met Jelmer Vlot en Eva Breda.

0: Nou jammer, het voelt echt alsof we samen in Italië zijn of zo. Je hoorde Dickie Dex met De Zon Op.
1: Janne Vlot en Eva Breda.
2: Dit is NH.
1: Over de top.
2: Over de top.
0: Ja, welkom bij Over de Top. De meest onsamenhangende muzieklijst die echt alle kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft en dat is het thema van de week.
3: Ja, terwijl Maarten geniet van twee welverdiende weekjes vrij, hou jij, Eva, de komende twee weken zijn plek warm. En we duiken de natuur in omdat jij de allergrootste natuurliefhebber ooit bent. En wie eigenlijk niet? Het is toch gewoon heerlijk om eventjes lekker die bossen en die bergen en de weet ik wat allemaal lekker in te duiken.
0: Nou, en ik weet dat jij ook wel een natuurliefhebber bent. Want vertel me eens over jouw lievelingsdier, Jelmer.
3: Ja, dat is de orka.
0: Ja, hè?
3: Als ik ergens over droom, dan is het over orka's. En ik heb ze dus een keer live mogen zien in het wild, weliswaar. Want
0: orka's live.
3: Orka's live. Dat was prachtig. Want ik wil even erbij zeggen, iedereen die denkt dat met SeaWorld een orka gezien is, het antwoord is nee. Dat kan niet en dat mag niet. Maar ik heb het wel mogen zien in Trumse. Dat is ergens dicht tegen de poolgrenzen aan. En dat was echt een van de meest waanzinnige dingen die ik ooit heb meegemaakt.
0: Zat jij niet op de wc toen er echt honderden orka's om de boot heen?
3: Hey Mark, en toen ben ik naar Mark gerend en toen stond ik zo, toen ging ik zo tegen zijn deur. Mark, afknijpen! We moeten nu! Ze zijn er! Niet weten dat ze vervolgens urenlang om onze boot heen zwommen, want ze waren daar aan het jagen op vis. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Die orka's doen wat ze willen. Als ze denken, nou, joejoe, ik vond het wel weer goed. Die blijven niet voor mij. Ik heb dus wel, dat is dan altijd heel, is een soort heel gek idee. Maar ik denk dan altijd, oh, die zijn voor mij gekomen.
0: Ja, die waren er allemaal voor jou, hè? Ja, dat is echt, ja. Zo werkt dat met de wilde natuur. Als je een dier ziet, is die er echt helemaal voor jou.
3: Voor jou, ja. Absoluut. Ja. En jij dan?
0: Ja, ik heb dat niet.
3: Heb jij geen liefde?
0: Maar ik heb dus wel, ik zei het net al eventjes tijdens ons belletje, ik heb wel echt een nieuwe obsessie voor de reiger.
3: Oh ja.
0: Ik vind dat zo'n sympathieke vogel. Het
3: een
0: is echt alsof hij daar
3: vogel.
0: Zo... Ja, hij zit er altijd alsof hij een soort van te grote jas aan heeft die ook een beetje nat is of zo. Hij zit altijd een beetje met van die opgetrokken schouders. Zagrijnig te zijn, maar ook wel heel aandoenlijk. Altijd stil en observerend. Soms kijk ik naar hem en denk ik, kan me wat van jou leren.
3: Hij doet me altijd een beetje denken aan professor Snape van Harry Potter.
0: Ja, dat snap ik heel goed.
3: Dat is wat de reiger is.
0: Ook zo'n grote opgetrokken schouderjas aan.
3: Ja, en die is toch ook altijd een beetje woest. Ik heb niet het idee dat het een heel gezellig kletsmajoortje is.
0: Nee, maar er
3: reiger.
0: Zit misschien wel een goed hart ergens.
3: Ja, maar die moet je gewoon altijd zoeken.
0: Hey, en ik ben nu wel nieuwsgierig naar iedereen die luistert. Wat is jouw lievelingsdier? Is dat een hond? Is dat een kat? Of zeg jij nou, ik heb best wel een bijzonder lievelingsdier? Stuur het dan namelijk even naar ons op met een appje, een belletje, een spraakmemo via 088-850-5152.
3: Oeh, ja, gaan wij ondertussen verder met een plaat die eigenlijk origineel bedoeld was als country track. Dat zal jou moeten aanspreken, lieve Eva, als country liefhebber. Prins vroeg zelf of Stevie niks mee wilde schrijven aan het nummer. Zij bedankte. Maar goed, wij hebben wel Purple Rain. I never meant to call.

0: Wat ik wel echt altijd heel leuk vind, is dat het gewoon zo lekker over de top is.
1: Ja, ik heb me er gewoon bij neergelegd. Dit is gewoon het format wat mij op het lijf is geschreven.
2: Si lo so, amore, che io e te. Forse

0: was Andrea Bocelli met Canto della Terra. Letterlijk vertaald het lied van de aarde. En dat vind ik nou leuk. Hij had dus al zijn inspiratie voor zijn muziek uit de natuur.
1: Mooi, hè?
2: NH over de top.
3: Over de top.
1: Toen hij op zijn 19e in een kajak bij Alaska zat en opeens de rug vindt van een mannetjesorka van zo'n 2 meter lang, moet je je even voorstellen, het is langer dan de meeste volwassen mannen, langs hem zag verschijnen, wist hij het zeker. Hier moet ik mijn werk van maken. En dat is hem gelukt. Hij is marinebioloog en fotograaf, ziet de meest imponerende dieren voor zijn ogen en voor zijn lens. En dan werkt hij ook nog eens bij SOS Dolfijn. Het is altijd een groot feest om hem te spreken, want we hangen aan zijn lippen. En dat doen we weliswaar uit jaloezie. Jeroen Hoekendijk, een groot welkom.
4: Goedenavond.
1: Goedenavond. Hey, die orka op je 19e, dat is nog maar een tipje van die natuurlijke ijsberg. Vertel eens, welke zeedieren heb je allemaal al eens in het wild mogen bewonderen?
4: Ja, bij mij gaat de passie wel uit naar die walvisachtige. Dus daar proberen we zoveel mogelijk verschillende soorten van te zien. Dan heb je het over hele grote baleinwalvis, zoals bijvoorbeeld de blauwe vinvis. Maar ook de kleinste soorten, zoals de bruinvis die we hier ook in Nederland hebben. Dat proberen we allemaal vast te leggen en van wat dichterbij te zien.
1: Gaat het wennen?
4: Nee, het blijft altijd een adrenaline kick als je zo'n dier ziet. Vooral als je er lang naar moet zoeken en de aanloop is heel erg lang. Ook als er in Nederland spontaan wat in één keer gebeurt en je verwacht het niet. Het blijft altijd heel erg speciaal en bijzonder, zo'n ervaring.
0: Hey, en wat is nou, Jeroen, jouw meest recente reddingsactie of iets waar jij bij betrokken was, waarvan je denkt, oef, dat was toch ook wel even mooi of bijzonder?
4: Ja, we hebben dit jaar best wel een bijzonder jaar gehad met heel veel verschillende soorten walvisachtigen voor of op de Nederlandse kust. En wat wel bijzonder was van dit jaar was de beluga. Die zat een tijdje voor de kust van Noord-Holland. En die hebben we een paar keer heb ik die kunnen zien. Ook een keertje met de reddingsbrigade mee bootje op om van wat dichterbij te kijken of het goed ging met het dier. En dat is zo surrealistisch om zo'n Noordpoolbewoner die normaal tussen sneeuw en het ijs zwemt hier in één keer langs de kust van Egmond te zien. Dat is heel bijzonder.
1: Ja, want even om een soort voorstelling te maken. Zeker, jij trekt de hele wereld over om mensen te fotograferen en te doen. Dat is of om dieren te fotograferen. Dat is rete spannend. Je bent een klein mensje in vergelijking met die enorme dieren. Neem ons eens mee in het moment dat je daar zwemt. En dan komt er opeens zo'n reus naar je toe. Wat gaat er dan in jou om?
4: Ja, dat verschilt ook een beetje van moment tot moment. Wat ik een erg mooie plek vind om onder water te fotograferen is Dominica in het Caribisch gebied. En daar heb je groepen potvissen die wonen daar het hele jaar rond. En die bestaan uit de tantes en de moeders en de kalfjes. En de grote mannetjes die worden daar zeg maar uit de familie geschopt. En die moeten het zelf gaan uitzoeken. En die leven dan vooral meer richting het Noordpoolgebied. En die hechte families daar, die kan je dan bezoeken. En daar kan je bij in het water. Er zijn lokale gidsen daar, die hebben een soort band opgebouwd met die familiegroepen. Dus die zijn best wel gewend aan mensen. En op een gegeven moment lag ik daar in het water te fotograferen. Een groepje van 14 potvissen. Dat is allemaal ongeveer zo groot als een bus. Maar dan dus een hele tros ervan. En die zaten denk ik op een meter of 20, 10 tot 20 onder mij. En toen een zo'n volwassen vrouwtje die kijkt zo'n beetje omhoog en die begint met haar sonar, dat zijn er van die harde klikjes, begint ze zeg maar naar mij te kijken. Dus dan voel je een beetje een soort van voor je gevoel zo'n tinteling in je lichaam. Je hoort die klikken steeds harder worden en toen kwam ze naar me toe gezwommen en vlak voor mij, zeg maar op een meter afstand, deze haar kop zeg maar boven het water uit en toen liet ze zich zo mijn kant opvallen. En toen was ze in één keer zeg maar op 10 centimeter afstand. Ja, dat moment toen, ik heb dat gefilmd en ik hoor mezelf dan wel zeg maar als een klein meisje gilletjes maken, zeg maar. Dus dat was wel spannend.
0: Dat
4: maar
0: snap
4: ook,
0: ik.
4: Heel erg mooi.
0: Hey, en ik vind het beeld van een tros met bussen ook heel goed.
4: Ja.
0: En waar ik wel benieuwd naar ben, Jeroen, het is een stomme, maar ook wel heel belangrijke vraag. Als natuurliefhebber wil je dit soort dingen meemaken, maar hoe zorg je nou dat je dat een beetje ethisch doet? Hè? Dicht bij dieren komen, dieren observeren, een ervaring hebben met een wild dier, wat natuurlijk altijd een beetje dubbel is.
4: Ja, zeker weten. En die afweging die moet ieder voor zich maken. Bij mij is het, ik probeer tour operators te vinden die dat op een fatsoenlijke manier doen. En het is vaak is het een soort van iets complexe situatie. Dus als er geen toerisme-industrie zou zijn op sommige van die dieren, dan zouden ze misschien ook minder beschermd worden. Dus wat je bijvoorbeeld ziet in Mexico met de grijze walvissen die daar in het voorjaar hun kalven ter wereld brengen. Ja. Als die niet een economische waarde hadden vanwege de toerisme-industrie, waren die baaien waarschijnlijk gebruikt voor zoutwinning. Dus er zit een soort win-win, een soort van als er geen toeristen zouden zijn, dan was het misschien slechter geweest. Dus dat speelt soms mee.
1: Ja, en even over die specifieke grijze walvis. Want ik lees altijd dat die het heerlijk vinden om belly rubs te krijgen. Dus dat ze die boten echt opzoeken. Is dat een feit of is dat een fabel?
4: Nee, dat is zeker waar. Ik heb het zelf ook gezien. Daar heb je ook weer lokale gidsen. Dus lokale vissers die daar in het paringsseizoen van die grijze walvissen de reizen organiseren. En die die walvissen daar, die zijn daar zo gewend aan mensen. En die zitten onder de parasieten allemaal. Pokken en walvisluizen. Een soort heel ecosysteem wat op die huid leeft. En die komen dan naar die bootjes toe om daar tegenaan te schuren. En die laten zich dus ook, zeg maar, kriebelen door mensen. En ik heb ook wel eens gezien dat daar dan een moeder met een kalf was. En die zag je echt het moeder onder dat kalfje, zeg maar, het kalf naar de boot toe duwen. Nou, dat is heel, heel gek om te zien dat een moeder, zeg maar, haar kind naar mensen toe begeleidt.
1: Wauw, dit is echt niet voor te stellen. En eventjes tot slot, welke dieren staan er nog op je lijstje? Of heb je ze eigenlijk allemaal al wel gezien?
4: Oh nee, ik moet er nog een hele hoop. Waar de komende jaren mijn interesse naar uitgaat, is de familie van de spitsnuitdolfijnen. Oh, en ondanks wat de naam daar doet vermoeden, zijn dat geen dolfijnen, maar dat is een familie van diepduikende walvissen, waar eigenlijk heel weinig over bekend is, die tot kilometers diep duiken. En ja, die wil ik proberen wat beter vast te leggen en een mooi verhaal over kunnen vertellen.
0: Wauw. Jij werkt bij SOS Dolfijn. Over 2 weken heb ik daar mijn eerste dag als dierenverzorger. Heb jij een tip voor mij, Jeroen?
4: Ja, superleuk. Ik vind het ook heel leuk dat we nu elkaar op deze manier voor de eerste keer...
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Twee collega's die elkaar hier ontmoeten op de radio. Dat is toch wel bijzonder.
4: Ja, superleuk. Nou, ik bij SOS Dolfijn, het is een unieke werkplaats. Je gaat allemaal doldwaze avonturen mee...

0: een reportage gemaakt, waarin ik dus ook het bassin ben ingegaan en heb daar alles over uitgelegd. En dat kan je vinden nog via ons op de site nrnieuws.nl. Dus zoek dat vooral even op nrnieuws.nl/jelmer/sms-dolfijn. Dan krijg je het wel. Ik wens jullie allebei heel erg veel plezier met jullie samenwerking. En Jeroen, wij spreken elkaar sowieso veel vaker. Want nou, je bent vriend van de show, kunnen we wel zeggen inmiddels.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Fijne avond.
1: Jullie ook. Hoi.
0: Van de zee gaan we naar de bossen. En zo gaat dat in deze natuuruitzending. Taylor Swift schreef het nummer in 30 minuten. Het is Out of the Woods.

0: Ja, Earth Song van Michael Jackson. Daar hoeven we verder geen woorden aan vuil te maken, denk ik.
1: Educatief genot met professor Vlot.
2: Ja, lieve Eva en alle mensen thuis. Ik geef altijd een lesje iedere week. Want ik ben natuurlijk zo ongelooflijk slim dat ik alle onderwerpen die wij hebben alles begrijp.
0: Kom maar door
2: dus ik ben
0: dan
2: weer mijn boeken ingedoken en ik heb weer wat prachtige lessen en alles natuurlijk vanwege het onderwerp natuur. Ben je er klaar voor?
0: Oh, helemaal.
2: Zonnebloemen die draaien alleen als ze jong zijn mee met de zon. Volwassen zonnebloemen die kijken bijna altijd permanent naar het oosten.
0: Oh.
2: Dat je het weet. Een octopus kan door een opening kruipen die niet groter is dan zijn oog.
0: Hoe dan?
2: Ja, bijzonder hè. Luiaards die dalen soms maar één keer per week uit hun boom om te schijten.
0: Poepen ze maar één keer per week?
2: Ze poepen maar één keer per week.
0: Oh.
2: Sommige haaien zijn ouder dan de Verenigde Staten. De Groenlandse haai bijvoorbeeld, die kan meer dan 400 jaar oud worden.
0: En ik heb hem gegeten.
2: Heb jij Groenlandse haai gegeten?
0: Gefermenteerd, niets doen. En door.
2: Oh, maar dan ben je dus eigenlijk geen dierenvriend wat we hier nu de hele tijd presenteren.
0: Lang geleden.
2: Elke seconde staan wereldwijd ongeveer 100 bliksemschichten in.
0: Hmm.
2: Sommige slakken die kunnen 3 jaar slapen als het te droog is.
0: Heerlijk.
2: Ja, vind je dat heerlijk?
0: Nou, ik kan wel een nacht gebruiken.
2: Nou, ik ook wel, maar 3 jaar slapen is wel weer heel erg veel. En eventjes over de bij. Als het te warm is tijdens een hittegolf, dan gaan ze allemaal in die bijenkorf met hun vleugeltjes slaan, zodat het allemaal wat afkoelt. En dat is best wel handig tijdens een heatwave.
1: Educatief genot met professor Vlot 4.

0: Het is Raccoon met het prachtige Oceaan. Zanger Bart van der Weijden die schreef het voor de film Alles is Familie, maar met zijn zus in zijn gedachten.
1: We kregen een telefoontje van Anne zelf. Dat ze niet meer beter ging worden. Maar dat ze nog niet dood was, dus dat we gingen genieten van alles wat we nog hadden. Dat was het moment dat we te horen kregen dat het niet meer ging. En dat was precies het moment dat ik daar was. En toen zijn we gaan schrijven. Pijn, verdriet, warmte, blijdschap dat we zo ontzettend gaaf waren altijd met z'n allen. Coolste gezin van de hele wereld. Ja, gewoon best een mooi liedje gemaakt. Klaar. Vraag even wat over de gitaar.
0: Nou, vraag even over de gitaar. Wij vroegen je net wat.
2: Ja, en we hebben reacties. Want Anja die stuurt een super lieve foto van haar kat. Ik smelt. Bart vindt capybara's leuk. Google dat maar even. En Ellie hebben we aan de lijn.
0: Ja, want we vroegen Hallo. Namelijk, wat is je lievelingsdier? Hoi Ellie.
2: Ellie, vertel.
3: Dat is de duif. En ik zat er even na te denken. Ik heb het voor 2000 meegemaakt. Ik heb een slaapkamer met een balkon. En de duiven zijn gewoon vaak bij mijn flat. En toen is er een duif via het balkon mijn slaapkamer ingelopen.
2: Dus jij kreeg gewoon bezoek. Eigenlijk koos het dier jou.
3: Ja, wordt heel leuk.
2: Ik vind dat wel bijzonder, Ellie. Want duiven worden in mijn stad ook wel de ratten van de lucht genoemd. En hebben niet echt een goed imago. Oh. Wat vertedert jou aan dit dier?
3: Dat ze zo kunnen koren. Dan zijn ze goed in hun stemming, denk ik. En dan koren ze. En dan tel ik vaak hoe vaak ze dat doen. En wanneer ze dan stoppen. En wanneer ze weer beginnen.
2: Oh, dat is een heel onderzoek geworden.
3: Ik vind het heel mooi. Want ik heb een speelpleintje binnen de binnenplaats van mijn flat. En in die bomen zitten ze te koren. En ik loop er altijd omheen. Een wandelingetje langs het speeltuintje. En dan hoor ik ze koren en dan denk ik, ik ben helemaal weer thuis.
2: Oh.
0: Wat lief. En is dit het enige dier dat je een warm hart toedraagt? Of ben je sowieso wel een dierenliefhebber?
3: Nou, eigenlijk niet. Ik ben gek van mijn planten. En ik ben chronisch ziek. Ik kan een hond niet voldoende uitlaten. Dus dan moet je er ook niet mee beginnen. En ik doe nooit kwaad bij dieren. En wat ik al zeg, duiven, vind ik heel bijzonder.
2: Wat zou je willen meegeven aan alle mensen die niet zo enthousiast zijn over duiven, Ellie?
3: Dat ze niet zo bang zijn eigenlijk, als je van een dier zou verwachten.
0: Maar mag ik eventjes hier toch iets... Ja, dit is misschien
2: nee, maar jij wordt hier direct aangesproken.
0: Oh. Ik word hier direct aangesproken. Ja, ik heb wel eens duiven op mijn balkon gehad. Dat begint er met één, dat worden er twee, dat worden er 38. En daarna scheiden ze zeg maar alles onder. En dan moet je ze van je balkon af te zien krijgen.
3: Ja, maar ik heb een rekje op het balkon met een randje erboven. En daar zaten ze vaak op. Maar het bleef bij twee ongeveer.
0: Oh, gelukkig.
3: Dat viel mee, gelukkig.
2: Dus nou, je hoort het jammer, een rekje met een randje.
0: Een rekje met een randje.
2: Dat staat jou te doen.
0: Lieve Ellie, hartstikke bedankt.
3: Ja.
0: Dank je. En spits even de oren, want misschien ken je deze plaat nog niet. We draaien hem hier namelijk nooit. Het is prachtig. Het is van de Deense artiest Agnes Obel. Geschreven in Berlijn aan de rivier de Spree. Het is Riverside.

Oh, jammer, en Eva. Ik sta hier buiten in de natuur en ik luister naar jullie radio en ik vind jullie zo ontzettend leuk samen. Wat een mooi programma. En leuk onderwerp. Heel veel succes. Doei doei.

0: Ja, you should never take more than you give. Die zin uit dit nummer vind ik de belangrijkste als het gaat om de natuur. En als je iets uit deze aflevering meeneemt, laat het dat zijn.
1: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
2: Misschien toch wel de doorbraak.
3: I want to thank me for believing in me.
4: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
5: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
6: I told you today, I'm still the greatest of all time.
7: Beste mensen, wat een avond.
8: In die slapeloze nacht, wacht. Het is gewoon een droom.
9: Ja, dit is geweldig.
10: This moment is so much bigger than me.
11: Het is tijd voor onze nummer 1. En ze zegt zelf, op de eerste plek ben ik schilder en pas daarna muzikant. En ze haat interviews.
12: I liked writing. I liked composing. I like creating. I love the creative process. I hate self. I hate this, kind of. I mean, I'm not. No, I really don't like the third degree, you know? Like, and people getting everything so wrong.
0: Ja, ze haat het omdat iedereen altijd alles verkeerd interpreteert, zegt ze. Maar ze praat wel in haar platen. En daar wil ze dan ook echt wat mee zeggen. Op een ochtend in Hawaï deed ze de gordijnen open. Ze zag prachtige groene bergen. En onder haar een parkeerplaats.
11: Oh. En daar komt dus ook de zin: they paved paradise and put up a parking lot vandaan in haar big yellow taxi. Ze waarschuwt ons: wees zuinig op wat je hebt. Je mist de natuur pas wanneer het weg is. Plemp niet alles vol met beton en gooi niet overal giftige zooi overheen. Natuurlijk willen we niet eindigen met een negatieve noot, maar soms is het goed om bij bepaalde dingen extra stil te staan. Zeker nu half Europa in de fik staat.
0: Eens.
11: Lieve mensen, laten we lief zijn voor de natuur. Het omarmen en waarderen. En dit is onze nummer 1. Het is het Big Yellow Taxi van Joni Mitchell.

0: tekst en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
3: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
4: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
5: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
8: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
7: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Mil van de Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00. Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
7: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
6: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek. De NH

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1979. Walk in the
1: park. 1987.
2: 1968. Crimson and
1: Clover. De Muziekmiddag. 1970.
2: 1981.

0: Rosa uit Amsterdam.
1: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
2: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
3: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Marije uit Alkmaar.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek. De

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderzoek.